0: Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anno.

0: Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: 5 uur.
1: In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door.
1: Ja, dat is leuk vandaag. Britpop, uit de jaren 90.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, zeker. Ik heb ze nog niet gezien, de krantjes, dus ik zal zo nog een keer naar de deur moeten lopen. Maar voor de rest is alles alweer onder controle hier in de studio, in de cockpit van Radio 10. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio 10. Staat op de 19e aflevering alweer, op deze donderdag 24 september. Door de Rather Be van Clean Bandit en Jazz Glynn en Kiri van Mr. Mister als urenopeners van dit fantastische uur. De Radio 10-app staat ook weer open. Elke dag weer leuk om de app te openen en eens even te kijken wat er allemaal gebeurt in Nederland en wie zich allemaal aanmeldt. Nou, Sanne stuurt bijvoorbeeld een berichtje via de Radio 10-app. Hey Alfred en team, goedemorgen. We zijn nog een paar uurtjes nachtdienst op de ambulance. En we wensen jou en alle luisteraars een mooie donderdag. Wat leuk. Succes op de ambulance. Goed werk hoor. Goedemorgen Alfred, fijne uitzending gewenst. Groetjes van Martin uit Harderwijk. En Rob, Kirsten, Matthew en Monique die melden zich ook weer. Heel gezellig. Mag jij ook doen hè. Als je hem nog niet hebt, download hem even. Je wordt er gelukkiger van, de Radio 10 app. En stuur zeker even een berichtje als je wakker bent. Vinden we heel erg leuk. En Dirk doet dat ook. Hey Alfred, lekker onderweg naar de sportschool. Even goed zweten. Ben er anderhalve week geleden mee gestart. Zo vroeg. En het bevalt me goed met jullie op mijn oortjes. Zo, nou goed bezig man.

0: Het was, neem ik aan, op advies van de dokter. Voor een beter leven, I listen to the radio. De Korst zong erover. En daarvoor, Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival.
1: Radio 10, sta op. Dagschrijf.
0: Ja, ik voelde net nog wat druppeltjes op mijn hoofd vallen toen ik hier van de parkeerplaats naar de studio liep. Maar dat was echt minimaal. En volgens mij gaat het voor de rest van de dag gewoon opklaren. En wordt het gewoon weer tot en met 19 graden. Dus het wordt een heerlijk dagje. En misschien wel een dag die nog mooier begint omdat jij een mooie keuze hebt kunnen maken hier op Radio 10. Ik heb weer een vrijwilliger nodig. Ik ga zo meteen een zwieper geven aan die enorme dagschijf. Er komt een jaartal uit, daar horen 3 hits bij. En ik zoek een vrijwilliger om te kiezen welke van die 3 ik dan helemaal moet draaien. Je hebt het ongetwijfeld al een keertje gehoord, maar mocht je het nog niet gehoord hebben, zo simpel werkt het eigenlijk. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil die vrijwilliger zijn, ik wil je helpen met kiezen, stuur nu een appje via de Radio 10 app. En wellicht ga ik zo meteen met jou kiezen uit de 3 hits die uit het jaartal komen waar de dagschijf op

0: The Mavericks, Dance the Night Away.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: En je hoort ook nog Sting met If You Love Somebody, Set Them Free. Betty, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ben jij dan morgen free of moet je morgen echt... Is dat werk?
2: Nee, morgen ga ik reizen.
0: Ja.
2: Dus dan ga ik naar Turkije. Dus,
0: ja.
2: Stijlen op zo'n koeler en een prachtige leiderschapstraining geven. Dus dat is helemaal fantastisch.
0: Jij geeft leiderschapstrainingen?
2: Ja, zeker.
0: Dus dat is jouw werk. Ja. Oh, en waarom moet dat dan op een boot in Turkije? Omdat het gewoon lekker weer is en daar gaat dat wat, dan valt het wat makkelijker.
2: Ook. Het is de atmosfeer. Je ligt s'avonds in een baai waar het compleet donker is.
0: Heerlijk.
2: En waar je gewoon midden in de natuur... En dat is echt fantastisch. En... Je zit met z'n allen op een schip. Hè? Je kan er niet af.
0: Je kan niet vluchten, voor de waarheid.
2: Nee, je moet dealen met wat er is. Hè? Je kunt een hele aparte setting creëren. Dus,
0: Wat leuk. En doe je dat vaak?
2: Eén keer in de zoveel tijd. Meestal één keer per jaar.
0: Dus, oh, okay. Maar en ga je dan ook nog een dagje of twee eerder? Of blijf je wat langer zo buiten om de cursus die je geeft? Zodat
2: een
0: je nog
2: dag
0: een beetje,
2: eerder. Ja,
0: precies.
2: Ja.
0: Om te acclimatiseren natuurlijk.
2: Alles maar, voorbereiden.
0: Ja,
2: en,
0: ja.
2: Zaterdag gaan we zeilen. Ja.
0: Wat lekker.
2: Zo'n schoener, hè? Zo'n mooie lange boot.
0: Ik ben niet zo van de boten. Maar een schoener, is dat een zeilboot of is dat een...
2: Ja, een zeilboot. Okay. Twee masten.
0: Okay.
2: Die is ongeveer 30 meter lang. Dus dat is best een flinke boot.
0: En is het idee dat dan de cursisten ook, zeg maar, als onderdeel van...

0: deze cursus ook die boot gaan besturen en de zeilen en dat soort dingen? Teambuilding.
1: Nee, je mag wel helpen zeilen, hè, maar je mag niet besturen. Want als je gewoon in Nederland een zeilbewijs hebt of een vaarbewijs, mag je tot 20 meter. Daarboven moet, echt een, moet je weer een ander diploma hebben.
0: Oh ja.
1: En we hebben gewoon echt een bemanning aan boord, hè, die dan zeg maar het schip besturen. Dus dat doen we niet zelf.
0: Nee, precies. Nee, dat lijkt me ook wel op een gegeven moment, als hij zo groot is, ook wel vrij ingewikkeld.
1: Ja, maar we moeten bezig zijn met die trainingen.
0: Ja,
1: met,
0: dat is ook zo. Dus
1: we helpen zeilen.
0: Het is goed dat jij dat zegt, want wij moeten nu even bezig zijn met de dagschijf. Ik ga hem gelijk even een zwieper geven. Hoppa. Ben benieuwd wat eruit komt. Waar hoop je op?
1: Nou, ik ben wel gek van de eind jaren 60's. Vanaf de Beatles tot en met begin jaren 80. Dat is wel
0: Ik wou zeggen eind jaren 60's is het niet geworden. Maar let op.
2: 1978.
0: Oh. Wat een prachtig jaar was dat.
1: Geweldig.
0: En dat zeg ik niet omdat ik geboren ben in 1978. Maar het was natuurlijk muzikaal ook een hoogtepunt.
1: Ja.
0: Ik heb 3 hits van vandaag in 1978. En jij mag kiezen welke je wil horen. Als je de eerste weggooit, komt die niet meer terug. En als we bij de laatste aanbelanden, gaan we die sowieso draaien.
1: Ja.
0: Dus kies wel overwogen. Dit is je eerste keuze.
1: Oh, je maakt mij heel moeilijk. Jet Wayne, War of the Worlds. Ja, dat... Ik ben nieuwsgierig wat die andere twee zijn, maar dit was in de zomer van 78 een gigahit, terwijl het normaal pruimentijd was.
0: Nummer 3.
1: Dus toen zat ik in Valkenburg in de discotheek, maar ik ben nieuwsgierig wat die andere twee hits zijn. Dus,
0: weet je het zeker? Dan gooi ik hem weg, hè? Dan komt hij niet meer terug.
1: Ja, heel jammer. Heel zonde.
0: Oké, heel goed. Dit is optie 2.
1: Ja, dat is Rasputin van Boney M.
0: Ja. Het is geen intro-rally, je hoeft ze niet allemaal te noemen, maar het is wel heel leuk dat je de titels allemaal weet. Nummer 8 vandaag in 1978. Gaan we die draaien?
1: Nee.
0: Nee, dan wordt het de laatste sowieso, hè?
1: Ja. Oh, geweldig. Olivia Newton-John, uit Grease.
0: Ja. Hopelessly devoted to you. Ik geloof dat er wel 3 hitjes uit die film vandaag in de toplijst stonden. Maar dat wordt hem dan helemaal.
1: Helemaal goed.
0: Ben je daar wel blij mee? Of heb je nu spijt van die Eve of the War?
1: Oh, ik heb heel veel spijt dat ik die eerste niet heb gekozen. Ja.
0: Nou, dat is gelijk een mooie les voor die je dit weekend misschien mee kunt geven. Ga gewoon op je eerste gevoel af.
1: Zo is het.
0: Ja. Hey, fijne dag, Barry.
1: Oké, dag Daan.
0: Hoi, hoi.

0: U2, Sunday, Bloody Sunday. Goedemorgen, Hannelore.
1: Goedemorgen.
0: Jij kwam helemaal vrolijk binnen.
1: Ja.
0: Ik zit erop.
1: Yes, ik ben er. De eerste dansende bananen zijn
0: Oké. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Dat heb ik altijd. Maar ik heb hem hier op mijn vaste computer, hier, zeg maar recht tegenover de DJ-plek waar ik normaal zeg maar vanaf 6 uur zit. Daar staat hij ingelogd. Dus daar ga ik je zo eventjes.
1: Ik heb de hele dag gewacht dat je mij zou accepteren.
0: Oh,
1: ja. Ja.
0: Het is niet
1: ik
0: dat
1: heb
0: ik
1: één uitnodiging gestuurd en niet. Dat ben jij. Ja.
0: Ik hoorde dat Martijn er ook op zit.
1: Oh,
0: dus we kunnen met een groepje kunnen we gewoon.
1: Lekker en als je, krabbelen.
0: Ja, precies. Nou goed. Oh. Hey, dat was 2 dagen geleden eigenlijk in het nieuws. Ondertussen is er weer nieuw nieuws, blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja, voor iedereen met een kat. Heb jij een kat?
0: Nee.
1: Nee. Nou, iedereen.
0: Ze komen wel altijd bij mij op schoot zitten.
1: Oh.
0: Want ik vind katten. Ik heb geen hekel aan ze, maar ik hoef ze ook niet per se aan te raken.
1: Ik heb hetzelfde.
0: Maar ze komen er altijd om mijn benen bij mij op schoot. En,
1: ja, dat doen ze omdat ze weten dat je het niet wil.
0: Ja.
1: Nou, iedereen met een kat die moet vanaf 2028 dat beestje chippen. Dat wordt echt verplicht. Dus nu al verplicht voor honden. Nou, dat werkt hartstikke goed, want 90% van de honden die het baasje kwijt is, die worden dan weer herenigd met elkaar. Maar voor katten willen ze dat ook gaan doen. En dat is dan vooral om het aantal zwerfkatten terug te dringen.
0: Oh ja. Och, ik hoor hem al.
1: Ja, dus verplichte chip.
0: Een verplichte chip,
1: maar 2 jaar.
0: Is dat pijnlijk voor zo'n beest? Of zit dat zo.
1: Nee,
0: bedoel, je moet erover nadenken. Straks gaan we ook nog kinderen chippen.
1: Ah.
0: Ja. Jij ziet wel voordelen.
1: En mannen.
0: En mannen, nou ja.
1: Of vrouwen.
0: Ja.
1: Nee.

0: Hannelore.
1: Ja.
0: Moet ik toch nog even terugkomen op dat verhaal van mijn lief katje.
1: Ja.
0: Patrick zegt, de chips zijn ongeveer net zo groot als een rijstkorrel. Die wordt ingebracht tussen de schouderbladen. Maar, Agatha zegt, het kan best dat katten daar wel last van hebben. Want alleen dunne katten, die gaan daar slecht op. En dikkie-dik-achtige katten, die voelen dat wat minder.
1: Okay.
0: Dus dan weten we dat ook weer. Nou, Jeroen, heb jij een dikkie-dik-achtige kat? Of een, heb jij ze gechipt?
2: Ja, natuurlijk heb ik ze gechipt.
0: Echt waar? Hoezo natuurlijk? Die van jou, dat is toch eentje die gaat gewoon de wijde wereld in en die komt vanzelf weer terug, toch? Of niet?
2: Ja, maar als er iets mee gebeurt, dan wil je toch weten waar die, dat.
0: Maar er gaat toch geen alarm af als er iets gebeurt of zo?
2: Nee, maar dan is hij wel. Stel dat hij aangereden wordt, dan kan je heel makkelijk nagaan. Dit is jouw kat. Als dan iemand. Dan weet.
0: Oh,
2: iemand,
0: dat is natuurlijk wel handig.
2: Ja, wat denk jij dan waar een chip voor is?
0: Ja, ik weet niet. Zodat de Chinees weet hoeveel kilo die is of zo? Nee.
2: Nee, als er iets met een kat gebeurt, dan weet natuurlijk niemand.
0: Maar kan jij hem bijvoorbeeld ook pingen? Dat je ziet van, hij loopt nu.
2: Het is alleen maar dat als hij ergens is en er gebeurt iets mee, of hij komt ergens terecht, dat je heel makkelijk met een laser kan zien van wie is deze kat.
0: Oh.
2: Dat heb ik niet. Ik heb niet een app waarop ik de hele tijd kan zien waar dat beest is.
0: Dat zou leuk zijn.
2: Je zit me echt aan te kijken alsof ik helemaal gek ben.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar er gaat een wereld voor mij open als niet-katten-eigenaar.
2: Oh, ja, nee. Het is vooral, maar dit is al zo oud als de weg naar Rome, dit systeem.
0: Oh, oké.
2: En ik. De hond heeft ook een chip.
0: Ja, precies. Maar daar hadden we het dus net over. Dat het nu bij steeds meer katten gaat gebeuren.
2: Oh, ik vind dit echt een soort van basisuitrusting voor een kat.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: En parkieten dan.
2: Nou, Alfred, draai jij nog even een blaadje?
0: Ik draai nog even een blaadje.
2: Hè?
0: Oh. Maar goed, jij bent nog nooit gebeld, toch, dat je kat is aangereden?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, maar ik bedoel, dat gebeurt toch niet zo vaak?

0: Staf, ja, Jeroen.
1: Hallo.
0: Hallo. We hadden al een pittige discussie over de katten, maar jij zit vooral met je neus in de krantjes natuurlijk.
2: Ja, ik wou je natuurlijk hele lekker eventjes rustig de dag opstarten met een bak koffie en de kranten.
0: Valt je al iets op?
2: Ja, ik heb hier, omdat we in Hilversum zitten, krijgen we dat, zeg maar de Amsterdamse editie van de Telegraaf. Daar zit er zo'n bijlage bij met een soort van lokaal nieuws. Dus ik denk niet dat in andere delen van Nederland dat meegestuurd wordt.
0: Volgens mij is het overal regionaal gebonden. Toch?
2: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Nou ja,
2: goed. Met daarin een reportage, een grote foto van een stoet mensen. En daar wordt een rieten doodskist meegedragen. En die wordt door de stad gedragen. En er staat bij Noord naar het kerkhof. Ik doe maar even een klein inkijkje in Amsterdamse problemen. Hè? Want mensen in Amsterdam-Noord, dus zeg maar aan de bovenkant van,
0: aan de andere kant
2: bij het Centraal Station.
0: Ja.
2: Die vinden dat het allemaal, dat er niet goed voor Amsterdam-Noord gezorgd wordt. En dat dit de wijk eigenlijk doodgaat. Want er wordt zoveel nieuwbouw gemaakt en er wordt eigenlijk gaat de hele ziel uit de hele Amsterdam-Noord. Want het was zo'n leuke, rauwe, creatieve wijk. Maar nu komen er allemaal.
0: Waar je gratis kon parkeren.
2: Maar nu zijn er allemaal nieuwe appartementen gebouwen en de hele ziel is eruit. En er wordt een beetje.
0: Ja, het is een soort protestactie.
2: Ja, het is een protestactie.
0: Het is een deel van een soort gekke begrafenis. Maar het is.
2: Nou
0: het,
2: ja, ja, dat is eigenlijk ze zeggen dat de ziel van die wijk wordt begraven. Maar wat ze deden is dat ze met zo'n rieten doodskist door de hele stad gingen lopen. Maar dan werd niet echt aangekondigd wat is er nou aan de hand. Dus ze gingen met dat ding in de metro. Dus mensen in de metro die dachten: WTF is deze? Zitten ze met een doodskist in de metro? Ja. En ook mensen. De handhavers daar die dachten, waar gaat het over?
0: Mag dit of mag dit niet?
2: Ja.
0: Ja. Oh ja. Nou,
2: ze vonden het zelf een hele goede en gepaste actie.
0: Ja, nou ja, we hebben het er toch eventjes over.
2: Oosterwijk, of Oosterwijk zoals u wilt, werd maandag geplaagd door een indringende gaslucht. De brandweer ging samen met netbeheerder Enexis op zoek naar de oorzaak. En wat bleek? De brandweer was zelf verantwoordelijk. Zo lezen wij bij Omroep Brabant. En dat lees ik dan weer in de krant deze ochtend. Op de kazerne namelijk staan potjes met geurstoffen om te kunnen oefenen met gevaarlijke stoffen. En een van die potjes was in de prullenbak gegooid omdat het leeg zou zijn. Maar het tegendeel bleek waar. Het potje was kapot en was in de vuilniswagen terechtgekomen door heel Oosterwijk zo.
0: Nee, het werkt wel goed aan dat spul.
2: Ja, blijkbaar wel. Maar dat is natuurlijk ook wat is gas. Ook aardgas is wat je uit je fornuis komt, is in principe geurloos.
0: Ja.
2: En er wordt zo'n geurstofje aan toegevoegd zodat je ruikt dat er iets mis is. Ja. Dus een potje met die geurstof was blijkbaar in een vuilniswagen terechtgekomen. Die door heel Oosterwijk is gegaan rijden.
0: Ik bedoel, als het door heel Oosterwijk, dan zit er een goede geurstof in dat potje.
2: Ja, blijkbaar. Dus, maar goed, er was dus eigenlijk niks aan de hand.
0: Oh, nou, alles was voor niks.
2: Ja.
0: Oké. Grappig. Nou, en nog veel meer nieuwtjes.
2: En nog veel meer nieuwtjes, maar we gaan zo meteen lekker met de ochtendshow verder. En dan alles bespreken.
0: Oosterwijk was dit, hè?
2: Oosterwijk.
0: Dus er is eigenlijk niks aan de hand, behalve dat er een luchtje aan zit.
2: Ja.

0: Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend 6 uur. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat wil staatssecretaris Erkens. Er wordt nog onderzocht om welke rassen het precies gaat. Andere hondenbaasjes kunnen vanaf volgend jaar ook altijd een vrijwillige cursus volgen. Mensen moeten zo beter leren welke verplichtingen bij een huisdier komen kijken. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. En Groningen en Drenthe organiseren in 2034 het WK wielrennen op de weg. Dat is gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van 2 provincies gaat. Dat Radio 10 weer. Aardig wat zon vandaag. Droog en 17 tot 19 graden.
0: En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Een probleem in het westen van Brabant op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Die is helemaal afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat is in verband met een politieonderzoek. Omrijden is niet zo heel ingewikkeld hoor. Via Roosendaal kan dat, dus via de A59, de A17 en de A58.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemorgen, het is donderdag vandaag.
1: Ja, ik had al zo vermoeden.
0: Het is vandaag donderdag. Goedemorgen, donderdag 24 september. Fijn dat je erbij bent. Ja, toch ging het gisteren over één ding.
1: Zeer goeie avond. Een opvallende wending bij het Songfestival. Nederland gaat er dit jaar toch aan meedoen.
2: Vogels door de kerk. Vandaag maakt de NPO bekend dat Nederland toch mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival.
1: Nederland doet toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival.
2: Maar eerst, we doen toch mee aan het Songfestival.
1: Jawel, we gaan toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, dat woord toch kwam heel vaak terug.
1: Ja, ondanks alles.
0: Heel vaak
3: nou,
0: terug.
3: Dat is toch logisch.
0: Was je er druk mee gisteren?
3: Ja.
0: Ja, toch wel. Ja. Ga je het weer doen? Ga je weer commentaar doen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is de volgende stap die er nu bij de NOS gezet moet worden. Omdat dat was natuurlijk eerst de vraag van gaan we nou meedoen of gaan we toch niet meedoen? En nu is deze hele nieuwe opzet bedacht. En gaan ze bij de NOS bedenken wie dan daar de poppetjes voor zijn. Maar ik bedoel, je snapt dat mijn telefoon ligt hier naast mij. En
0: die ging vaak gisteren.
3: Die ging vaak. En ja, dat is dan ook wel weer heel leuk. Heel veel mensen die dan vragen, oh wat leuk. En we gaan je weer meedoen en zo. Nou, ja,
0: maar dat is dus nog niet bekend.
3: Nee.
0: Ook niet officieus.
3: Nee, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk, we hebben afgelopen mei ontzettend met ons kleine Songfestival ploegje in Wenen ontzettend veel plezier gehad. En daar met alle liefde en plezier dat gedaan. En ondertussen natuurlijk ook gewoon tot op de dag van vandaag ongeveer elke dag contact in een appgroepje dat maar doorgaat. Want er gebeurt natuurlijk altijd wat. Dus
0: maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Dus wij praten mooi omheen, Annelore. Wat denk jij?
3: Nee, maar omdat ik het gewoon niet weet. Het is nu gewoon, weet je, we hebben het nog tijd zat. Want het is pas volgend jaar mei.
0: Ja,
3: dus als dat deze week gebeurt of volgende week, is dat nog steeds mooi op tijd. Maar ja.
0: En we moeten ook nog bedenken wie we gaan sturen natuurlijk. Hè? Dat was ook de vraag gisteren.
4: We hebben net nog geprobeerd contact te zoeken met haar en management. Normaal best wel open nu. Nee, ze zit in het buitenland, wil even niet reageren. Maar zij heeft volgens mij een song klaar liggen.
0: Je hoort het Arend Baren gisteren bij RTL Boulevard. Die was ervan overtuigd dat Davina Michel gaat. Nou ja, dat wordt later bekendgemaakt.
5: Ja, laten we haar sturen.
0: Ja. Zij wil natuurlijk al heel lang. Maar er komt dus ook een commissie, begrijp ik. Die gaat kiezen wie er naar het Songfestival mag voor Nederland.
3: Ja, er wordt nu, zeg maar, de NPO gaat, omdat het niet meer aan een omroep hangt zoals het vroeger was, gaat de NPO nu een commissie samenstellen die dat dan met mandaat van alle omroepen, zeg maar, dat moet dan helemaal volgens die politiek gebeuren, gaat bedenken wie dan naar het Songfestival gaat. Maar ja, in wezen, kijk, het is nooit officieel bevestigd, maar was vorig jaar natuurlijk al het verhaal. Ja, Davina Michelle, die wil heel graag. Dat heeft ze nooit geheimzinnig over gedaan. Sterker nog, ze heeft een paar weken geleden nog gezegd, ik heb in mei mijn hele agenda leeg, dus waarom niet? Er was een liedje, dus waarom zouden we dat niet doen?
0: Ja, maar Douwe Bob wordt ook veel genoemd. Mensen vinden Way dan ook een heel goed idee.
5: Oh, ja, ja.
0: Zou jij liever commentaar doen of liever in de commissie zitten die de artiest mag kiezen?
3: Nee, dan doe ik liever commentaar.
0: Jij doet liever commentaar. Annelore, zij zou mogen kiezen? Of wil je dan in geen van beide commissies?
5: Doe mij maar in die commissie.
0: Ja,
5: dat vind ik wel heel leuk. En dan stuur ik meteen Davina. Kunnen we ook heel kort vergaderen.
3: Ja.
0: Nou, we hebben veel te kiezen wat dat betreft. Want er gaan ook al geruchten over Sinterklaas, hè?
3: Ja, wat een dag was het gisteren, joh. En het ging maar door.
0: Ja, wie dat dan zou moeten worden? Daan Schuurmans, die werd natuurlijk vaak genoemd. Maar die heeft het ontkend. Die heeft gezegd, nou, ik ga het niet doen. En nu wordt Ramzi Nasser.
3: Ik hoorde het,
0: als nieuwe hulpsint
3: genoemd. Door wie?
0: Ja, door een roddelkanaal. Dat is een soort reality FBI.
3: Ja.
5: Is dat die acteur uit Oogappels?
0: Dat is...
5: Ja.
1: En dichter des Vaderlands is hij volgens mij ook geweest.
0: Oh. Oké. Ja, ik kan wel even laten horen. Dan kunnen jullie even beoordelen of jullie het een goede zin vinden.
6: Ja, in 2010, exact deze maand, 14 jaar geleden, werd het kabinet Rutte 1 geïnstalleerd.
0: Ik vind het toch een beetje een saaie zin als ik
3: het
0: zo hoor.
3: Ja, het is wel een plechtige zin als je het zo hoort.
5: Ja, maar ze acteur toch?
1: En hij klinkt heel jong.
0: Jeroen, als je dan moet kiezen, of commentaar bij het Songfestival, of de artiest van het Songfestival kiezen, of Sinterklaas zijn.
3: Nee, commentaar bij het Songfestival.
5: Ja, hulp Sinterklaas, hè.
3: Hulp Sinterklaas bij het Songfestival.
0: Dan wil hij het wel echt graag.
3: Hulp Sinterklaas, nou, wat, hè? Nee, oké, ja.
0: 9 november, dan is de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal, en dan weten we wie dus de hulp
3: Sinterklaas. Ze moeten wel opschieten, want ik kan me best voorstellen, als je hulp Sinterklaas bent, dan moet je ook nog paardrijles nemen en zo.
0: Precies, dan moeten ze snel uit zijn.
3: Goed om alvast eventjes te melden. Vanaf vanavond 9 uur gaat de Merwedebrug bij Gorkum, bij de A27 is dat, in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat gaat het asfalt daar vervangen. Er komt een dunnere laag asfalt op. Dat heeft als voordeel dat zeg maar minder weegt. Want die brug, ja, die is zo krakkemikkig en zo oud en versleten dat ze denken, ja, als we nou iets minder asfalt erop leggen, dan heeft het ook minder te dragen, zeg maar. De werkzaamheden die duren tot en met maandagochtend 5 uur. Maar dat is natuurlijk een hele drukke doorgaande route van noord naar zuid. Dus hou daar rekening mee.
0: Als dan maar binnenkort de brug maar niet dicht moet omdat het asfalt versleten is. Hè?
3: En als je nou moet moest kiezen tussen een commentaar bij het Songfestival of asfalt.
0: Of een brug asfalteren. Ga toch voor het laatste. Ja, dan asfalteer ik liever een brug.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix en Repeat It. Dat is hun nieuwe single. Ed Sheeran is een aantal volgers kwijt. Dus mocht jij volgers zijn van Ed Sheeran, meld je even bij.
1: Zijn die gechipt? Ja.
0: Dat weet ik niet. Oh. Nee, ja, het zijn geen katten waarschijnlijk. Dus,
2: nee, heel kattig. Nee, ja.
0: En hij ziet ze ook niet als huisdieren. Maar na dat hele gedoe met Macklemore is hij dus 500.000 volgers kwijt op social media.
3: Ja, ik schrik ervan, maar ik zie dat hij er nog 47,2 miljoen over
0: heeft. Dat is genoeg, hè? Ja. Ja. Die wil je niet allemaal op je verjaardag. Hoe stond de weg, Jeroen?
2: Nou, nog niet zo heel druk, hoor. Sterker nog, eigenlijk nog hartstikke rustig. Behalve in het westen van Brabant, op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Die snelweg is helemaal dicht bij Steenbergen door een politieonderzoek. Omrijden richting Bergen op Zoom kan je doen bijvoorbeeld via de A59, de A17 en de A58.
4: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, dat is even de grote vraag. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Misschien denk je van, nou, ik heb zin in Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Dat is een prachtig nummer, toch?
2: Heel leuk.
0: Om dag mee te beginnen.
3: Iets van Prince.
2: Dat is ook leuk. Welke dan?
3: When Doves Cry, bijvoorbeeld.
0: Of Let's Go Crazy, ook leuk. Ja. Of 1999.
2: Ja, of Richanel met Dance Around the World. Ja.
0: Die noem jij vaker, hè?
2: Die noem ik vaker.
0: Dat is wel grappig.
2: Ja, ik ga er net zo lang mee door tot we hem een keer draaien.
0: Als jij denkt van, jongens, ik weet ook nog wel een leuk nummer.
2: Of de Timex Social Club en Rumors. Oh, ja, ja.
0: Gisteren hadden we natuurlijk Angel, hè? Onze Angel, die vroeg AC/DC aan.
2: Ja, ja, ja.
0: Met Thunderstruck.
2: Uit de Albert Heijn.
0: Dus, ja, gitaar mag altijd. Of iets anders. Waar heb je zin in? Dat wil je opstaan. Laat het ons maar even weten via de Radio 10 app. Dit is Mike Oldfield en Moonlight Shadow.

0: Night Shadow. Wat is dit een geluk. Mike Oldfield en Maggie Reilly op de oortjes. Goedemorgen, dit is Radio 10. Staat op, fijn dat je erbij bent. Zeg ik ook tegen André, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, nou, vrolijke vriend.
2: Hallo, zonnestraaltje.
1: Ja, we mogen weer werken, dus dan is het gewoon vroeg eruit.
0: Ja, maar wat lekker is dat, hè? Dat je dan gewoon zo vrolijk wakker wordt en denkt van... jongens, ik ga er gewoon weer tegenaan vandaag.
1: Sowieso, een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd. Dat is gewoon zonde van je tijd.
2: Maar is dit overcompenseren of is dit omdat je gewoon heel veel zin hebt in je dag?
1: Ik heb elke dag zin in mijn dag.
0: Oké, dankjewel. Hey André, jij lijkt me ook wel zo iemand, hè? Als ik, stel, je hebt een verjaardag en die is wat saai en jij bent er. Dan denk ik van, nou, volgens mij ga ik bij André zitten. Dan heb ik sowieso een leuke avond. Dat je altijd wel een leuk geintje of een goede mop uit de mouw kan schudden.
1: Nou ja, goede moppen zal misschien ver weg te zijn bij mij, maar geintjes die zijn bij mij altijd wel welkom.
2: En wat is je favoriete onderwerp op een verjaardag? Waar begin je altijd over?
1: Ja, jeetje, ik zit in de bouw, bij loodgieter dakdekken. Jeetje, we kunnen daar een stuk lange anekdotes van maken met verhalen wat we mee hebben gemaakt. Maar dat ken ik een boek over schrijven.
0: Oh, dat is ook...
1: Een bibliotheek.
0: Ja, dan doen we eens even eentje. Even één korte.
1: Een hele korte. Nou ja, dat je bij de klant komt en dat iedereen koffie krijgt die daar aanwezig is. Behalve het personeel wat aan het werk is. En als wij dan weggaan, dan we dan zeggen dank u wel voor de goede zorgen en de koffie.
0: Nou, ja, dat is...
1: wordt door iedereen gewaardeerd, behalve de klant zelf. Ja,
0: maar dat is wel een dingetje, hè? Ik zorg er altijd voor, als mensen bij me komen werken, of het nou een kraan is die gerepareerd moet worden, of als er een nieuw lood op het dak moet, dan moeten er gevulde koeken zijn, en het liefst vers van de bakker, en goede koffie. Dat is toch essentieel, ja. Dat wil toch iedereen?
2: En een sausijzenbroodje tussen de
0: middag. Ja, toch?
1: Ja, ik snap het.
0: Hey, maar als je moet kiezen... Zo is het. Als je moet kiezen tussen een goede bak koffie, of een lekker ochtendbloesje van Gary Moore, waar ga je dan voor?
1: Ah, je maakt het me nu heel erg moeilijk. een bak koffie dan.
0: Een bak koffie.
1: Maar het is een moeilijke deze keer.
0: Nou, je krijgt ze allebei. Maar ik ben wel bang, André, dat je die koffie zelf moet regelen, helaas.
1: Vandaag gaat het helemaal goed komen. Ja, dankjewel. Ja, en fijn uit.
0: Ja, en bedankt voor de koffie, moet je
2: lekker
0: dan zeggen.
2: Lekker werken vandaag, hè.
1: Ja, zeker.
2: Yo.
0: Succes, door. Deze is voor jou, hè. Daar wil je mee opstaan vandaag.
1: Dankjewel.
0: Wat een lekker nummer van Gary Moore, Still Got the Blues.

0: de klus gaat. En dan Gary Moore uit de speakers, Still Got the Blues. Het ochtendbluesje van André van Tessel. En niet alleen van blues houdt, maar ook van lekkere koffie. Ja, André, als je een keer in de buurt bent van Hilversum, laat het even weten. En dan zorgen wij dat je hier die goede bak koffie krijgt. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
1: Je had het misschien al gehoord. Er is belangrijk nieuws voor als je een hond of een kat hebt.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs.

0: uit bij Amsterdam De Style Outlets.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Alle Sigma verf bestel je bij
6: verfwinkel.nl. Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
8: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
10: Goedemorgen, vandaag krijgen we behoorlijk wat zon, maar ook wat stapelwolken en wat sluierwolken. Het blijft, redelijk op temperatuur bij een graad of 19 vandaag. Helemaal niet verkeerd, toch?
11: Lekker, en we krijgen nog veel beter weer.
10: Ja, richting de 30 graden op sommige plekken volgende week.
11: Niet te geloven, toch? 30 graden?
10: Ja, in het zuiden van het land gaat het richting de 30.
11: Ja. Oh, 40?
12: Ja. Wauw.
11: Lieve mensen.
10: Ja, als het van 19 naar 23 gaat, gaat het natuurlijk ook richting de 30.
11: Ja, dat is ook weer zo.
10: Lieve mensen. Zit je altijd veilig. Ja, hoe stonden we?
11: Hier is Jeroen Kijkenvechten. Ik ga even netjes vertellen waar de files staan. De A4, dit is een dingetje, daar werden we vanochtend mee wakker. Van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is bij Steenbergen, in het westen van Brabant, is dat een politieonderzoek gaande. De hele snelweg is daar dicht. Je kan wel omrijden richting Roosendaal via de A59, de A17 en de A58. En verder weinig spectaculairs wordt die A15 richting de Maasvlakte nog steeds een vertraging van 20 minuten. En de N218 daardoor ook bij Spijkenisse en Oostvoorne 12 minuten extra reistijd.
10: Nou, relatief rustig op de weg.
11: Ja.
10: Zo druk is het in de wereld. Er gebeurt van alles. Hannelore, praat je bij. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Gelderland heeft als eerste provincie de regels bekendgemaakt rond stikstof. Zo moeten boeren hun stallen aanpassen en mogen er geen nieuwe veehouderijen komen rond de Veluwe. De BBB in Gelderland is tegen de plannen. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes, waarbij het hoofd van iemand anders op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen, meldt het AD.
10: Ze staan ook allemaal op de voorpagina van het Algemeen Dagblad.
13: Ja, hartstikke goed.
10: Met een foto van links en rechts verenigd.
13: Ja. Oud en nieuw wordt misschien wel heel saai, want er zijn maar weinig gemeenten die met oud en nieuw een vergunning geven voor het afsteken van vuurwerk. Dat heeft nu.nl uitgezocht. De gemeenten zeggen weinig voorbereidingstijd te hebben gehad of dat er te weinig agenten zijn om de shows te controleren. En heb je een hond of een kat? Heb ik belangrijk nieuws voor je. Hondenbaasjes kunnen vanaf volgend jaar een vrijwillige cursus volgen, zodat je precies leert welke verplichtingen er bij een huisdier komen kijken. En als je een bijtgrage hond hebt, dan moet je verplicht op cursus. Dat wil staatssecretaris Erkens. Er wordt nog onderzocht om welke rassen het precies gaat. En als je een kat hebt, dan moet je die laten chippen. Het kabinet wil namelijk het aantal zwerfkatten flink terugbrengen, en daarom wordt een chip verplicht voor iedere huiskat. Vanaf 2028 is dat. Bij honden werkt dat prima, hè? Want sinds het chippen van honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. En dat moet dus ook bij katten gaan gebeuren.
10: Staat er ook bij wat ze dan doen met die zwerfkatten? Want kijk, je kan alle katten uit
13: chippen. Ik hoop dat ze daar dan nieuwe baasjes voor gaan vinden.
11: Ja, in het asiel.
13: Ja.
10: In het asiel.
13: Ja.
11: Dat is toch wat er met een zwerfkat gebeurt, of niet?
10: Jawel, maar, nu is het dan zo, dan laten ze de kat lopen, omdat ze dan niet weten of het van iemand is of een zwerfkat is. En dan weten ze zeker dat het een zwerfkat is en dan gaat het naar het asiel.
13: Dat denk ik.
10: Nou ja, dat zou goed kunnen.
11: Ja.
13: Het is mooi, toch?
10: Ja, het is belangrijk als ze dat zo doen. Ja, ik moet dan gelijk denken aan die 101 Dalmatiërs, weet je wel. Dat dan die dieren worden gevangen en dat ze dan ergens in een diepe kelder worden opgesloten. Oh. En aan een lot worden overgelaten. Oh. Ja, maar dat zal wel.
11: Ik hoop het niet dat zo werkt eigenlijk.
10: Nee, maar ik vind op zich, ik heb geen last van zwerfkatten. Jullie wel. We hebben wel katten, maar dat zijn dan de katten van de buren. Die komen altijd bij de buren in de tuin schijten. Dat valt me altijd op.
13: Ja, dat is zo, hè? Ja, ik zie één tuin die wordt collectief als kattenbak gebruikt.
10: Oh, is dat bij jullie zo? Ja. Is dat jullie
11: wel toevallig?
13: Bij twee huizen geleden hadden wij dat inderdaad. Onze voortuin was echt een soort kattenbak. Gekmakend, omdat wij de enige waren zonder katten.
10: Oh, en dan komen ze bij jou. Ja, dat is veilig territorium aan.
13: Stinken?
10: Ze hebben je maar een kat genomen om er vanaf te zijn.
13: Nee, een hond.

0: Wat een lekkere combinatie. Sergio Mendes, Black Eyed Peas en Mascanada. Ja, we zijn een lekker lijstje aan het aanleggen met tijdloze nummers. Hits die nooit oud worden, de Forever Young collectie. Een aantal criteria. Nummer moet 40 jaar of ouder zijn.
1: Ja.
0: En een artiest mag maar één keer voorkomen in de lijst. En iedere dag mag een ander lid van de ochtendploeg een liedje toevoegen. Dus morgen ben jij aan de beurt. Dus je denkt, nou jongens, ik vind dit of dat echt een tijdloos nummer. En die hebben jullie er nog niet in gezet, die artiest. Laat het ons even weten via de Radio 10-app. En misschien bellen we je morgen. Vandaag is het aan Alfred van de Weetjes. De man die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken.
1: Ja, en ik vond de voorwaarden lastig bij deze artiest, want ik wilde deze artiest erin zetten. Maar eigenlijk is hun beste werk van net iets jonger dan 40, vind ik. De meest hitgevoelige is uit 1987. Ik heb het over In Excess, Australische band.
0: Had je ook een paar maanden kunnen wachten?
1: Ik had ook, ja. Dat is
2: nee, dit mag niet. Dit mag niet. Okay. Nee.
0: Je had gewoon tot 2027 maar kunnen wachten.
1: Er is meer werk uit van In Excess, wat ook de moeite waard is. Ik kende de band niet zo heel goed, omdat ze net iets te oud voor mij zijn, zeg maar, voor mijn jeugd. Maar ik heb een aantal jaar geleden een hele toffe serie gezien, waarin de band werd nagespeeld. En toen werd ik echt een beetje aangeraakt. Ik dacht, jeetje, wat een coole, wat een mooi jongensboekverhaal hebben die meegemaakt.
0: Want ik heb In Excess ook pas later leren kennen. Volgens mij was het in 1993 door die Beautiful Girl.
1: Precies,
0: zo'n mooi liedje.
1: Dat was een van hun laatste hitsuccessen. Ja. In Excess Never Tear Us Apart is een soort van nagespeelde serie. En het is twee delen. Staat ook gewoon op Prime. Kun je kijken. Dan word je denk ik net zo enthousiast als ik. Was en dan leuk. Zie je gewoon dat ze zeg maar als tieners gewoon lol hadden met elkaar. En gewoon wereldartiesten werden. En dan waren ze zo'n beetje de eerste Australiërs. Band die over de hele wereld rond ging toeren.
0: Maar Never Tear Us Apart is te jong.
1: Never Tear Us Apart is te jong, helaas. Maar ik heb nog wel een ander liedje wat ook echt ontzettend mooi is. Original Sin.
0: Oh,
1: daar is die al.
2: Ja.
1: Is wel gewoon ook. Die voldoet aan alle voorwaarden en is ook gewoon een ontzettend gaaf liedje.
0: Ik heb er wel zin in.
1: Nou, Original Sin.
3: You might know I'll the original sin. And you might know how to play with fire.

0: toch lekker, hè? Hoe die muzikanten zo losgaan zo vroeg in de ochtend. Allemaal helemaal wakker.
1: Die houden zich niet in. Die, alsof hun leven ervan af.
0: Ook zij hebben er zin in. Original Sin van NXS toegevoegd aan onze Forever Young collectie door Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: We krijgen zojuist een melding binnen van een ongeluk dat gebeurd is op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Duiven, ja, dat is vervelend. De linker rijstrook is daar afgesloten vanaf het knooppunt Oud-Dijk. Dus zeg maar waar je vanaf de A18 vanuit de Achterhoek de A12 oprijdt, heb je een half uur vertraging.
0: Ik had het gisteren een beetje te doen met de mensen in Oud-Marsum in Twente.
1: Ja, hoezo?
0: Nou, kijk. Ze mochten iets heel moois bekendmaken.
2: Oud-Marsum maakt u kloor. De Passion 2027 komt naar Oud-Marsum.
0: Ja. De Passion gaat naar Oud-Marsum in Twente. Kunstenaarsdorp, prachtig dorpje. Maar ja, de timing had niet beroerder gekund. Want net daarvoor kwamen de eerste geruchten over het Songfestival natuurlijk.
1: Ik zag het, ja.
0: Ja, en niet veel later werd het nieuws bevestigd dat het Songfestival, in ieder geval, ja, het Songfestival zou sowieso doorgaan, maar dat Nederland mee zou doen. En nou ja, dat de NPO dat gaat regelen. Hè, dat er een commissie komt. Die gaan nadenken over de artiest die gaat. Ja, iedereen dook op dat nieuws. Dus Oud-Marsum is een beetje ondergesneeuwd.
1: Het sneeuwde een beetje onder.
0: Nou staat de sneeuw natuurlijk heel mooi. In Oud-Marsum is een prachtig dorpje. En het sneeuwde maar ja, op deze manier wil je niet ondersneeuwen. Dus namens ons allemaal ontzettend leuk. Oud-Marsum van harte gefeliciteerd.
1: De gekste.
0: Ja, en ook de inwoners zijn heel blij. Oh,
3: fantastisch. Ik vind het een eer voor Oud-Marsum.
1: Wat leuk.
0: Oud-Marsum is toch de parel van Twente. Het is echt een mooi dorpje.
1: Dus zeker. En je hoort hoe passievol iedereen daar is. Dus dat past natuurlijk als geen ander. Nou, wat is populairder dan ooit bij 60-plussers, Jan-Willem?
0: Populairder dan ooit? Bij 60-plussers.
1: 60-plussers.
0: De elektrische fiets,
1: het
0: denk ik.
1: Het is niet het puzzelboekje of de elektrische fiets op de bingo of een advocaatje met slagroom.
0: Vissen.
1: 60 plus is het nieuwe 40 plus. Dus advocaatje met slagroom heb ik niet gezegd. Nee, het is een latrelatie. Dat lezen we vanochtend in het AD. Belangrijkste reden voor de oudjes is dat ze hun vrijheid willen behouden. Ze willen dus wel de gezelligheid, de intimiteit en de steun van de relatie, maar niet 24 uur per dag op elkaars lip zitten.
0: Ja, maar het zit precies in wat jij zegt, hè? Want kijk, iemand van 60 is al lang geen oudje meer. Dat was vroeger zo. Mijn oma Fietje, die ken ik alleen maar grijs. En toen heb ik dat later teruggerekend. En toen dacht ik van, ja, maar toen ik kind was en mijn eerste herinnering, en dan was oma Fietje, was eind 30, begin 40 misschien.
4: Ja. Maar had oma Fietje een minnaar?
0: Oma Fietje had toen al grijs haar.
4: Maar had ze ook een minnaar die ergens anders woonde?
0: Nee.
4: Nou wordt het verhaal zo.
0: Oh, je denkt dat ik naar de latrelatie ga. Nee, het gaat me er meer om dat we mensen gewoon tegenwoordig veel jonger blijven.
1: Het mooiste voorbeeld ging om aan mijn lieve vriendin Ellie Lust, die onlangs 60 geworden is. Ik denk, jeetje, meteetje, dat je er zo uitziet dat je 60 bent. Dat is toch fantastisch.
5: Ja. Zo denken mijn kinderen er niet over. Want ik denk ook, ik ben een hele hippe 40er. En dan denken mijn kinderen, je bent stokoud.
4: Ja. Ik had het voorheen ook zo'n kortsluiting. Weet je nog vroeger, de Golden Girls?
0: Ja.
4: Die waren dus even oud als de dames van Sex in the City.
0: Ja, en toch een hele andere uitstraling. Hele andere uitstraling. Maar goed, de oudjes van 60...
1: Ja, die vinden dat dus fijn. Die vinden dat hartstikke leuk. Ja. Ze hebben ook... hebben allebei de lovers toch al een eigen huis. Dan is vaak al afbetaald. Dus het kost daarom ook geen extra geld om, zeg maar... niet gaat samenwonen uit een soort... van dan lossen we een probleem op met
0: huur. Ze latten gewoon echt omdat ze het leuk vinden.
4: Maar ja, krijg je wel woningtekort, hè?
0: Allemaal de schuld van de lat. Zo is het. Nou goed, we leggen de lat qua muziek natuurlijk ook heel hoog deze ochtend. Met Aretha Franklin.

0: make me feel like a natural woman. Nou, sluit mooi aan bij waar we het net over hadden. Dat hele gesprek over latten en toestanden.
1: Oh ja.
0: Make me feel like a natural woman. Je blijft wat dat betreft zo jong als je je voelt. Hebt ook Colina. Zegt, ik ben al in de 70, moet je nagaan. En ik voel me nog steeds hartstikke jong.
1: Nou, heel goed, Colina. Ja, hou dat vast.
0: 70 is het jaar 17, goed. Zeggen wij ook altijd. Ja. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Het dreigt nogal een saaie jaarwisseling te worden.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Bij Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Het is 7 uur op donderdagochtend met het laatste nieuws. En Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor de aanpassingen. De afsluiting van de Zuurhofbrug in de A15 kost de transportsector minimaal 500.000 per dag. Dat zeggen Transport en Logistiek Nederland en de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven. De brug is deels afgesloten vanwege scheuren in de constructie. Vrachtverkeer loopt daardoor flinke vertraging op en bedrijven vrezen dat die schade de komende weken verder oploopt. En de meeste gemeenten geven dit jaar geen vuurwerkvergunning af voor oud en nieuw. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Van de ruim 230 gemeenten die een besluit hebben genomen, wijzen er bijna 200 een aanvraag vooraf af. Gemeenten zeggen dat het te weinig tijd was om alles voor te bereiden en dat de politie en hulpdiensten te weinig mensen hebben om extra vuurwerkshows in de gaten te houden. En dan draait het in weer. Vanochtend eerst wat wolken, maar later wordt het vrij zonnig en het wordt 17 tot 19 graden.
0: Hoe stond de weg, Jeroen?
2: Hey, goedemorgen. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt nu. Opletten geblazen in het westen van Brabant. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Die is afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek dat daar al de hele ochtend gaande is. Omrijden kan vrij simpel, hoor. Via de A59, de A17 en de A58 richting Roosendaal. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar is bij Duiven, of net voorbij Duiven, een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is daar dicht. Een uur vertraging is je deel vanaf het knooppunt Ouddijk. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen het knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten. En in Brabant ook de A58 van Breda naar Eindhoven tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot. Een kwartier extra reistijd.
0: Zometeen gaat hij rollen.
3: De Dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. Als jij denkt, jongens, ik weet nog een leuke. En ik wil wel even een gokje wagen. Geef hem door via de Radio 10 app. Bijvoorbeeld
4: The Army of Lovers en Crucified.
1: Oh, iets van Pearl Jam.
0: Oh ja, en welke dan?
1: Black natuurlijk, dat is altijd de favoriet. Maar eigenlijk vind ik alles goed.
0: Jij noemde vanochtend Prince al een keertje.
1: Ja.
0: Toen dacht ik Purple Rain. Als ik nu in de auto zo zit, zou ik die wel heel erg lekker vinden.
2: En dan maar een hele lange versie, ja, dat je lekker de zon op ziet komen.
0: Gewoon 8 minuten schoon aan de haak.
2: Ja.
3: De Dobbelsteen.
0: Als jij nu denkt, jongens, ik weet er ook nog wel eentje. Laat het weten via de Radio 10 app. Plek voor 6 liedjes. En de Dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Tot zo.
5: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

vriendelijk dat ze even afscheid nemen zo aan het eind van het nummer. Rockset, how do you do? Ah, wel lekker eigenlijk. Vandaag vrij veel zon, maar ook wat stapelwolken en wat sluierbewolking. Het blijft droog bij gemiddelde graden van

0: te hoog vandaag.
1: Ja, is het hoog zelfs?
0: Ja, is het heel erg. Vond je niet hoog?
1: Ja, ja, heel gewoon voor.
2: Goedemorgen!
0: Ja. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Donderdag 24 september. Een mooie dag voor liefhebbers van snelle auto's. Want in Azerbeidzjan beginnen de Formule 1-coureurs vandaag aan de vrije trainingen. En dan denk je misschien, hé, vergis je weer. Want gisteren dacht je op woensdag dat het donderdag is. En misschien denk je nu dat het al bijna weekend is. Maar het is te vroeg. Normaal gesproken is dat altijd vrijdag.
1: Het is maar natuurlijk ook bijna weekend eigenlijk.
0: Ja, het klopt, want de race is nu op zaterdag. En dat heeft te maken met een nationale herdenking aanstaande zondag in Azerbeidzjan. Oh. Dus de hele Formule 1 is een dagje naar voren gehaald. Dus dan weet je even dat je er rekening mee moet houden als je graag wil kijken.
1: Grote verontwaardiging deze ochtend over een video die door Meta, of Meta, zoals je wilt, is verwijderd. Het ging er gisteren al heel veel over. De Meta-bril, zeg maar. Of je dat nou wel of niet mee mag filmen in het openbaar. Dat is dan zo'n bril met een cameraatje erin. Leuk. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat beelden die gemaakt zijn met zo'n Meta-bril niet zomaar openbaar gemaakt mogen worden. Nou, programmamaker Roel Maalderink, die dacht, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga eens kijken hoe mensen bij Meta zelf reageren als je ze met hun eigen bril filmt.
3: Je komt van Meta.
4: Ja.
3: Hey Meta, start filming.
5: Are you recording right now? Okay, I don't know what's going on. Please record me.
3: Sorry, what?
5: Are you recording me right now?
0: Ja, nou, dat is niet leuk zo te horen.
1: Nee, dat was niet leuk. Hij stond bij Meta voor de deur. Hij sprak medewerkers aan. Hij filmde ze zonder dat te vragen. Nou, Meta was daar niet blij mee. Die heeft die video zelfs van haar eigen platform Instagram afgehaald. Hij zegt, nou, Roel Maalderink zegt, dat is mij eigenlijk nog nooit overkomen. Maar nu dus wel. Op YouTube is het filmpje nog wel te zien trouwens.
0: Ja, het is ook wel bijzonder hè, hoe dat dan gaat. Want Roel Maalderink heeft natuurlijk hiermee gelijk zijn punt gehaald. Omdat zij nu natuurlijk zelf hebben aangegeven hoe bloedirritant het is. Want Meta noemt het pestgedrag. En ja. Je mag eigenlijk mensen niet zomaar filmen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat ze krijgen een koekje van eigen deeg.
0: Ja, dus wat dat betreft heeft hij zijn punt goed gemaakt, Roel. Ja. Dus hij zal ergens ook. Ik bedoel, hij zegt nu natuurlijk verschrikkelijk, maar dit was het mooiste wat hem kon overkomen.
1: In principe was dit wat hij hoopte dat hij zou halen. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ik zeg goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Xavi is ook weer van de partij. Ja, wat zie je er weer fris uit vandaag, Xavi?
6: Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Ja, één ding weten we zeker, hij is er dus echt klaar voor. En op tijd vanavond, Xavi Hernandez, onze bondscoach. Hij kreeg bij de persconferentie namelijk de vraag wat hij van Nederland vindt. En wat hem opvalt is, hij ontmoet dan wel de goede Nederlanders, denk ik, dat wij altijd op tijd zijn.
6: Because we say that 10 o'clock meeting is not 2 minutes before and 2 minutes later is 10 o'clock. That's good, in Spain we are a bit different.
1: Ja.
6: Exactly, maybe mañana, maybe...
0: Ja. Dus 10 o'clock is 10 o'clock.
7: Ja,
0: ja. Nou, dat is op zich
1: mooie, mooie.
0: Ja, dan weten we in ieder geval dat ze bij KVB stipt zijn. Ja, ja, ik bedoel, ik ken ook organisaties waar men minder stipt is, toch?
1: Dan om vergadering om 10 uur die om 10 uur begint.
0: Nou ja, ik zie nog wel eens mensen dan om 5 over binnenkomen. 5 over 10 of 10 over 10. Hè? Nabespreking.
1: Wie kijk je nu aan?
0: Nou, ik kijk verder niemand aan. Nee, ik zou de laatste zijn die jou daarvan beschuldigt.
1: Die beide van je, precies.
0: Jij bent altijd keurig op tijd.
1: Ja.
0: Ach,
1: ja.
0: Als iemand van de klok is. Hè?
1: Ja, nee, dat is wel waar. Dat is gek eigenlijk, hè?
0: Ja, je bent bij de tijd en van de klok, moet je nagaan. Morgen komt de nieuwe single van Taylor Swift uit. Gisteren maakten we dat bekend, Patient Zero. En toen vroegen we ook al af, op wie zou die slaan, die titel? Hè? Patient Zero wordt natuurlijk gebruikt als term. Andere ook hebben wij van de eerste patiënt. Bijvoorbeeld bij corona.
2: Ja,
0: patient
2: Zero. Zero in Nederland, maar ook wereldwijd natuurlijk. Ja. De echte.
0: En dat is dan breaking news. Maar inmiddels ben ik erachter wie Patient Zero is.
1: Oh?
0: President Zelensky van de Oekraïne die heeft dat bekendgemaakt. Dat was gisteren in een toespraak bij de vergadering van de Verenigde Naties. Moet je even luisteren.
8: Ladies and gentlemen, Russia's leader, Patient Zero. After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
0: Oh, hij heeft het dus over Vladimir Poetin. Ja, Zelensky had ook nog een duidelijke boodschap voor Poetin.
8: That is why patient zero must be stopped.
0: Patient Zero must be stopped. Tenminste, ik ga er niet vanuit dat hij het over de nieuwe single heeft van Taylor Swift.
1: Dit heeft niks met elkaar te maken, toch?
0: Misschien heeft hij het liedje al gehoord en denkt hij van, het is zo vreselijk. Patient Zero must be stopped. Ja, morgen is hij uit de nieuwe single van Taylor Swift. Hoe is het onderweg?
1: De meeste vertraging heb je nu op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht. Vanaf het knooppunt Oud-Dijk sta je in de file. Dat gaat ook nog wel heel eventjes duren, die afsluiting. De vertraging daar is nu exact een uur.

0: zie je, als je denkt, ik weet er ook nog wel een. Nou,
1: de dobbelsteen.
0: Dan heb ik goed nieuws voor je. Dan moet je snel even appen. De Radio 10 app staat tot je beschikking. Het is helemaal gratis en voor niks en hartstikke handig. Laat even weten welk liedje je wil horen. En misschien hebben we nog een plekje op de dobbelsteen. Want die gaat zo meteen rollen. We gaan eerst even naar Wilma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi Wilma. Hoe gaat het met je?
2: Hallo. Ja, goed, ik sta stil in het bos, dus gaat prima.
0: Nou, dat ligt er wel een beetje aan in welk bos je staat natuurlijk.
3: Ja, het enge dierenbos.
2: Nee, dat niet. Nee, ik zeg geen roodkapjes en zo hier.
0: Nee, grote boze wolven.
2: Oh, dat kan nog hoor. Ja,
0: dat zou zomaar kunnen. Maar heb je ook een wolvenfluitje mee?
2: Nee, heb ik niet mee. Nee, nee.
0: Oké, maar je gaat...
2: Ik zou niet naar me toe lokken, hè?
0: Nee, precies. Je houdt ze gewoon op afstand. Gewoon een paar dagen niet douchen en dan hou je ze op afstand.
2: Precies, dat.
0: Maar ben je je trouwe viervoeter aan het uitlaten of gewoon lekker aan de wandel zelf?
2: Nee, ik ben op fiets naar mijn werk.
0: Oh, en dan fiets je altijd door het bos?
2: Ja.
3: Lekker toch, lekker
2: daar. Als het licht is, hè, niet als het donker is.
0: Maar is het nu al licht genoeg?
2: Ja, zeker. Dat,
3: en dan zie je mooi de natuur zo lekker veranderen naar de herfst toe.
2: Ja. Heerlijk,
0: herfstkleuren. Fijn, geweldig. En zo langzaam de nacht veranderen in de dag. En dan met Radio 10 op de oortjes. Wat leuk dat je ons mee hebt.
2: Ja, zeker. En dan ook nog een leuk nummer zometeen misschien op de achtergrond. Dat is helemaal mooi.
0: Ja, daar gaan we wel vanuit dat het een leuk nummer wordt. Maar ja, wordt het ook die van jou? Laten we eerst maar eens even beginnen met welk nummer wil je op de dobbelsteen zetten?
2: Van van Outkast.
0: Ah, oh ja. Dan shake it like a Polaroid picture. Shake it like a Polaroid picture.
2: I like it.
0: Ja, okay. Nou, we vinden hem ook leuk. Op welke plek mag hij?
2: Het mag op nummer 5 van mij.
0: Nummer 5. Nou, hopen dat het vandaag een geluksnummer is, Wilma.
2: Ik ga het meemaken.
0: Werk ze vandaag en een mooie fietstocht nog even.
2: Ja, dankjewel jullie ook.
0: Doei doei.
2: Doei doei.
0: Plekje 1 is dan voor Alex. Lieve radiovrienden, onze zoon Jake mag morgen in een uitverkochte Ahoy in het kinderkoor meezingen tijdens The Wall van Pink Floyd. Zo. Dat is een bijzonder project. Uitstekende aanleiding natuurlijk om vandaag alvast Another Brick in the Wall Part 2 op de dobbelsteen te zetten. Muzikale groet, mede namens Jake. Nou Jake, wat ontzettend gaaf. En Alex, ik kan me voorstellen dat je super trots bent en veel plezier morgen.
3: 2 is Marion, goeiemorgen mannen. En Hannelore. Ik heb ook al zin in Prince. Dat riep Hannelore net ook al. Mag ik Gold? Die hoor je nooit meer. En die is toch wel heerlijk.
0: Timmy van der Wurf die wil graag Mary Jane's Last Dance van Tom Petty. Plekje 3 is voor jou, Timmy.
3: Goedemorgen, zonnestralen mag Afrika van Toto op de dobbelsteen. Dit voor mijn lieve Annabel om haar volle dag stralend en met veel plezier te laten beginnen.
0: Lekker fietsend.
3: Groetjes van Twan.
0: Sorry. Voor Twan dus, plekje 4. Lekker fietsend in het bos. Wilma, Heya, Outcast, plekje 5 dus.
3: En Jeffrey is nummer 6 vandaag. Die zegt Garland Jeffries. Die zat een beetje zijn eigen naam door te denken. Take me to the matador voor mijn vrouw. Wie is dan de matador? Wie is de stier?
0: Garland Jeffrey.
3: Oh, Jeffrey.
4: Een rode doek op de relatie.
0: Alfred?
5: Ja?
0: Hij komt jouw kant.
5: Ja,
0: de dobbelsteen vliegt rakelings over. Dat is een grote vraag. Is het vandaag de geluksdag van Wilma? Welk nummer denk jij dat het wordt, Hannelore? Of zit je al te gluren? Je zit te gluren.
6: Ja, oh, ja.
0: Wat is het geworden?
6: 3.
0: 3.
6: 3.
0: Drie.
6: Welke was dat?
0: Dat is...
3: Tom Petty.
6: Ja, leuk.
3: Tom Petty.
0: Ja. Vandaag Timmy Petty, hè? Timmy van der Wurf, je vroeg hem aan, plekje 3. Tom Petty en Mary Jane's Last Dance. Gefeliciteerd, Timmy. Hij is voor jou.

0: Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar zometeen natuurlijk eerst eens even een onderzoekje, denk ik.
1: Ja, zeker. Want wat blijkt, elektrisch rijden heeft een onverwacht nadeel. Eén onderdeel van je auto slijt namelijk bijna twee keer zo hard. Ja, en wie heeft er net een nieuwe auto gekocht?
0: Ja, hij zit links van mij, rechts van jou. Hallo,
1: leuk,
0: goedemorgen.
1: Ja.
2: Welk onderdeel? De airbag. Ja.
0: Nee.
1: Je hoort het zo, hè?
0: Oh, oh ja, we horen het zo.
2: De laadstekker. Je zingt ze allemaal mee.

0: Team op radioteam.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36.

0: wel te doen?
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
7: Vandaag een vrij zonnige dag. Het blijft droog bij een graad of 19. Hoe gaat het onderweg?
8: Het is nog niet heel erg druk hoor. Maar wel een aantal plaatsen die de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A4 in het westen van Brabant. Richting Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Er is daar vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Horen wij van de vrienden van de Omroep Brabant. De politie zijn nu nog met het onderzoek bezig. Omrijden kan wel via de A59, de A17 en de A58. Gaat waarschijnlijk nog tot 9 uur vanochtend duren, die afsluiting. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar sta je vanaf Beek, eigenlijk de grens is dat, en Duiven 10 kilometer in de file met een uur vertraging. De linkerrijstok is daar dicht door een ongeluk. De A16 van Breda naar Rotterdam, tussen het knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht, een 25 minuten extra reistijd. En ook in Brabant de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best, door een kapotte auto is de rechterrijstrook daar dicht. Je vertraging een kwartier.
7: Het is donderdagochtend, 8:02. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven. En praat je bij over het laatste nieuws.
9: Goedemorgen. Geen nieuwe veebedrijven rond de Veluwe en boeren moeten hun bestaande stallen aanpassen. Dat zijn een paar punten uit de stikstofregels die de provincie Gelderland bekend heeft gemaakt. Het is de eerste provincie die daarmee komt. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelfs zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. Ze willen dat er een meldpunt komt. Blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe WK wielrennen mogen organiseren. In 2034 zal dat zijn. En dan weer een onderzoekje waar we denk ik met z'n allen wel aan
7: hebben. We gaan er weer even goed
9: voor. Mocht je een elektrische auto hebben en denken, goh, wat zijn mijn banden snel versleten. Nou, dat klopt. Want elektrische auto's hebben bijna 2 keer vaker problemen met hun banden dan benzineauto's.
8: Hoe kan dat nou weer?
9: Dat blijkt uit Britse onderzoek naar ruim 47 miljoen APK-keuringen. Dus het is echt zo. Vooral de zware accu en dat je sneller kunt optrekken zorgen voor extra slijtage aan de banden.
8: Burning rubber.
9: Maar goed nieuws, Jeroen. Nieuwere elektrische auto's die doen het een stuk beter. Want daar wordt het gewicht van de accu beter verdeeld over de auto.
7: Ja,
9: ik had het dus laatst inderdaad na volgens mij 25.000 kilometer dat mijn banden waren versleten. En ik dacht echt,
10: ik moet ze elk jaar vervangen.
9: Hoe kan dit?
10: Ja.
7: Echt?
10: En ze zijn ook echt duur.
9: Ja,
10: zeker. Ja, goed. Zeker. Maar dat is
11: 1200 euro kwijt. Je kan ook gewoon een kleine gaan rijden.
10: Dan,
9: Of wel wat minder hard optrekken. Ik denk dat dat bij mij het probleem is.
7: Nou, ik zag je gisteren gaan en ik dacht wel.
12: Goedemorgen.
7: Die gaat ontzettend hard. Maar jij hebt net een nieuwe gekocht, Jeroen. Dus daar heb je dan dat probleem waarschijnlijk niet bij.
8: Er zitten nog helemaal geen banden onder, dus dat is niet aan de orde.
7: Heb je een auto zonder banden gekocht?
8: Ja,
7: dat
8: is nogal graag. Zijn lastig tijden.
13: Radio 10 staat op maar.
7: Eindelijk lopend naar je werk.
8: Ja.
7: Nou ja, dit loopt ook lekker hoor. Dit is die Pace Mode.

0: wat een vreugde moet dat zijn geweest. Stevie Wonder zat achter zijn piano. Beetje te jammen, lekker aan het spelen. Here I am baby, here I am baby. Hij zong het iedere keer. En toen kwam zijn moeder binnen, Lula May. En zij schijnt die woorden te hebben bedacht, dat uiteindelijk de titel werd. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Te gek toch? Stevie Wonder, goedemorgen.
1: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Ja, we zijn de zender van de grootste hits aller tijden. En ik gun hun een grote hit. Want ze zijn al 10 jaar bezig. Hebben al 5 albums uitgebracht. En de nieuwe single van Mel VF uit Nederland is weer zo mooi. Dat ik zeg, mensen, ga deze veel streamen. Help hem de hitparade in. Prachtig liedje, heet Missing You.

0: spelen dit nummer.
1: Bij onze grote vriend Edwin Evers. En dat is ook zo fantastisch. Mel, ik ben al jaren fan. En dit jaar dus.
2: Zij zijn goed, hè?
1: Jubileum, ja. Mel,
2: het is een beetje, een soort, ook wel die Nashville-vibe vind ik hierin hangen.
1: Ja.
3: Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Mel VF, nooit van gehoord, terwijl ze al 10 jaar meedraaien.
3: Echt waar?
1: Ja, maar dat komt ook omdat die grote hit uitblijft. Ja, we zijn toch de zender van de grootste hits aller tijden. Soms moet je ook gewoon een hit maken.
2: En ze komen gewoon uit Volendam.
1: Gewoon uit Volendam.
2: Volendam.
1: Ja, noem het maar gewoon.
2: Ja.
1: Ik heb trouwens vannacht gedroomd over het Songfestival. Wil je het geloven?
2: Wauw, jutje, wat is er in jou gevaren?
1: Nou, maar dat komt denk ik omdat het er toch gisteren de hele dag over ging. En mensen waren ook druk van, nou gaat Jeroen nog een rol spelen op het Songfestival?
2: Ja, snap ik.
1: Maar ik weet dus wie er gaat meedoen aan het Songfestival. En ik weet ook hoe hoog we gaan eindigen.
2: Oh, ik schrik helemaal. Ja. Maar dat was in je droom.
1: Dat was in maar goed, ik vond het zo realistisch dat ik denk dat het klopt.
2: Deel het met ons.
1: Nou, misschien moeten we straks diegene even proberen te bellen.
2: Oh, ik denk je bedoelt nu Mel. Maar die doe je dus niet.
1: Nee, ik heb niet over Mel gedroomd.
4: Intro rally.
1: Het was een gekke droom.
2: Ik wil even je droom checken bij degene over wie het gaat.
1: Ja.
2: En het is iemand die wij kennen.
1: Het is iemand die wij kennen, ja. We hebben natuurlijk regelmatig artiesten langs. Dus ik denk te weten wie er aan het Songfestival mee gaat doen. En hoe hoog die persoon gaat eindigen.
2: Ik schrijf heel even mee.
1: Ik weet niet of je heel veel waarde moet hechten aan mijn dromen, Joen.
2: Nou ja, dat weet je maar nooit.
1: Nou ja, het dromen van een thermomok. Misschien moeten we het daar even over hebben. Bram, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey Bram.
1: Heb je nachtmerries gehad of heb je er vooral zin in?
5: Nee, ik heb er vooral wel zin in hoor. Ben erg benieuwd wat ik voor me kiezen krijg.
1: Je bent redacteur bij Omroep Max. Je werkt op de online redactie. Je wil spelen met Britpop uit de jaren 90.
5: Ja.
1: Is dat, dat is eigenlijk ook nog een beetje voor jouw tijd eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk toen ik geboren werd was dat enorm gaande. Maar inmiddels zijn zij ook wel doelgroep van Omroep Max. Dus ik denk dat dat past.
1: Precies.
2: Maar je hebt gewoon een oude muziekziel, Bram.
5: Ja, zeker. Ja,
2: dat is het.
1: Ik vind het wel grappig, want kijk, bij Omroep Max denk je inderdaad misschien aan 50, 60 plus. Maar er werken heel veel jonge mensen bij Omroep Max. Dat vind ik altijd
5: zeker
1: zo grappig.
5: Ja, klopt.
1: Maar dan is nog steeds natuurlijk Britpop uit de jaren 90 oude muziek op de redactie.
5: Nou, goed. Het ieder zijn ding, hè.
1: Ja, zo is het.
5: En dat is het, ja.
1: En ik ben er heel blij mee, want ik hou er ook van. De intro rally. Het is een vrij eenvoudig principe. Maar om het te spelen is minder eenvoudig. We hebben 5 intro's. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Je mag stoppen wanneer je daar zin in hebt. Maar krijg je een fragment te horen, dan moet je spelen. Is het fout, ben je alles kwijt. En je mag 1 keer de thermomok stuk gooien. Dan krijg je hem nog een keer te horen. En als je ze alle 5 goed hebt, dan is hij niet stuk. En dan mag je die ook nog eens hebben. Dus heb je 5 prijzen en een thermomok.
2: Oh my god.
5: Klinkt helemaal helder.
1: Mooi, hè? De eerste 10 seconden, ben je er klaar voor?
5: Yes.
1: Bram, heel veel succes.
5: Dankjewel.

0: Don't Look Back in Anger.
1: Ja, dat is goed. Don't Look Back in Anger van Oasis. Nou, die zag je misschien wel aankomen, die band, hè, bij Britpop in de jaren 90.
0: Ik hoop er wel op.
1: Ja, dat is
2: een instapmodelletje.
1: Ja, maar goed, je had kunnen denken van... hé, wat doet John Lennon in deze categorie met Imagine? Want daar lijkt het toch heel erg op.
0: Ja.
1: We hebben er nog 4. De volgende is 8 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja.
1: Komt hij aan.
0: Why does it always rain on the surface, toch?
1: Het is goed,
2: hè?
1: De band had je ook nog eens goed. Het was een hit in de 90s. Why does it always rain on me van Travis? Speel je door voor 6 seconden.
0: Yes, kom maar door. Is dat No One Knows?
1: Dit is No One Knows, maar die hoort in principe niet in deze categorie.
0: ik was al aan het denken van... komt hij ook uit jaren 90?
1: Nee, kijk even naar Alfred van der Weetjes, tegenregisseur van dit programma... die alles weet zolang hij maar kan opzoeken.
2: Je had mij echt wijs kunnen maken dat dit gewoon enorm Britpop uit de 90's
1: ja, was. Misschien dacht Alfred van der Weetjes, no one knows... dat dit niet uit de jaren 90 komt.
3: Ik weet ook niet hoe dit
2: maar weet je wat het leuke is? Onze Bram is zo flexibel als Barbapapa. Dus die gaat gewoon mee in dit hele verhaal.
1: Ik kan ook een andere laten horen... die wel uit de jaren 90 komt... die we in principe in gedachten hadden bij deze categorie.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt hem al goed. Dus ik zou denken, we gaan gewoon door naar de volgende.
0: We gaan gewoon door. Laten we dat doen.
1: Oké, okay. Die is 6 seconden. Komt-ie aan. Succes.
0: Ja, dit is Supergrass. Is dat Alright?
1: Dit is Alright van Supergrass.
4: Ronde 4.
1: Was het intro van 4 seconden natuurlijk in ronde 4. Want we hebben er nog maar eentje te gaan.
0: Helemaal goed.
1: 2 seconden, ga je hem doen.
0: Ja. Song 2 van
1: Song
0: Blur.
1: Song 2 van Blur!
5: Ja, Bram van Kolschoten. En de geschoten is zeker raak. De sympathieke redacteur bij Omroep Max. En woonachtig te Amersfoort. Het prachtige Amersfoort natuurlijk. 5 intro's goed geraden, dus 5 prijzen zijn voor jou, beste Bram. Je krijgt 8 rollen plakband. Daar kan je gewoon iemand zijn mond mee dichtplakken... die allemaal gekke dingen aan het zeggen is, bijvoorbeeld. Je krijgt een setje kunstwimpers met lijm. Het feest zit niet door me heen te lachen, handen en horen. Een face sheet masker mic cream met bananenextract. Je krijgt borduurgaren in 10 verschillende bruintinten. Je krijgt handgemaakte katoenen Radio 10 sokken... die zo comfortabel zitten dat Kimberly van de Perk ze zelfs aanhoudt tijdens het douchen. En omdat je het zo goed hebt gedaan, beste Bram, is hij voor jou. En hij komt naar Amersfoort. Die exclusief en veelbegeerde Radio 10 staat op...
0: Thermomok.
1: Dit heb je hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd.
2: Nou, meer dan goed.
1: Ja, ik wil je toch nog even wegsturen met dat fragment van 6 seconden. Of je die geweten had. Want anders blijf je de hele dag natuurlijk zitten.
0: Ja,
1: dat was deze geweest.
0: Fool's Gold.
2: Ja, natuurlijk.
1: Fool's Gold van Stone Roses. Die had je ook gewoon geweten. Ja. Welke zou je willen horen?
0: Doe dan maar Oasis.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger. Gaan we voor je draaien. Ja. Wat heb je het goed gedaan, man Bram.
0: Dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd met alle prijzen en een mooie dag.
0: Dankjewel. Jullie ook.
1: En zet hem lekker knijterhard op de redactie.

0: eerste met 6 goede antwoorden in de intro. Ja, ik denk het wel.
1: In al die jaren. Ja,
0: wat goed. Ja, wat goed.
1: Bram, die maakt je gewoon helemaal niet gek. Nee, dat was gewoon echt.
0: Zo, dat is zich niet goed, van de wijs laat brengen door een foutje dat wij hebben gemaakt. Maar het is gewoon 6 goede antwoorden vandaag in de intro rally. Britpop uit de jaren 90 met 1 uit de buitencategorie, zullen we maar zeggen. Dit was Don't Look Back in Anger van de Oasis. Dus zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, wat zit erin?
2: Spelen jouw kinderen Fortnite? Nou, er komt een massaclaim aan.
3: Oh. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Een hele goede morgen. Het is 8:01 op donderdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
11: 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in de filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt een Nederlandse consumentenstichting en daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. En een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. En die brand verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En dan draaide het weer. Vanochtend eerst wat wolken, maar later aardig wat zon. En het wordt 17 tot 19 graden.
10: En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
12: Medium drukke ochtendspits met nog steeds die afsluiting op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen Dinteloord en Steenbergen in het westen van Brabant is de weg daar dicht. Door politieonderzoek na een aanrijding afgelopen nacht. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar sta je tussen de grens en Duiven in de file. De weg is daar wel weer vrij, maar de file is hardnekkig. Nog een uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Een half uur extra. En in Brabant ook de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen het knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot. Een kwartier in de file, dat komt door een kapotte auto.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
17: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
23: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
24: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
25: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
30: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

gekke muziek hebben ze toch gemaakt, hè? Nights on Broadway van de Bee Gees. En die valt ook lekker zo vroeg in de ochtend. En vandaag trouwens een prachtige dag. Heel veel zon. Ook wat stapelwolken en wat sluierwolken. Maar mooi is, dat komt de zon vaak wel een beetje langs. Blijft er ook vandaag gemiddeld een graad of 19.

0: september Anouk horen is ticketscore vandaag. 4 juni staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam met het Metropoolorkest. Je kan erbij zijn. Ik hoop dat ze dan ook Birds doet. Want dat leent zich natuurlijk
1: dat is, heel erg goed. Het is mijn... Misschien wel, want er wordt wel eens gevraagd... wat is je favoriete songfestivalliedje aller tijden? En dan heb ik toch heel vaak de neiging om te zeggen... Birds van Anouk. Ik zie het zo mooi. En helemaal hoe zij daar stond op dat podium... te midden van al die mensen in de zwarte gewaden. Dat deed ze zo mooi.
0: Ja. Ik heb trouwens vannacht gedroomd over het songfestival.
1: Ik vind dit zorgwekkend.
0: Ja, ik ook.
1: Wat is er gebeurd?
0: Nou, ik heb dus gedroomd wie er meedoet en met welk liedje.
1: En dat wel, ja. En
0: ik weet dus ook hoe hoog we eindigen.
2: Oh, wat handig. Heb je wel vaker voorspellende dromen?
0: Nou, eigenlijk niet. Dus ik weet ook niet hoeveel waarde je hier aan moet hechten. Maar ik maakte me ook wel zorgen. Maar ja, het ging er gisteren natuurlijk zoveel over. Jij bent ook waarschijnlijk de hele dag plat gebeld.
1: Ja, klopt.
0: Alles en iedereen.
1: Ja.
0: Kun je er al uitspraken over doen? Of je commentaar gaat doen?
1: Wat wil je weten?
0: Of je commentaar gaat doen bij het Songfestival?
1: Nou, dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden als dat weer gaat gebeuren. Maar dat is bij de NOS is dat nu de volgende stap na het maken van gevraagd. Dit grote
0: Maar ligt het balletje nu bij de NPO en moeten zij dan ook nog de omroepen gaan kiezen? Of is het wel zeker dat de NOS dit gaat?
1: Nee, de NOS gaat het verslag doen. Het is zeg maar in twee stukken gedeeld, het Songfestival. Dus zeg maar, je hebt de kant, dat doet de NPO. Die hebben een commissie, gaan ze in het leven roepen, of hebben ze al gedaan. Die gaat kiezen wie er mee gaat doen en hoe dat helemaal vormgegeven wordt. Dus de hele act en alles.
0: Dat is ook een leuke baan, Annelore, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Zullen wij dat gaan doen?
2: Nou.
0: Dan kunnen we de artiesten uitkiezen.
2: Oh, goed idee.
1: Ja. Okay. En aan de andere kant heb je de NOS en zij doen het verslag. Dus zij gaan zorgen voor het commentaar en voor de voorbeschouwingen en dat hele verhaal. En daar moeten nu natuurlijk nog de poppetjes opgezet worden.
0: Doe je liever commentaar of zou je liever de artiest
1: uitkiezen? Commentaar.
0: Liever commentaar.
1: Ik weet niet wat je daarna gaat zeggen, maar liever commentaar.
0: Liever commentaar. Ik ga daarna verder helemaal niks zeggen. We gaan naar drie dingen waar het vandaag over gaat, vrienden. En het gaat vandaag wellicht ook wel over het Songfestival misschien zo. We moeten toch misschien even terugkomen op
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat is het dan?
0: Misschien moeten we straks even de hoofdrolspeler uit die droom bellen.
1: Oh, je dat een goed idee? Bellen?
0: Ja, die kunnen we in principe gewoon bellen.
1: Okay.
0: Het komt uit Nederland en we hebben het telefoonnummer van die persoon.
1: Oké. Nou.
0: Eerst even drie andere dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer drie.
0: Op drie staat David van Wil. Weten jullie wie David van Wil is?
4: Minister van...
2: Ja.
0: Minister.
1: Klinkt een beetje als zo iemand uit de Raad van Commissarissen bij de NS of zo.
0: Nee, hij is minister, dat is goed. Weet jullie ook welk departement?
4: Ja, doet hij niet de Openbare Ministerie? Nee, de
0: Justitie en Veiligheid.
1: Veiligheid.
0: Onze collega's van RTL schrijven deze ochtend dat zijn werk als politicus aan zijde draadje hangt vandaag. En dat heeft alles te maken met het nieuws dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling heeft genomen. Dus gaat het echt om 10.000 aangiften van ernstige dingen. Dus niet fietsendiefstal en dat soort toestanden. Dat is uitgezocht door de Algemene Rekenkamer. En die spraken daar echt schande van. Zo van, ja, maar dit had gewoon de Tweede Kamer ook moeten weten. En ze hebben dus David van Wil gevraagd, reageer erop. En die zeiden, nou ja, dit stelt eigenlijk niks voor. Want het gaat voor een groot deel niet om aangifte, maar om gewoon meldingen. En als het aangiftes waren, dan waren het geen kansrijke aangiften. Maar volgens de Rekenkamer klopt dat voor geen meter. Vanavond moet dus David van Wil in de Tweede Kamer verantwoording geven. En dan weten we of zijn carrière daar eindigt. Of dat hij er misschien toch onderuit komt. Of een goede uitleg heeft. Kan natuurlijk ook.
3: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag de Merwedebrug, de brug bij Gorkum op de A27. Die is vanaf vanavond 9 uur, let op, in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat gaat de asfaltlaag vervangen. Er komt een lichtere en dunnere laag asfalt op. En dat zorgt voor minder gewicht aan zeg maar, die hele staalconstructie. Want die boog van die brug is minder sterk dan dat ze dachten. En daar moet het asfalt dus vervangen worden. De werkzaamheden duren tot en met maandagochtend 5 uur. Dus als je die kant op moet van het noorden naar het zuiden via de Merwedebrug, check je reis eventjes. Want door alle omleidingen kan je flink langer onderweg zijn.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, daar staat onze bondscoach.
5: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Xavi Hernandez. Die heeft een test vandaag. En wat voor eentje. In de Nations League speelt het Nederlands elftal tegen Duitsland. Hij heeft er onwijs veel zin in.
5: I'm excited, yeah. I'm so happy. I feel the passion of the players. So I think we are ready.
0: Hmm. Ja, hij zegt, ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik voel de passie bij de spelers. Ik vind het overtuigend klinken.
2: Sommigen vinden het wel heel schattig klinken.
0: Ja, ik vind het ook schattig klinken. Ja.
1: Schattig klinken, dat is denk ik het laatste schattig. Dat hij wil horen.
0: Ja, misschien wil hij dat niet horen, maar het is schattig is altijd beter dan ongeloofwaardig, toch? Ik heb wel vertrouwen in de beste man. We wensen het Nederlands elftal en Xavi natuurlijk heel veel succes vanavond.
5: Dank je wel.
0: Ja, graag
1: gedaan. Ja, dat is
0: tegen Duitsland ook gelijk, hè?
1: Ja, nou ja. Kom!

0: stond hij, hoor. Phil Collins. In zijn studio. Deze man kon ook alles, hè.
1: Kom.
0: Nou ja, hij kan het natuurlijk nog steeds, maar het gaat hem allemaal wat moeizamer af. Dat is gewoon, het is ook wel triest om te zien. Want je gunt hem natuurlijk dat hij dit tot in lengte van jaren zou kunnen doen. Maar ja, zijn gezondheid is broos op dit moment. Gelukkig hebben we de opname nog. Dat is altijd fijn, hè. Phil Collins in Soes Studio. Ik vraag me af of we dit moeten doen.
2: Wat is er aan de hand?
0: Nou,
2: of gaan we jouw droom nu ontrafelen?
0: Nou, dat, kijk, ik wil het eigenlijk uit mijn hoofd krijgen. Ik heb vannacht gedroomd over het Songfestival. Ik weet dus wie er mee gaat doen. En ook hoe hoog die persoon gaat eindigen.
2: Ik wil het wel weten.
0: Ik weet zelfs met welk liedje die persoon mee gaat doen.
2: Ja, ik wil het allemaal wel weten.
0: Ik zal niet zeggen water en vuur als het om het Songfestival gaat. Maar jij bent groot liefhebber van het Songfestival.
2: Zeker.
0: Ik heb er wat minder mee. Al
2: ja,
0: zijn
2: dat kan. Een dat aantal mag allemaal bestaan, hè?
0: Ja, daarom. Er zijn toch een aantal Songfestival nummers die fantastisch zijn. Dus het levert ook wel eens hele mooie liedjes op. Het was best gek dat ik gisteren dan
2: het was natuurlijk all over the news, het Songfestival. Dus het is ook logisch dat dat dan in je systeem zit. Tenminste, dat kan wel iets bij voorstellen. Wie heb je gedroomd?
0: De grap is ook, ik werd niet eens balend in het zweet wakker. Hè. Het voelde ook echt heel goed. Ik vond het echt heel erg leuk.
2: Ik vind het een fijne ontwikkeling.
0: Ja, het is natuurlijk een Nederlandse artiest waar ik over gedroomd heb.
2: Als Nederland weer een artiest gaan sturen, wat gaat gebeuren? Dan is het natuurlijk fijn als een Nederlandse artiest.
0: In je dromen kan natuurlijk alles wat dat betreft, maar het was een Nederlandse artiest. We hebben het nummer. Zal ik het even aan Alfred van de Weetjes geven? Moeten we dit wel doen?
2: Ja, je hebt het nu al zo aangekondigd en anders dan blijft het zo hangen.
3: Gaan we deze bellen?
2: Het is een beetje hetzelfde als als je een liedje in je hoofd hebt, dan moet je hem helemaal luisteren.
0: Dan wil je hem eruit krijgen.
2: Ja. Ja.
3: Nou, daar gaat hij.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Douwe. Je spreekt met je vrienden van de ochtendshow, Jan-Willem en Jeroen.
2: Hey Douwe.
4: Hey jongens. Hey.
0: Hoe gaat het met je?
4: Ja, supergoed.
0: Mooi. Heb je al een tuik genomen in je ijsbadje trouwens?
4: Nee, want ik speelde gisteren in de Paradiso. Dus ik ben even ietsje later dan normaal.
0: Ja.
2: Maar je doet dat nog wel steeds elke dag?
4: Zeker, ja.
2: Goed zo.
0: Ik zag daar beelden van. En volgens mij was het een magische avond gisteren, hè?
4: Ja, het was echt bizar. Het was zo gaaf. En je merkt ook echt, het country aan het leven is in Nederland. Dus dat is wel echt super gaaf.
0: Ja, dat is mooi, want ik zag...
4: Mensen komen met cowboyhoeden op en zo.
0: Te gek, hè? Ja. Want ik zag ook dat je reageerde op iemand op Instagram die zei van... tegenwoordig, dan gooien ze er een keer een snik in... en dan maken ze countrymuziek omdat het hip is. En daar moest jij op reageren, want je reageert eigenlijk nooit op Instagram... berichtjes en commentaar van mensen, maar deze kon je niet laten gaan.
4: Ja, want mensen die zeggen dan van... en nu gaat iedereen in één keer country maken. Ik zo, maat, ik maak al 15 jaar country, weet je wel. Dit is wat ik de hele tijd doe.
0: Ja, ik bel er ook een beetje over, want ik voelde me ergens een beetje bezwaard. Ik denk, moet ik je er nou mee lastigvallen? Maar ik heb vannacht over je gedroomd.
4: Oh, leuk. Nice.
0: Het is gewoon wat het is. Ik denk dat het komt omdat gisteren ging het natuurlijk heel veel over het Songfestival. We hadden ook nieuws over Ella Langley.
4: Wat was het nieuws over Ella? Oh ja, dat zij op het langst op 1 staat.
0: In Amerika, in de Billboard, En daarmee had ze dan Mariah Carey met All I Want for Christmas van de troon gestoten. En ik heb dus vannacht gedroomd dat jij op het Songfestival optrad. Daar een country nummer deed, uiteraard. Choose in Texas van Ella Langley. En weet je hoe hoog je bent geëindigd?
4: Nou?
0: Je hebt gewonnen!
2: Nou ja!
4: Ja. Nou, ik heb gewonnen. Ja. Ongelooflijk. Nou, dat is wel een droom, hoor.
0: zou je het weer doen als ze je bellen?
4: Nee.
0: Nee, je moet er even over nadenken, maar
4: Nee. Ja, wel, maar niet in deze situatie. Ik stond wel heel erg achter die keuze om het niet te doen.
0: Ja, je stond achter de keuze om...

0: Ja, er valt voor allebei wel iets te zeggen, maar ik zou zelf niet. Ik zou me niet totaal niet geroepen voelen om mee te doen.
1: Nee. Je kan ook denken, ik ga er wel naartoe om juist om die dialoog aan te gaan, om die verbinding te blijven zoeken in plaats van te denken, zoek het maar uit.
0: Ja, dat kan.
2: Ja, je moet je er ook goed bij voelen.
1: Nee,
2: ja,
1: maar, tuurlijk. Nee, dat is ook zo. Tuurlijk.
2: En muziek is natuurlijk bij uitstek een gevoelsding.
1: Ja, daar moet je helemaal in staan.
2: En, ik bedoel, en als je dan zegt, van zo'n songfestival is toch belangrijk, want muziek verbindt, dan moet je dat ook voelen. Want als je niet voelt, gaat het sowieso niet verbinden.
0: Ik heb er ook verder niet echt een waardeoordeel aan of zo, hoor. Want ik snap echt wel dat mensen het gewoon willen. Maar gewoon mijn persoonlijke voorkeur zou gewoon zijn om daar niet te zijn in deze zeer negatieve situatie.
2: Ja. Je nieuwe single gaat fantastisch. Die ga ik ook draaien, Douwe Bob. Sorry dat we je even stoorden. Maar dan kan ik dit ook gewoon even afsluiten, dit hoofdstuk in mijn hoofd.
0: Ja, dankjewel. Ik snap het.
2: Mooie dag vandaag.
1: Fijne dag. Tot gauw.
0: Hoi.

0: uitverkocht Paradiso. Dat was magisch, vertelde je net. Ik zag beelden en ik geloof hem. Ik dacht zelf, oh, daar had ik bij willen zijn.
1: Ja, snap ik, ja.
0: Schitterend. Ja. Het is sowieso natuurlijk een prachtige zaal. En op een gegeven moment, daar zag je dus een stukje beeld van. Zijn ze dus in het publiek gaan staan, daartussenin met een gitaar. En dan is ja, muziek gewoon het puurste, zoals ze dat daar deden.
1: Maar helemaal douw, Bob. Hij zit zo in zo'n goede energie in zijn leven op dit moment. Klopt. Want hij was laatst hier. En toen heb ik me heel eventjes zeg maar, ook recht in de ogen mogen kijken. Heel veel gezegd met hem staan praten. Hey Douw, hoe gaat het? En toen dacht ik, jeetje, wat ga jij, wat zie je er goed uit? En wat heb je een fijne energie om je heen?
0: Ja, en dat betaalt zich uit in een prachtig liedje die ook heel lekker gaat. Noto zelf. Zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin, Anne-Lore?
2: Nou, ik denk dat best veel mensen nu denken, jeetje, wat moet er ineens veel? Want je moet met je hond op cursus, je kat moet een chip. En straks met Oud en Nieuw krijgen we misschien helemaal geen vuurwerk.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor

0: mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
8: Een zonnige donderdag vandaag, een graad of 19 wordt het. Hoe is het onderweg, Jeroen?
9: Redelijk druk toch wel, met behoorlijk wat vertraging in de omgeving van Amsterdam. Heeft onder andere te maken met een ongeluk dat gebeurd is op de ring van Amsterdam. Als je zeg maar, van de zuidkant naar de westkant rijdt van Amsterdam, daar is bij de afrit Amsterdam-West een ongeluk gebeurd. Je kan er wel langs via de oprit en de afrit. 3 rijstroken zijn dicht en dat zorgt voor behoorlijk wat vertraging daar aan de zuidkant van de stad. De A9 van Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Badhoevedorp en Haarlem Zuid door een ongeluk 2 rijstroken dicht, 3 kwartier vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Woerden, ook daar een ongeluk gebeurt. De linker rijstok is dicht. Je staat daar bijna een uur in de file. En nog steeds die file die op de A59 gaat van het knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. 20 minuten extra reistijd.
8: Dankjewel, hier.
9: Ja,
8: we staan nog even bij te praten over het laatste nieuws.
9: Ja.
8: Anderloon in Zwitserland is aangeschoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Dat is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. De afsluiting van de Zuurhofbrug in de A15 kost de transportbedrijven miljoenen. Dat zeggen ondernemers in de Rotterdamse haven en transportclub TLN. Per dag zorgt het voor een verlies van €600.000. Er komen nieuwe regels aan voor honden- en kattenbaasjes. Vanaf volgend jaar kun je vrijwillig op cursus om te leren wat er allemaal bij een hond komt kijken. Maar met een bijtgrage hond, van bepaalde rassen dus, wordt zo'n cursus verplicht. En katten moeten vanaf 2028 verplicht worden gechipt om het aantal zwerfkatten terug te dringen. En het dreigt op veel plaatsen een saaie jaarwisseling te worden, want veel gemeenten willen geen grote vuurwerkshow hebben. Uit de rondgang van nu.nl blijkt dat ruim 200 gemeenten sowieso geen vergunning geven voor oud en nieuw. Zelf vuurwerk afsteken is voor de eerste keer in het hele land verboden. En gemeenten zeggen ook dat het te weinig tijd is om alle soorten te bereiden, en de politie en hulpdiensten zouden te weinig mensen hebben om die extra vuurwerkshows in de gaten te houden, omdat ze zo druk zijn met handhaven van dat verbod. Dus dat wordt heel saai. Of rustig. Het is maar rustig. Net welke
8: kant... Het is maar
10: het
8: vraag. Ja. Als ik naar jou kijk, denk ik dat je het saai vindt. Kijk naar jou.
10: Nou, ik vind het juist heel fijn.
8: Oh, je vindt het wel fijn? Oké.
10: Okay. Ja.
9: Omdat je het steeds saai noemt.
8: Ja.
10: Nou ja, ik denk dat veel mensen het saai vinden.
8: Ja, dat zou kunnen. Ja,
10: maar ik ben er stiekem heel erg blij mee.
8: Ja, veel mensen denken van dit is een traditie en dat hoort erbij.
10: Ja, precies.
9: Ja, maar dat dachten we ook van roken in de kroeg.
8: Ja, dat is waar. Dat wist ik ook nog wel eens.

0: Kings of Leon op Radio 10 en Use Somebody. De grote vraag is... Is er straks nog breaking news, Jeroen?
1: In plaats van zoete koek een bittere pil voor Rudolf van Veen... de zender 24 Kitchen wordt opgeheven... en hij is teleurgesteld, verdrietig, furieus, woest. Zometeen lucht hij zijn hart. You can't touch this.

0: wel eens lekker, hè?
1: Ja.
0: Onverwoestbaar goed, die hamer je niet zo, meneer. MC Hammer, you can't touch this.
2: Het is 9:10. Dit is het 9:10. Breaking news. Nieuws.
1: Wacht even, hoor. Wat is breaking news?
0: Komt hier zojuist binnen.
1: Zit je nou te lachen?
0: Het is elke dag.
1: Ja, dat is natuurlijk het...
0: Oh, dat is het grapje. Oh, sorry.
1: Oh, jongens. Emma Heesters raakt haar penthouse in Amsterdam aan de straatstenen niet kwijt.
0: Ja. Is het te duur?
1: Ja, nou, ondertussen staat het al een jaar te koop. En de vraagprijs is van 1,5 miljoen gedaald naar 1,4 miljoen.
0: Ah, daar heb je wel wat. 30 vierkante meter waarschijnlijk, in Amsterdam.
1: Nou, nee, ja, het zag er wel mooi uit. Met uitzicht op Amstelveen en op het centrum van Amsterdam. En nou, allemaal fantastisch. Sint Talk, dat is een kanaal dat al het nieuws volgt rondom Sinterklaas, weet voor 95% zeker dat Ramzi Nasser de nieuwe hulpsint wordt. Misschien dat je hem niet kent, hij is acteur, schrijver, dichter en dat mogen we best wel serieus nemen. Want Sint Talk wist ook als eerste te melden, lang geleden, dat Stefan de Ballen zou stoppen. Nou, de NTR die wil nog niet reageren. Mo, de zangeres, gaat trouwen. Ze is al een hele tijd samen met Vadim, die ook haar gitarist is. En na 15 jaar, dat was ook ineens nieuws gisteren... Is de koek op voor 24 Kitchen. Dat lekte gisteren uit en werd daarna eigenlijk meteen door 24 Kitchen zelf ook bevestigd. De verzender komt wel in een andere vorm terug op de streamingsdienst Disney+. Ja, deze man is een van de medeoprichters, man van het eerste uur, Rudolf van Veen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
1: hallo.
3: Jeroen en Jan Willem.
0: Hallo, hallo. Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Ja, we waren al een beetje aan het speculeren. Werd je huilend wakker vanochtend?
1: Ja, woest. Oh. Stoom uit de oren.
3: Nou, ik heb het wel eventjes moeten laten landen natuurlijk. Maar dat geldt denk ik voor alle mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn geweest.
0: Ja, snap ik ook. Ja, gisteren lekte dat nieuws uit en dat voelt dan altijd... Ik bedoel, wij zijn buitenstaanders, maar als iets lelijks. Hè, want je wil natuurlijk zelf dat moment kiezen. Hoe was dat voor jou gisteren?
3: Ja, nou ja, ik werd gebeld door de zender en mensen met wie ik jarenlang heb samengewerkt. En ja, toen kreeg ik het nieuws te horen en kort daarop werd ik alweer gebeld door eerst op Boulevard. En ja, ze namen een lange aanloop om het uit te leggen eigenlijk. Maar ja, feit is gewoon, de zender heeft 15 jaar bestaan. Dat is natuurlijk gewoon wel heel tof. Ja. Want in het begin geloofde ook niemand erin eigenlijk.
1: Hey.
3: En ik kan me nog herinneren dat, ja, we zijn in 2011 begonnen. En eigenlijk de aanloop startte al in 2008. Dat we eigenlijk aanvankelijk met drie mensen zeiden van, nou, we willen gaan proberen om een culinaire zender in Nederland te krijgen. Zoals ze in Amerika het Food Network hebben. En dat had een hele lange aanloop. Dat is echt 3 jaar lobbyen, bikkelen geweest om het voor elkaar te krijgen. En eigenlijk dankzij de samenwerking met Fox International Networks, bekend van National Geographic, is 24 Kitchen kunnen starten.
0: Ja, en dan heeft het toch nog 15 jaar bestaan. Ja. En dat ligt er natuurlijk eigenlijk nog heel lang.
3: Ik vind dat wel te gek. Als ik dan kijk hoeveel talentvolle mensen daar een springplank hebben
0: Miluska natuurlijk, onder andere.
3: Jazeker. En er zijn eigenlijk, ik denk wel een man of 40 uiteindelijk die toch via 24 Kitchen hebben kunnen laten zien van, nou, dit is mijn passie voor koken op een hele laagdrempelige manier. Die denk ik ook goed bij Nederland paste.
0: Ja.
3: En denken dat we heel veel leuke, goede dingen hebben bereikt.
0: Ja, maar
3: sinds 2019...
0: Wat mooi dat je nu al aan het omdenken bent, wil ik zeggen. Weet je wel? Nu al zegt, het glas is half vol.
3: Ja, echt wel. En er zijn nog heel wat slokken te nemen. Nou, weet je, de samenleving verandert gewoon om ons heen. En er komen ook heel veel nieuwe dingen. Ik bedoel, in de tijd dat de zender begon, was social media nog niet zo groot. Wat je nu gewoon ook als creator kunt doen op TikTok en Instagram en YouTube, als je dat wil, is ook heel mooi en bereikt ook heel veel mensen.
1: Maar hoe gaat dit nu verder, Rudolf?
3: Nou ja, 24 Kitchen stopt over een half jaar. 31 maart, laatste uitzending. Mm-hmm. En dan verdwijnt het gewoon als lineaire televisiezender. De content die er is, wordt geplaatst op... Dat hebben ze mij verteld op Disney+. De streamer.
0: Dat zijn de bestaande filmpjes.
3: Heel veel. Ja, gewoon bestaande series. En kijk, voorlopig ligt er nog wel wat op de plank. De zender gaat nog een aantal nieuwe series uitzenden die al zijn opgenomen of nu opgenomen worden. En dan stopt het gewoon als televisiezender. En Disney+, is een verzameling van allerlei films en series. En daar zullen een aantal series gewoon op geplaatst worden. Maar daarmee bestaat 24 Kitchen als zender straks niet meer.
1: Nee. Rudolf, hou ons op de hoogte.
3: En dan was het een tijdperk.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, man.
0: En bedankt voor al het lekkers wat je ons gegeven hebt.
1: Ja, receptjes voor overschotels uitprinten. Ja. Hou ons op de hoogte van je activiteiten, Rudolf. Altijd leuk om je te horen. Fijne dag.
3: Nou, dat is insgelijks. Jullie ook daar, hè?
1: Oké, doei.
3: Doei.

0: wordt er altijd op aangesproken op straat. En mensen zeggen, oh, zo leuk altijd. Als je nog liedjes hebt die je wil horen, dan kan je natuurlijk altijd even melden via de Radio 10 app. Leuk, ik heb er al eentje klaarstaan. En dat is Simple Minds en Don't You Forget About Me. Nou, als we iets kunnen meeblaren.
1: Zeggen, nou kom daar nog maar eens overheen dan. Zometeen het nieuws van 9 uur, wat zit erin?
2: Pas op als je de weg op gaat. De politie ziet steeds meer en deelt ook vaker boetes uit.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want

0: met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat. Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
16: Morgen.
15: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Het is exact 9 uur op de donderdagochtend. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met het belangrijkste nieuws. Met Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook werden er meer automobilisten betrapt op te hard of door rood rijden. De stijging van het aantal boetes komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. De rechtbank in Noord-Holland baalt dat er een fout is gemaakt bij een misbruikzaak. 3 jaar geleden werd een dansleraar veroordeeld voor ontucht met 2 meisjes. De rechtbank legde hem een beroepsverbod en celstraf op, maar maakte een vormfout. De man loopt daardoor nog vrij rond en kan voorlopig gewoon zijn werk blijven doen. En er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Dat is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. En bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En dan draait het in weer. Eerst sluierwolken, maar vanmiddag steeds meer zon en het wordt maximaal 20 graden.
17: Het was niet een mega drukke ochtendspits, maar toch wel wat dingen die nog steeds de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar sta je vanaf Aalsmeer in de file tot aan het knooppunt Raasdorp. Half uur vertraging, daar is een ongeluk gebeurd. Omrijden kan je doen via de A4 en de A5. Ook heel veel vertraging op de ring van Amsterdam. Op de zuidkant en de westkant van de stad richting het Koenplein. Daar is bij Amsterdam-West een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken afgesloten. Je kan er wel langs via de afrit en de oprit, maar dat zorgt natuurlijk voor heel veel vertraging. Een half uur, ook aan de noordkant van Amsterdam, vielen daardoor mensen die aan het omrijden zijn. Na 12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden nu bijna een uur vertraging door een ongeluk dat daar eerder vanochtend gebeurde. De weg is daar wel weer vrij. En in Brabant nog steeds vertraging op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum en de afrit Best nu 20 minuten extra.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis. Pakken.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Michael die werkt op een verzekeringskantoor in Vlijmen. En dan gaan de collega's altijd koffie halen. En dan komen ze vaak terug zonder de koffie voor hem. Dus hij zegt, don't you forget about me. Zo doen we dat in de Simple Minds.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens meezingen uurtje. Dat is eigenlijk een supergezellig uurtje. Want we draaien alleen maar muziek die je lekker mee kan zingen. Als je zelf nog suggesties hebt, kom dan door via de Radio 10. Er wordt al heel veel geappt. Maar onder andere Miranda hebben wij teruggebeld. Hey Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Lekker wandelen met de hond in het bos. Dat is even de samenvatting van jouw ochtend.
2: Ja, het is heerlijk weer en we hebben er zin in. En de hond ook natuurlijk. Dus gaan we straks even doen. Even douchen en wandelen.
0: Ja, de oude vraag. Wie laat wie dan uit? Ga jij wandelen omdat de hond dat wil? Of wil jij wandelen omdat de hond... Nee, wat? Ja, ja.
2: Ja, nou ja. Goed.
0: Beide.
2: Beide, hè? Beide. Beide, ja.
0: En woon je in de stad Utrecht?
2: Wij wonen in de stad Utrecht, ja, in Lombok.
0: Oh, dat is wel echt meer in de stad, ja.
2: Ja, ja, oude wijk en helemaal leuk en helemaal mooi. En en we gaan wandelen in de Bilt.
0: Oh, oké. Okay. Ja, daar heb je hele mooie van die oude landgoederen en zo met parken eromheen en zo. Ja, prachtig.
2: Precies.
0: Ja. Nou, dan heb je goed voor elkaar. Ja, je was ook heel barmhartig, want jij vraagt niet eens een liedje aan voor jezelf, maar voor jouw verkering.
2: Ja, voor mijn man, ja.
0: Ja, ja. Nou, zeg het maar.
2: Red Light Spells Danger van Billy Ocean.
0: Ja, dat is niet een hele bekende, maar ik dacht wel van... Oh, dat is wel leuk om die weer eens te horen. En daar is hij helemaal fan van, hè?
2: Yes, yes.
0: Leuk.
2: Ja, dankjewel.
0: Geniet er lekker van, Miranda.
2: Dank je.
0: Fijne donderdag.
2: Fijne donderdag, doei.

0: Stefan, die zegt, zeg je meezingen, dan zeg je de Backstreet Boys. Nou, bij deze dan, everybody's Backstreet back in Jeroens meezinguurtje.
1: Radio 10 staat op.
0: Ja, ik wil toch heel even, misschien dat je nu op je werk zit of in de auto onderweg naar je werk of in de file, dat je denkt, oh, ik zit helemaal in de stress, ik krijg er helemaal rode vlekken van in mijn nek. Dan schakelen we nu over naar Lydia, want die zit in een vakantiepark, en dan gaan we toch even een klein beetje dippen in jouw sfeer, Lydia.
2: Ja, heerlijk hier zo. Zonnetje schijnt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is toch, ja.
0: Want waar zit je?
2: In het zuiden in Limburg.
0: Oh, dat is
2: en
0: wel
2: daar
0: fijn.
2: Schijnt het zonnetje.
0: Ja, maar zo ja. Is dat in het zuiden in Limburg. Dus de koffie staat daar altijd klaar.
2: Ja, altijd gezellig, altijd lekker.
0: Wat ben je allemaal aan het doen daar in het vakantiepark?
2: Nou, gisteren ben ik naar Mind Mystery geweest. Dat is een park met waar eigenlijk niks echt is. Oh. Dus dat is dus een huis op zijn kop en een tunnel waar je doorheen loopt. En dan is het net, die tunnel staat stil. Of tenminste, die brug staat stil, maar het is net alsof dat die brug in de rondte draait. Dus het is echt mindfuck.
0: Oh, maar ik dacht misschien dat je aan het lezen bent of puzzelboekjes of series aan het bingen.
2: Nou, dat ga ik dus vandaag doen.
0: Oh, dat ga je vandaag doen. Je hebt gewoon een lekker luie dag vandaag.
2: Vandaag is een hele luie dag.
0: En toen dacht jij...
2: Toen ik bij het meezien, liefertje, denk ja, dan denk ik aan de Lazy Song.
0: Van Bruno Mars.
2: Vandaag doe ik helemaal niks.
0: Je hebt groot gelijk. Geniet er lekker nog eventjes van. En denk aan ons. Straal een beetje van jouw rust hier naartoe.
2: Dat doe ik.
0: Dankjewel.
2: Hey, veel rustige plezier. Dag voor jullie. Today

0: Nou, buiten vandaag. Het is een frisse ochtend, zegt hij, Jeroen. Maar met de radio erbij is het altijd prima te doen. En een warme thermoskan met koffie. Dus please don't take away the music. En zou je die kunnen draaien? Want daar is Hannelore. Daar ben je. Wacht even hoor. Daar ben je.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Ja. Ik zat even de verkeerde kant op te kijken. Jij hebt zometeen de belangrijkste punten uit het nieuws.
1: Ja,
0: met daarin onder andere.
1: Goed nieuws voor iedereen die voor zijn 21ste de game Fortnite heeft gespeeld. Je krijgt misschien geld terug.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027.

0: Radio13.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier.
6: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: Alle verf, super voordelig.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
13: Moulinmilk, the moo you can't resist.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Het is niet zo'n hele gekke dag hoor, als het gaat over het weer. Vrij veel zon, wat stapelwolken hier en daar. Het blijft droog met een graad of 19. Het was toch best wel een rommelige ochtendspits. Hannelore heeft zo nog nieuws over de A4 in de Brabant. Wat daar vanochtend gebeurd is. Nu nog files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door een ongeluk 23 minuten langzaam rijden. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het knooppunt Raasdorp bij Schiphol. Door een ongeluk is de weg daar helemaal dicht. Je kan er wel langs via de vluchtstrook. Maar dat zorgt wel voor 10 minuten extra reistijd. Nog steeds veel vertraging op de ring van Amsterdam. Aan de zuidkant van de stad richting het Koenplein. Bij Amsterdam-West is een ongeluk gebeurd. De boel wordt daar opgeruimd. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Watergraafsmeer aan de zuidkant van Amsterdam sta je in de file met een half uur vertraging. En de A16 van Breda naar Rotterdam, daar kom je vanaf het knooppunt Ridderkerk in de file.

0: In de net voorbij de Van Brienoordbrug staat een kapotte auto. Er zijn er twee rijstroken dicht. Je vertraging is daar op dit moment een half uur. Maakt het 2 minuten over half 10. En de hoofdpunten van het nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Jeroen zei het al. Het was mis op de weg in Noord-Brabant vanochtend. Daar is nu nieuws over, want bij een ongeluk op de A4 is bij Steenbergen een man van 74 om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto op een vrachtwagen die op de vluchtstrook stond na een eerder ongeluk. Ook raakte een vrouw van 71 gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn de afgelopen maanden een stuk meer verkeersboetes uitgedeeld. En dat komt vooral door verplaatsbare slimme camera's langs de weg. Die bijvoorbeeld kunnen zien dat je op je telefoon zit. Feyenoorder CGL maakt vanavond nog niet zijn debuut bij Oranje. Hij moet de Nations League wedstrijd tegen Duitsland op de tribune van de Johan Cruijff Arena bekijken. Nieuwelingen Van Bommel en Meerdink die zitten wel bij de selectie. En goed nieuws voor de fans van Fortnite. Alle Nederlanders die voor hun 21ste deze game hebben gespeeld, krijgen misschien geld. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim van misschien wel 100 miljoen. Omdat het computerspel jongeren zou hebben misleid. Tot 2024 werden kinderen namelijk onder druk gezet om aankopen te doen. Bijvoorbeeld met een dwingende aftelklok om dingen te kopen in de game. Eerder kreeg Epic Games er al een boete van 1 miljoen euro voor opgelegd. Maar claimorganisatie Stichting Massaschade en Consument vindt dat de gedupeerde jongeren een schadevergoeding verdienen.
0: En waar gaat dit over dan? Want ik speel dit.
1: Ja, je kan allerlei aankopen doen in die game. Bepaalde kleding of bepaalde dingen die je kan doen. Van
0: om het spel nog gaver te maken.
1: Je moet het nu doen. En dan zie je zo'n aftelklok. En dan dachten we waarschijnlijk al die kids, oh nee, ik moet dat nu kopen. En omdat het oneerlijk is, omdat dan die kinderen onder druk werden gezet. Ja, dat mag niet.
0: En bij Fortnite dachten ze, oh, daar komen we wel mee weg.
1: Komen we wel mee weg. Ja. Nou, niet
0: dus. Nou, mooi.

0: Ruben, we moeten heel even met z'n allen duimen voor Ruben. Want hij zegt, ik heb een moeizame ochtend en ik heb wat energie nodig. En Elton John bezorgt me dat altijd, maar I'm still standing. Volgens mij geldt dat niet voor jou, Jane.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat dacht ik al. Want jij zit. Hallo, hallo Jane. Goedemorgen. Waar zit je?
1: Ik zit in de Velsenbroek.
0: In Velsenbroek? Ah, ja, kijk eens aan, dat is altijd leuk. En jij was helemaal Hollandier in onze Radio 10 app, want je hebt een leuke dag vandaag, hè?
1: Ja, zeker. We zijn vandaag 12 jaar getrouwd. Ja, joh, helemaal fantastisch.
0: En jij en.
1: Frank van Dijk. Natuurlijk, het tweede huwelijk zat zo velen. Maar wij zeggen altijd, zeef de best voor
0: hem. Vanuit gaat er dat dit dan ook meteen je laatste huwelijk is.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Goed zo. Wat is er zo leuk aan met hem getrouwd te zijn?
1: Oh, het is gewoon gezellig. Dat klopt gewoon allemaal.
0: Ja,
1: we hebben het leuk. En met de kinderen gaat het allemaal fantastisch. Frank heeft een zoon, ik heb een zoon. En dat zijn broers geworden. Dus dat is allemaal hartstikke leuk.
0: Wat wil je nog meer? Wat een mooi verhaal. Welke plaats zullen we daar eens even voor draaien? Dat heel Nederland met jullie mee kan vieren.
1: Nou, er is één nummer en dat is ons nummer. En dat is Stay van Rihanna.
0: Ja. Waarom speciaal dat nummer?
1: Stay.
0: Ja, en waarom speciaal?
1: Ja, blijven.
0: Blijven. Oh, ja, soms is het heel makkelijk. Gefeliciteerd, ja. Jane. Maak er een hele mooie dag van.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi.

0: Rihanna met Stay for Jane, die lekker feest aan het vieren is. En Lucas die zegt, ja jongens, luister nou toch eens even. Hazes is de basis. De vader aller Mezing-platen. Misschien zelfs wel bloed, zweet en tranen. André Hazes in Jeroens Mezing-uurtje.
1: Radio 10 staat op.
0: Via de Radio 10-app kan je alles naar mij sturen wat je maar wil. We lezen alles en daar maken we dan een selectie van liedjes die we draaien. Je kan ook een berichtje inspreken zoals Peter gedaan heeft.
2: Hoi, met Peter. Zeg, voor het Mezing-uurtje heb ik wel zin in iets lekker vrolijks. Want iedereen kan meezingen. Ik dacht aan Root Syndicate.

0: One More Time van Daft Punk met een soort, eigenlijk een soort existentiële vraag die Lucas stelt. Want die zegt, nee wacht even, ik zeg het fout. Leo die zegt dat via de app, het is zo druk in de Radio 10 app. Leo zegt Daft Punk heel graag en One More Time. Weinig tekst om mee te zingen, is het dan wel een meezinger?
1: Absoluut. Heerlijk liedje. Goeie aanvraag ook. Goeie aanvraag, ja.
0: En als Martijn het zegt, dan is het zo.
1: Nou ja, dat heb ik geleerd. Gaan natuurlijk, hè. Goedemorgen trouwens.
0: Hallo, goedemorgen. Martijn Kolkman hier aanwezig. Van harte gefeliciteerd met je verkering.
1: Ja, ja, daar binnenkort mijn man. Maar die is vandaag 35 geworden. Het is slingers ophangen. Dat is trouwens lastig. Slingers ophangen met 3 katten in huis. dat touwtje hangt dan op de grond en dan gaat die katten mee spelen. Ja. Nou goed.
0: Heb je daar wel een leuk filmpje van gemaakt voor TikTok?
1: Nee, absoluut niet. Die doen ze natuurlijk niet aan. Oh, zometeen een krasse knar op deze oude wijvenzomerdag. Dat is toch een leuke combinatie. Mm-hmm. Een man die gewoon een salto kwam maken in een TL-buis. Zo lenig is hij nog.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt

0: neer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: even bollen.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot

0: Flexpack voor €13,59.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ja, goedemorgen, een heerlijke donderdag. Met zometeen een liedje over een 83-jarige man. En die kan wel 10 afleveringen van Nederland in Beweging achter elkaar doen. Maar eerst het laatste nieuws. Nicolai Ruijs, een hele goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er zijn weer meer verkeersboetes uitgedeeld. En dat is volgens het CJIB vooral te danken aan de Focusflitser. Die controleert of je met je telefoon in de hand achter het stuur zit. Dat werd in de zomerperiode bijna 124.000 keer vastgesteld. Dat is een stijging van ruim 56% ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden er 81.000 automobilisten betrapt die door rood reden. Op de A4 bij Steenbergen in Brabant is een man van 74 omgekomen bij een ongeluk. Hij reed gisteravond laat met zijn auto achterop een stilstaande vrachtwagen die op de vluchtstrook stond na een eerder ongeluk. De hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. In de auto zat ook een vrouw van 71. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, dat is nu niet bekend. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de Veiligheidsdienst, de AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishing-mails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. En dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Nou, over het weer gesproken, hitteschade. Nou, in het hele land schijnt de zon wel, hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur die ligt tussen de 15 en de 20 graden.
7: Drukte op de weg nog, 17 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, een half uur. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Battenverdorp en Evengeen-Raasdorp, 26 minuten. En de A27 Almere-Gorkum voor de Veemarkt is een ongeluk gebeurd. Vertraging een kwartier.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

werd in juli van dit jaar maar liefst 83 jaar. Inderdaad, Mick Jagger. En nog steeds kan die salto's maken in het TL-buis. En die moves, ja, daar kreeg hij een ode door aangeboden door Christina Aguilera. En Maroon 5, Moves Like Jagger. En daarvoor Womack & Womack. Op deze donderdagmorgen, de 24e van september. Goedemorgen, Radio 10 staat aan op Wereldgorilladag. Ze hebben ook overal iets op verzonnen, Wereldgorilladag. Ja, tijdens Wereldgorilladag wordt er stilgestaan bij de snel veranderende levens van apen door ontwikkelingen in de wereld. Nou, dan komt de aap toch nog uit de mouw vandaag. Uit mijn mouw komen de grootste hits aller tijden zometeen voor je. De Black Eyed Peas, The Cutting Crew komt eraan. Maar eerst, ach, wat een heerlijk nummer van Gloria Gaynor. Dit is I Will Survive op Radio 10.

De liefde, Where is the Love, hoorde je van de Black Eyed Peas. Wat zeker niet kwijt is... zijn de tickets van 10 voor Anouk. Die liggen hier te wachten in de studio. Kunnen van jou worden. Het zijn de allereerste exemplaren. Want ze zijn nog niet te koop. Ze geeft haar concert volgend jaar juni in de Ziggo Dome. Hoe kan je ze winnen? Eigenlijk heel simpel. Luister Radio 10. Of hoor je een liedje van Anouk? Dan stuur je tickets via de gratis app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan heb je tussen 2 tickets van 10 te pakken. Heel makkelijk dus. En je weet het, hè, Anouk is net een najaarsgriep. Voor je het weet staat ze onverwacht voor de deur. Dus hou het goed in de gaten en hou die app van Radio 10 ook even actief op je telefoon. Eternal en Bibi Winans.

0: op radio10.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pak.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Odido. 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Martijn Koopman.
9: Ja, prachtige dag. Veel zon vandaag. Temperatuur maximaal 20 graden. Met zometeen Christopher Cross. Maar eerst, hij zit

0: vandaag bij Radio 10. Dit was namelijk Ride Like the Wind van Christopher Cross. Zometeen Dust in the Wind. Maar eerst gaan we iemand blij maken.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: En we hebben een lijntje met Wendy uit de Hoekse Waard. Een hele goedemorgen, Wendy.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ja, om een beetje beeld bij jou te krijgen. Wat is het eerste wat je doet als je 's morgens opstaat?
2: Mijn honden uitlaten.
0: Nou, dan weten we dat weer. Hartstikke mooi. En ondertussen heb jij Radio 10 aanstaan. Jij hoorde een liedje van Anouk voorbij komen. En wat heb je toen gedaan?
2: Ja, toen heb ik gelijk jullie een berichtje gestuurd.
0: Ik heb hier staan tickets. En dat betekent dat je nu in de uitzending bent. Ja. En dat je gewonnen hebt!
2: Nee, echt?
0: Ja, echt, meid! Huppakee! Door het dolle heen. Ja, dat is inderdaad bizar. Gefeliciteerd, je wint 2 tickets van 10 voor het concert van Anouk. Vrijdag 4 juni 2027 in de Ziggo Dome met ook het hele Metropoolorkest.
2: Waanzinnig.
0: Ja, en dan ga je honden natuurlijk niet meenemen, maar wie ga je wel meenemen?
2: Ja, dan ga ik mijn vriendin meenemen.
0: Oh, wat gezellig. Nou, ga er snel.
2: Ja, die gaat helemaal blij zijn.
0: Nou, wat goed, wat een uitgelaten sfeer. Heel veel plezier en een fijne dag, hè?
2: Ja, bizar, dank je.
0: Dank je wel, doei.

0: Iedereen zit op zijn stoel en zometeen hoor je Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Nico, waar ga je het over hebben zometeen?
1: Nou, je weet dat de FIFA er een beetje een potje van maakt de afgelopen tijd, hè? De Wereldvoetbalbond is dat.
0: Ja, met de Infantino.
1: Ja, ze hebben weer iets nieuws gedaan waar je broek nou letterlijk niet, maar figuurlijk van afzakt. Niet normaal.
0: Mij verbaasde echt helemaal niks meer, nee.
1: Dit wel, denk ik.
0: Hij gooit zo meteen een balletje op onze Nicola Ruijs. Maar eerst, Love Me Just A Little Bit More. Dit zijn de Dolly Dots op Radio

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Kan je elke dag je klok op gelijk zetten. 11:11 zometeen. Met 4 nummer 1 is achter elkaar in 4x1. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
14: Goedemorgen. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen met drones kunnen uitschakelen. We gaan steeds vaker te maken krijgen met cyberaanvallen waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse veiligheidsdiensten. Met AI kunnen hackers makkelijker systemen binnendringen en overtuigende phishingmail sturen. De AIVD en de MIVD roepen de bedrijven daarom op om hun digitale beveiliging beter op orde te hebben en medewerkers bewust te maken van de risico's. Door een grote verbouwing ligt de treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag daarna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. En het WK voetbal, dat is een sportief evenement en dus zouden de reclames eromheen voornamelijk voor gezonde producten moeten zijn. Zou je denken. Alleen lijkt de FIFA daar anders over te denken. Tijdens het afgelopen kampioenschap was er maar liefst, hou je vast, 1 keer per 7 seconden de naam van een ongezond bedrijf te zien. Denk erbij aan fastfoodzaken en alcoholmerken. In totaal waren er tijdens de 104 wedstrijden zo'n 93.000 van zulke reclameuitingen te zien. Ach.
13: Je kan van die Infantino zeggen wat je wil, maar het is wel misschien een hele goede manager, om het zo maar te zeggen, om geld binnen te harken. Dat is misschien het enige positieve.
14: Zijn schaamteloosheid kunnen we het misschien ook nog eens even over hebben.
13: Doen we de volgende keer. Goed?
14: Is
13: nou,
14: goed.
13: Pas weer het nieuws komen, denk ik.
14: Ik zeggen, heb je nog even?
13: Ja.
14: Door het radioteam weer in het hele land schijnt de zon. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur die ligt tussen de 15 en de 20 graden.
13: 6 vertragingen op de A-wegen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg, 22 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Raasdorp, 16. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een vertraging van 12 minuten.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis. Pakken.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: kleine textielbak.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Nou, dat zijn broers die het zowel privé als muzikaal en zakelijk goed met elkaar kunnen vinden. De Hanson Brothers met pop. En in Nederland hebben we ook broers die professioneel met elkaar werken. Bijvoorbeeld de Timmertjes. Quinten en Jurriën zitten allebei bij Oranje. En vanavond spelen we tegen Duitsland. 9:15. Zorg dat je wat praatworstjes in de buurt hebt. Dan kun je lekker kijken. Ja. Ja, het is 11:11 geweest. Dat betekent 4-1 in de digitale klok. En dan krijgen ze zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Met zometeen een zangeres die deze zomer in het huwelijksbootje stapte. En het schip van haar carrière ligt ook prima op koers. En muziek uit onze eigen Breda. Wie het zijn en welke nummer 1 hit, je hoort het zometeen op Radio 10. Eerst gaan we terug naar 1974. Toen stonden ze bovenaan in de hitlijsten. Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Nu voor je.

lijstje met bekende mensen uit Breda. Staan onder andere voetballer Virgil van Dijk, maar ook presentatrice Helene Hendricks. En de band die je net hoorde is er opgericht, Abel uit Breda. Dikke nummer 1 in 2000. En vandaag waren ze onderweg in 4x1 op Radio 10. Zometeen hoor je Tina Turner en David Bowie. Maar eerst een vrouw die deze zomer deed wat jaarlijks zo'n 70.000 paren doen in Nederland. Namelijk trouwen. In juni werd ze definitief de nummer 1 van een man, Callum Turner. En bij ons stond ze op 1, België, Hongarije en Ierland met dit nummer in 2023. Dit is Dua Lipa. Hey.

0: Dag om 11 minuten over 11. Vier nummer 1 hits achter elkaar in 4 keer 1. Het laatste vandaag was van Tina Turner en David Bowie. Alles mag op 10. Zometeen begint de lunch over een half uur met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op donderdag. We moeten wel even iets afspreken. Als jij je favoriete muziek niet doorgeeft, gaat Jeroen een uur lang praten. Nou, dat willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen. Dus heel simpel, wat wil je horen zo meteen na 12 uur? Tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Gewoon leuke muzikale suggesties. Geef ze nu door via de gratis app van Radio 10. Kan je intoetsen. Maar het allerleukste is even inspreken, zodat heel Nederland jouw stem hoort. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Dat is een lekkere track om de lunch mee te beginnen. Een vrolijk nummer. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de zin.

Radio13.nl. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse variëren.

0: maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
0: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Martijn Koopman.
10: Ja, het is toch een heerlijke dag vandaag. Veel zon, temperatuur maximaal 20 graden met Jesse J zometeen. Maar eerst George Michael.

0: zijn favoriete zwarte t-shirt. Hij is binnen, Jeroen Nieuwenhuizen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Mag ik je complimenteren met je kledingkeuze vandaag, Martijn?
0: Het grijze, hè? Een grijze trui heb ik aan. Grijze. Maar wel een zwarte pantalon. Wel een zwarte pantalon.
1: Een volwassen zwart t-shirt zou het kunnen zijn.
0: Ja.
1: Nou, zeg.
0: Potverdikke me. Goed. Aardig gezellig. Nog een beetje aandacht in jouw programma besteden of zullen we gewoon doorgaan?
1: Ja, laten we dat doen. Waarom ook niet. Dus heb je zo meteen een leuke plaat in gedachten? Dan kun je die sturen via de app van Radio 10. De titel van de plaat volstaat. Maar als je wat moois wil inspreken, ben ik er ook hartstikke blij mee natuurlijk. Een leuke aankondiging of een leuk berichtje erbij. Het is van harte welkom. En de eerste die we nodig hebben heeft meer energie dan de gemiddelde plaat. Dat is de Pammerammer. En dat betekent gewoon iets waar je vrolijk van wordt. Waar je van wilt dansen of luidkeels van mee wil zingen. Zoiets heb ik ook nodig. Geef het door via diezelfde app van Radio 10.
0: Dan ligt dat jouw favoriete muziek zo meteen voorbij komt bij de altijd goed lachse in een zwart t-shirt zoals elke dag gehulde. Ja, het ziet nu al zwart van de reacties, dus kom maar door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
2: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Boek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: En daar gaat hij, de donderdagmiddag is begonnen. En dat vieren wij met een uur lang Alles Mag op Donderdag. Wat leuk dat je erbij bent. Geldt ook voor Nicola Rijns. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog gaat worden teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren. Maar dat wil niet zeggen dat het virus dan ook meteen de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. Defensie gaat samen met een Australisch bedrijf laserwapens ontwikkelen tegen droneaanvallen. Dat vertelt de staatssecretaris aan de NOS.
8: Ja, daar hebben we een afspraak mee gemaakt dat wij enerzijds een order bij hun plaatsen, een vrij forse order. Ja, in ruil dat ze dan naar Nederland komen, hier gaan produceren, we hier ook de kennisontwikkeling doen.
7: Ja, nu worden vijandelijke drones nog uit de lucht geschoten door straaljagers of met peperdure luchtafweerraketten. Lasers zouden het veel beter en ook vooral veel goedkoper kunnen doen. En Formule 1, Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes wat sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli die had pech. Hij kon de training niet afmaken en dat kwam door rook in zijn auto. En eventjes voor de duidelijkheid nog een keer. De race is dus dit weekend op zaterdag en niet op zondag.
6: En om 1 uur ook, hè?
7: En om 1 uur. Ook niet om 3 uur zoals normaal. Dus het is helemaal anders. Radio 10 weer, het is zonnig, blijft ook de hele dag zo. Het is 17 tot 19 graden. Vanavond blijft het nog lekker lang helder, maar het koelt wel flink af.
6: Dank je, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen, natuurlijk ook voor de Duitse grens, zoals dagelijks. Maar ook op de A9, Amstelveen-Alkmaar, Raasdorp, 16 minuten. En de A16 weer naar Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 12 op dit moment.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
20: doei doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest.
24: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
30: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
32: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
33: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Deze donderdagmiddag gaan we lekker beginnen met Henk.
1: Ja, goedemiddag, jongen.
0: Henk de Heijer. Zo sta jij bekend, hè?
1: Ja, bekend. Oh, maar helemaal niet. We maken één wakker 's ochtends, dat wel.
0: Heb jij zo'n hele grote, met van die hele lange palen, van die betonpalen, of waar werk je mee?
1: Nee, met een kleine mini-ijsstelling. Door de achterpaartjes heen en dan komen we zo in de tuin en dan hebben we de stalen buizen die we aan elkaar lassen.
0: Is dat een fundering of zo die je dan maakt?
1: Ja, voor de funderingen, voor de uitbouwen en tuinschuren, tuinhuisjes.
0: Aha, kijk, dus die heimachine die kan jij gewoon mee naar huis nemen ook?
1: Ja, je weet het wel.
0: Ja, dus als je nog niet klaar bent aan het eind van de dag, je denkt, oh, dan hebben we lekker een paar paaltjes er allemaal in mijn tuin. Ja, dat kan gewoon.
1: We hebben nog tijd genoeg.
0: Nou goed, we gaan wat eten, Henk. Handjes wassen.

0: zegt u maar.
1: Ik geloof het niet.
0: Nou.
1: Pindakaas.
0: Pinda. Pindakaas is de basis. Ja, werkt ook. Ja. Oké, okay, dan. Nou, lekker toch? Hey, en gaan wij nog wat fijns draaien erbij, Henk?
1: Ja, tuurlijk. Def Leppard met En

0: De Shapeshifters op verzoek van Michelle Lola's theme. En de voorlog, de bammerammer, die kwam van Henk. Henk de Heijer. Duif Leppert, een animal.
1: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Een bijzonder goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor de lunchshow. Jeroen heeft te doen op donderdag de 24e van september. Had je dit al meegekregen? Jurriën Timber? G5 Ziggy... Oh, sorry, dacht even. Nog, ik heb het helemaal voor eens uitgekregen.
2: Kom op.
0: G5 Ziggyel?
2: G5 Ezekiel?
0: Ja, zeg ik het dan goed?
2: G5.
0: En Kenneth Taylor, die zitten vanavond op de tribune tijdens de wedstrijd van het Nederlandse elftal.
2: Oh.
0: Ja, de bondscoach, Xavi, die maakte pas anderhalf uur van tevoren zijn opstelling bekend aan de spelers en publiek. Maar ja, deze drie zitten dus niet bij, omdat ze niet tot die spelers behoren die gekozen kunnen worden.
2: Het is toch wel lullig als je dan naar dat stadion werkt en je moet dat kaartje voor die, op die stoel schrijven voor G5 Ezekiel. Ja, voor hem.
0: Die. Sorry, G5.
2: Ja, we snappen dat gewoon.
0: Ik heb het ook altijd in het nieuwe huisje. Spreken mensen ook altijd verkeerd uit. Dus ja, kunnen elkaar een hand geven.
2: Ja.
0: Maar niet vanavond, want dan zit hij dus daar op de tribune. 2045 wordt er afgetrapt tegen Duitsland in het kader van de Nations League.
2: Leuk.
0: Het is voor spek und bonen.
2: Nou, weet je, het is om de oefenwedstrijden toch een klein beetje cachet te geven. Hebben ze een toernooi bedacht en dat is de Nations League. Dat stelt eigenlijk niks voor, maar je wil hem wel winnen.
0: Nou, zeker als ze tegen Duitsland voetballen. Is altijd leuk om te kijken natuurlijk, want daar is ook nogal wat veranderd, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Die handruiker is er niet meer bij, hè, toch?
2: Ja, dat was zo goed. Zijn hand in zijn broek bij en dan even ruiken. Onbespied waande hij zich.
0: Het kabinet vindt een verbod op camerabrillen voorlopig nog te ver gaan.
2: Goed zo.
0: Die brillen kunnen video's opnemen van mensen die dat misschien niet doorhebben en daar geen toestemming voor hebben gegeven. Ja, we hadden het er gisteren al even over. Nico heeft ook zo'n ding.
2: Ja.
0: En het is, daar is hij mee gespot, regelmatig.
2: Ja, is ja. Zeker, maar ja. Ik doe er toch niks mis mee?
0: Nee, goed. Maar of er komt dus voorlopig is geen verbod vanuit de politiek.
2: Ja.
0: Wel kunnen evenementen bijvoorbeeld een verbod op dat soort brillen gaan opnemen in hun huisregels.
2: Ja, ik snap dat op zich wel. Kijk, je moet er wel een beetje normaal mee omgaan. En voor de mensen die denken van, ach, ik wil er ook één. Er komt een nieuwe uit met een nog kleiner cameraatje, nog slechter te zien.
0: Ja, nou ja. En mobiele telefoons, die kun je ook altijd vasthouden, toch? Een foto
2: natuurlijk.
0: Maken. Ik bedoel, ja. Ga je achter iemand aanrennen die van afstand een foto van je gemaakt heeft met 8 keer ingezoomd?
2: Nee,
0: toch?
2: Je hebt gelijk.
0: Nee, jongens, daar moeten gewoon even een beetje normale gedragsregels voor afgesproken worden.
2: De mensen moeten zelf een beetje nadenken.
0: Zo is het ook.
2: Ja.
0: En Anouk.
2: Wie?
0: Anouk.
2: Ah.
0: Die staat in de Ziggo Dome met een Metropoolorkest. Dat gaat ze nu nog niet, hoor, trouwens. Ja, je denkt van, ach, wat heeft ze dan doen dan?
2: Nee,
0: 4 juni, volgend jaar pas. En wil je erbij zijn? Ja, Anouk horen is ticket scoren deze week bij Radio 10. Het is alweer een tijd geleden dat je de live hebt kunnen zien. Dus pak die kans. Zeker omdat het dat fantastische orkest er ook nog eens bij is. Hoi Anouk.

0: plaat gaan we draaien tot 1 uur. Je bent van harte welkom om mee te doen. En hier is Shirley.
1: It's on you, MC Sar and the Real McCoy.
0: Man van, vrouw van bij
2: ja.
0: Voren.
2: Ja, houden wij
3: van. Nou, ik zou heel graag tijdens de lunch de name of the game van ABBA willen horen. Nou, dat is voor de hele WDZ-groep. En vooral voor onze allergrootste fan van ABBA, Mr. Long.

0: allemaal lang niet gehoord. Geinig is dat, hè? Ook dat is de kracht van Alles Mag.
1: Alles mag, alles mag op donderdag.
0: Nou, eigenlijk meer jouw kracht, hè? Want je zit te luisteren en je denkt, nou, dat lijkt me wel eens wat voor mezelf, maar ook voor een ander. Nou, dan pak je die app van Radio 10 en dan tik je de titel van de plaat in die ik voor je moet draaien. En heb je geen inspiratie, kijk dan eens een keer in de top 4000. Die lijst staat op radio10.nl.
2: Goedemiddag, zou je van mij Look Away van Big Country willen draaien? Omdat het kan. Dankjewel.
0: Ja, dat is goed, Mirjam. Doen we zo meteen.
3: Nou, kunnen we wel even een nummertje aanvragen? Hier spreekt Bettus. Geef mij draaien, tell my Houston, and don't leave me this way.

0: 110 op radio10.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2+1 gratis. Dus snel even bollen.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: verzoek van Debbie.
1: Leave, Wonder Woman. Ja, er waren ook twee hele leuke dagen voor deze band.
2: Zo, die hebben er heel lang van kunnen genieten.
1: Leuk album gemaakt, grote hit gehad. En toen kregen ze een mot binnen de band. Volgens mij was de zangeres Annemarie in onmin geraakt met de zanger. Tinus. Nou, dus Leave is niet eens zo slecht gekozen. Ben nou dan. Leave, now, go. All right. We gaan nog even door met... Snel bij, als je nog iets aangevraagd wil hebben, kom maar door via de app.
3: Hey Jeroen en Nicola, ik zat te denken aan de Power Station en Some Like It Hot. Lekker voor de donderdagmiddag, alles mag, bijna weekend, bijna vakantie. Dus ik zeg gaan, gas erop, hop hop.
1: Ja, helemaal goed, Gezang. Gaan we zo meteen draaien voor je.
4: Goedemiddag met Alles Mag op donderdag. Ja. Dacht ik aan het vanuit het concert is uit Zuid-Limburg. Jimmy Cliff met Hakuna

0: Power Station. En... dankjewel Gert-Jan. Dat is inderdaad een hele lekkere voor deze donderdagmiddag. Het einde van alles mag op donderdag. We hebben er nog eten goed. En die komt van Dirk.
1: Juru, ik had gedacht aan Goldbot. Met nooduitgang. Super nummer. Bedankt.

0: materiaal.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Goedemorgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Gaat hier zo meteen deel 2 van Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Wat fijn dat je erbij bent. We gaan het over 4000 quiz doen. Je hoort ook muziek van Whitney Houston onder andere. Maar eerst het nieuws, hier is onze Nicola Ruijs.
18: Goedemiddag. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder en daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensreek zijn daar de dupe van, dus zo'n korting zou er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van een middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat er precies gedreigd werd is niet bekend, maar de lessen die konden wel gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar die dreiging dat loopt nog steeds. De laatste gouden armband van de Roemeense goudschat die werd gestolen uit het Drents Museum zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast.
19: Dat is mijn theorie, dat ze die armband hebben meegegeven aan iemand anders met de vraag: zoek iemand die dit kan omsmelten. Het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt.
18: Ja, de Roemeense gouden helm en de rest van het goud werd wel teruggegeven door de rovers, allemaal in ruil voor strafvermindering. En squishy dumplings, die zijn veilig om mee te spelen. De knijpspeeltjes in de vorm van Chinese gestoomde hapjes zijn volgens de ware autoriteit en VWA ongevaarlijk. Het advies was aan ouders om ze voorlopig in de kast te leggen, omdat sommige squishies heel chemisch roken. Maar die damp, die kan geen kwaad, blijkt uit onderzoek. Goed, het radioteam weer. Het is zonnig en dat blijft de hele dag zo. Het is 17 tot 19 graden. En vanavond, dan blijft het lang helder, maar dan koelt het wel weer flink af.
0: Alright, gaan we naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen natuurlijk rondom de Duitse grens. Dat weet je wel. Iedereen gaat tanken natuurlijk in Duitsland.
18: Ja, scheelt 17 cent per liter.
0: A9 Amstelveen Alkmaar is ook gemeld. Voor Raasdorp ongevalsonderzoek 15 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Dukenburg daar 8.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
22: Mm-hmm.
21: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: beste. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ahap.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Het is bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. 10.

0: Killers en Human. En daarvoor nog Miss Whitney Houston. Nippy heet dus ook wel, hè?
1: Ja.
0: Zo noemen we haar moeder er altijd.
2: Nippy.
0: Eens even kijken wat je ervan bakt in
3: de top 4000 quiz.
0: Als je wilt tenminste, hè. Je kunt zometeen niet op de radio meespelen en prijzen pakken. Je bent van harte welkom om dat te doen. En het is zo voorbij, het is zo geregeld. Maar ja, je moet wel even de aandacht erbij hebben. Zorgen dat je telefoon opgeladen is natuurlijk, hè, dat je niet midden in het spelletje ineens wegvalt en zo. Heb je er zin in? Nou, open dan nu de app van Radio 10 op je telefoon en geef het antwoord op de oefenvraag voor vandaag. Uit welke twee groepen bestond het samenwerkingsverband de Puma's? Zij maakt het verschil. Houten hart. Dat was Van Dikhout en... Van Dikhout en... Hoe heette dat andere spul? Nou, dat weet je misschien nog wel, hè? Ja. Stuur er maar eventjes. Zo snel mogelijk. En dan kun je meespelen zometeen na The Real Thing. En dat groepje, wat dus het antwoord is. Ja. Veel succes, hè? Ja, je hoort het vanzelf zo voorbij komen.

0: en zo is maar net. Prima dagje zo vandaag, toch? Ja.
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja, en die gaan wij spelen met... Monique, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij bent een expert als het gaat om de 90's en de zero's, hè?
2: Dat gaan we zo misschien horen.
0: Dat is niet van jezelf te zeggen, maar het staat hier de expertise 90's en zero's. Nou, heb jij de gang net geschilderd?
2: Ja.
0: Heb je je halletjes dan witte? Was na 4 jaar in dat huis wonen wel eens een keer tijd, hè? Wat was er aan de hand?
2: Ja, van die uitgestelde klusjes.
0: Ja, had je zwarte schimmel aan de muren?
2: Nee. Gelukkig niet.
0: Oh, oké. Nou, dat kun je weer lekker, daar kun je lekker van genieten natuurlijk, dat het klusje erop zit. Nu nog even die prijzen pakken. Hè? We gaan eens 4 vragen stellen over muziek uit de Top 4000. En je krijgt eerst nog even die selectievraag van de net, die oefenvraag. Uit welke 2 groepen bestond het samenwerkingsverband De Puma's? Dat was Van Dikhout en...
2: Akkelein en
0: Monique. Ja, die draaien we er net natuurlijk ook in. Gaan we nu voor het echtje. Als je alles goed beantwoordt, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar hoeveel antwoorden je wel goed wist te geven. En zoveel prijzen mag je dan hebben. Ja?
2: Yes.
0: Oké.
1: Vraag 1.
0: Vandaag in 1991 verscheen het album Nevermind. Daarop de Top 4000 klassieker Smells Like Teen Spirit. Van welke band is dat? Dat moet je toch wel weten als je wat van de 90's weet. Ja. Smells Like Teen Spirit. Van het album Nevermind. Een driekoppig bandje was het.
3: Ja.
0: Ja. Zanger leeft al niet meer.
3: Jongeren denken dat het een modemerk is. De bandnaam.
0: Oh ja, ja, die hebben dan wel zo'n t-shirt aan. Die hebben nog nooit van die band gehoord, maar hebben wel een t-shirt dragen ze ervan. Ja.
2: Hè?
0: Nou.
2: We hebben er allemaal een t-shirt van aan.
3: Ja.
0: Nou.
2: Nee.
0: Oh, nou is jammer. Nee, wij zochten Nirvana. Ja, als je zegt. Ja.
1: Vraag 2.
0: Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Duitsland. 8:15 is de aftrap in Amsterdam. Het hoogst geroteerde liedje met de Duitse taal in de lijst. Het was de afgelopen editie. Ginny. Op 58. Ginny, come. Oké, wie zong dat? Welke Oostenrijker was dat? Hij leeft ook al niet meer. Ginny.
2: Ja, het liedje ken ik maar, de zanger.
0: Ja.
2: Dat was een hele goeie.
3: Mm-hmm.
2: Nee, dat zou ik ook echt niet weten.
3: Echt niet?
2: Ginny! Nee, de naam zou ik echt niet weten.
3: Steenhof, Pita.
4: Dat is het gekocht. Maar ik heb alles gezien.
5: Newsflash.
0: Nou. Nee, geen antwoord.
2: Nee, ik zou het echt niet weten, zijn naam.
0: Oké, dat was Falco. Falco, zeg je toch wel wat?
2: Ja.
3: Falco.
2: Ja, nu jij het zegt, maar ik had hem echt nooit niet geraden.
0: Mm.
1: Vraag 3.
0: Gaan wij eens een fragmentje starten. Dat is een plaat die bijna elke week wel een keer aangevraagd wordt in Alles Mag. En dat is het uur wat we hiervoor hebben. Ja, dan is het aan jou natuurlijk om de titel eens even te noemen. Die moet je wel kennen.

0: Zeg, ik ga hem uitzetten hoor, want je moet het nu wel een beetje weten. Ja. Hoe heet dat nummer?
1: Ja, ik ben nog aan het zingen hoor. Ja, don't stop believing.
0: Ja! Dat moet zover komen, hè?
1: Ja, we moeten maar even zingen hem over.
0: Nou, gelukkig maar. Nee, ik dacht, we gaan toch niet op de nul eindigen nu, dames en heren. Want we hebben nog een pittige vierde vraag ook, Nico.
2: Oh jee. Ja, we gaan het even over fietsen hebben. En dan een keertje niet over Bicycle van Queen. Nee, we gaan het eerst hebben over de wereldkampioenschappen wielrennen. Die zijn op dit moment druk bezig in Montreal, Canada. Vandaag is bekendgemaakt waar het wereldkampioenschap wielrennen in 2034 zal gaan plaatsvinden. En dat is in het noorden van ons land, in Groningen en Drenthe. En in 2012 werd het voor de laatste keer in Nederland gehouden. En ik weet niet wat het is, of het een thuisvoordeel was, maar het heeft ons geen windrijen gelegd. Want Marianne Vos, die werd toen wereldkampioen op de fiets.
0: Nou.
2: Dus misschien staat er dan tegen die tijd over 8 jaar weer een nieuwe Marianne Vos op. En worden we weer wereldkampioen.
0: We worden wereldkampioen. Zou mooi zijn. In de top 4000 bezingt Katie Mallowa een hele hoop fietsen. Hoeveel miljoen fietsen zijn dat om precies te zijn? A, 5. B, 9. Of C, 12. Hoeveel miljoen fietsen bezingt zij?
1: 9 miljoen bicycles.
0: 9 miljoen bicycles, zegt ze. Ja. Ja. Nou, hey, toch de helft goed. Het moest van ver komen, maar het is gelukt. Ja. Je hebt dankzij Journey en Don't Stop Believing en de 9 miljoen bicycles van Katie Mallowa heb je de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet, de bammer aan mijn broodtrommel. Nee, alleen die andere twee, die Radio 10. Ik lees gewoon lekker door. Ik denk, nou, Radio 10 zonnebril en Radio 10 pet krijgen we ons. Ja, dat was het.
1: Nou, dankjewel.
0: All right.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Ja, zometeen gaan we weer uitdelen, hoor, die dikke tien. Doe je lekker mee, pak de app er alvast maar even bij. Nu eerst...

0: mensen die dikke 10 verdienen. Je moet ze wel eventjes aandragen, even aan me voorstellen dat ik weet wie het zijn. En dat doe je door een appje in te tikken in de gratis app van Radio 10. Je opent dat appje, kost je helemaal niks.
1: Nee.
0: Op je telefoon. Tik je naam in van degene die je 10 verdient, de reden waarom dat dan is en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes heb ik even van je nodig. Zeg jij het? Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik ga niet typen, ik ga het inspreken. Nou, dat kan ook. Doe je in dezelfde app, zit een microfoonfunctie in. Hè? Dan kun je gewoon even een opnametje maken. Je kent het wel, zo'n audioberichtje wat je ook via WhatsApp verstuurt. Nou, stuur je dat lekker naar mij via de Radio 10 app. Kan ik dat zometeen uitzenden hier in de show. Wees er wel op tijd bij, want voor je het weet is het podium vol en dan kan hij niet meer mee. Nico.

0: de influencers om in elk geval een waarschuwing te krijgen. Ja. Voordat je iets opent waar iemand met een sigaret op staat, dat je dat te zien krijgt. Dat je dus kan bepalen om weg te zeppen.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft 18.000 handtekeningen inmiddels al verzameld. En hij gaat ermee naar de politiek om dat te doen. En het is niet omdat hij zelf tegen roken is, maar hij rookt zelf ook. Hij denkt alleen van, ja, ik merk iedere keer als ik zo'n rokende influencer zie, heb ik ook zin om een sigaretje op te steken.
1: Ja.
0: En dat hebben de jongeren hebben dat ook die nog niet roken. Dus zij zeggen, daar moeten we iets aan doen. Of misschien dat je een leeftijdsgrens erin hebt. Dus daar heeft Boy Tanis zich goed voor ingezet. En
1: ja,
0: een dikke, vette pluim.
1: Bij bepaalde films of series van Beleer.
0: Ja.
1: Je ziet het nu niet zo heel vaak meer. Maar van de oudere dingen staat er tegenwoordig altijd wel bij van, let op, er wordt in gerookt.
0: Ja.
1: Of andere fratsen, seks of grof geweld en dat soort dingen. Dus er is al een soort van bescherming natuurlijk. Alleen dat geldt dan weer niet voor dat internet.
0: Dat is het. Het social media gebruik is dat inderdaad niet. En ik merk het, hè. Zien roken doet roken. Ik ben al een tijdje gestopt. Maar als ik iemand zie roken, denk ik, oh, doe er maar weer eentje. Ja, soms trap ik er ook in. Dus ik vind het een goed initiatief. Het
1: zou ook al helpen natuurlijk dat je de rokende influencer gewoon niet meer bekijkt. Dan gaan de views omlaag en de followers. En dan gaat zo iemand vanzelf ook al nadenken of hij dat nog in beeld moet doen of niet.
0: Toch? Ja, dat is waar. Maar sommige mensen, dan zie je zelfs voetbaltrainers. Ik begreep dat een Peter Bos gezien was met een sigaret. En dat zijn ook gewoon mensen die dat eens online doen. En dat, nou, Boy wil daar wat aan doen. Je rook lekker wat je wil, maar laat het even weten vooraf dat mensen niet hoeven te kijken. Dus
1: nog een keer zijn naam,
0: Boy Tanis uit Geertruidenberg.
1: Juist, alsjeblieft. Jij bent van harte welkom op het podium. En wie moet er nog meer bij? Pak nu die app. Tik het in, spreek het in en stuur het nu.

0: berichtjes hebben getypt en ook ingetikt. Gaan we eens even kijken wie er allemaal de pen ter hand heeft genomen. Mensen die de microfoon hebben gepakt vandaag. Oh, dat is helemaal mooi. Ik kreeg dat net door via mijn oortje. Dan gaan we eens kijken. Wie hebben we hier? Bart.
1: Ik wil een dikke 10 geven aan mijn collega Derek Thiemers. Hatjo!
0: Yo, helemaal goed. Mart.
2: En een dikke 10 voor mijn moeder Lian, die vandaag 40 jaar in het onderwijs zit. Groetjes, Mart.
0: Oké. Masha hebben we nog.
3: Graag een dikke 10 aan mijn collega Bjorn, omdat hij er gewoon altijd is en steunt. Dus Bjorn, een dikke 10.
0: En Gert-Jan.
4: Hoi, ik wil graag een dikke 10 uitdelen aan mijn collega Robert. Hij heeft vandaag voor ons Indonesisch gekookt en het was heerlijk. Toppetje.
0: Lekker hoor. Beetje rendang. Oh, heerlijk. Ja. Gado gado. Goed, Anne nog. Hallo.
5: Hoi.
0: Hoi, Anne. Zeg het eens.
5: Ik geef een dikke 10 aan mezelf en natuurlijk aan mijn man, kinderen en kleinkinderen, omdat ze het gewoon verdienen. Goedjes, Anna te Wemen uit Apeldoorn.
0: Nou, Anne, dat wordt heel druk in één keer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga ik je mis.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
5: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ja, het is misschien iets te vroeg, maar we vieren hier zo dadelijk alvast het weekend. Als je niet erg vindt, hoor. Want Celebration van Kool & The Gang komt eraan. Nou, die kan eigenlijk altijd wel, hè. Dus ook op deze donderdag. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Voor een dodelijke schietpartij van afgelopen zondag in Roermond zitten 2 mensen vast. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. Afgelopen zondag werd in een woonwijk een man van 21 doodgeschoten. De 2 verdachten zijn 21 en 47. De aanleiding voor de schietpartij die wordt nog onderzocht. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine naar beneden gooit, net zoals de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En daar zou eens wat aan gedaan moeten worden. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar een man van 105 jaar oud. Hij zou bewaker zijn geweest in een gevangenenkamp van de nazi's en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij meerdere moorden. 4 jaar geleden werd er nog een man van 101 veroordeeld en dat was ook een oud bewaker van een concentratiekamp. En Groningen gaat flink investeren in een nieuwe ijsbaan bij Kardingen. De provincie trekt er 15 miljoen euro voor uit. De baan krijgt onder meer een 400 meter baan en ruimte voor ijshockey en shorttrack. De ijsbaan wordt onderdeel van een nieuw sportcomplex met ook zwembaden en squashbanen. Begin 2028 beslist de gemeenteraad over het nieuwe sportcomplex. De totale nieuwbouwkosten die worden geschat op, hou je vast, 225 tot 250 miljoen euro. Kan je een mooie dakkapel van bouwen. Het weer nog, het is zonnig, blijft de hele dag ook zo, 17 tot 19 graden. En vanavond dan blijft het nog lang helder, maar pas op, neem een jas mee als je naar buiten gaat, want het koelt flink af.
3: Ja, maar de korte broek hoeft nog niet de kast in, want ik begreep volgende week wordt het nog iets van 24 graden of zo. Hè?
4: Dat zeggen ze. Nooit gewoon ervan uitgaan, dat zeggen ze. Maar ik hoop het. Lekker man.
3: Oh, mooi, zeker weten. Dankjewel, Nicola.
4: Doei.
3: Flitsmeister, die meldt 8 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. A1, Hengelo, Osnabrück voor de Nederlandse grens. Klein kwartiertje. Ruim een kwartier op de A9, Amstelveen-Alkmaar voor Raasdoorn door een ongeval. En de A15, tenslotte Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht, 21 minuten lang.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel.
14: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
20: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
24: Dennis Verheugd.

0: wat erft. Ja, zelfs na haar overlijden lukt het mensen blijkbaar niet om Dolly toch met rust te laten. Heeft ze wel verdiend al die jaren, toch? Maar goed, doen wij dus wel.
1: Ja hoor.
0: Voorlopig dan, hè. Want ja, de komende dagen zul je vast nog wel iets van Dolly Parton horen hier op die. Nou, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze donderdagmiddag. Ja, het is wel grappig, want hier een track die wel gewoon over vrolijkheid gaat, hè. Happy.

Vandenberg en Burning Heart. Zo'n liedje waarmee je met gemak een stadion of zaal in vuur en vlam krijgt. En nou, dat moet volgend jaar eigenlijk ook wel gaan lukken als Anouk, hè, samen met het Metropoolorkest de Ziggo Dome binnenwandelt. Dus wil jij daarbij zijn? Nou, dan weet je wat je te doen staat, hè. Hoor je een hit van Anouk en dan tickets naar de studio. Ja, kom je in de uitzending, dan ben jij erbij op 4 juni 2027. Dit is 5 op radio 2x5.

0: op radio10.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: is bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Zometeen een terugreis naar de laatste top 4000 met een track die veel

Family Portrait. Nou, ze schreef het niet omdat ze een hit nodig had, maar omdat ze iets kwijt moest. Ja, het gaat over de scheiding van haar ouders en de impact die dat als kind op haar had. Ja, sterker nog, de basis van het liedje lag in een gedicht dat ze al schreef toen ze 9 jaar oud was. Toen ze het jaren later opnam, kwamen die gevoelens allemaal weer terug. Nou, misschien is dat wel de reden waarom het ruim 20 jaar later nog steeds binnenkomt bij zoveel mensen. Het voelt eigenlijk niet als een popliedje, maar bijna alsof je luistert naar...

Queen op 10. Ja, zo'n liedje waarbij je meteen weer zin krijgt om die biopic Bohemian Rhapsody te gaan kijken. Ja, een grote kans dat je die film ooit al in de bioscoop hebt gezien. En anders kon je afgelopen zondag alsnog aanschuiven op de bank, want toen was je weer op tv. Ja, ik was die zondag ook een beetje aan het zappen en viel precies echt binnen tijdens dat Live Aid optreden. Ja, dat blijft waanzinnig, hè? Dat blijft toch een soort van kippenvelmoment. Zeker als je daarna op YouTube ook nog even het echte optreden terugkijkt. Dus absoluut een aanrader. Het is donderdagmiddag. Mag ik je voorstellen aan Robbie Williams.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: bedrijf om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: in de textielbak.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je weet het inmiddels, hè. Anouk horen is tickets scoren. Hoor je een hit van haar, dan stuur je tickets via de Radio 10 app. Haal je de uitzending, dan haal je ook de Ziggo Dome, want dan ben je erbij. Nu het nieuws van 3 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten. De politie heeft daar nu 2 mannen voor opgepakt. Die hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking. Betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Organisatoren van festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. Daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. De organisaties hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft een nationalistische studentenvereniging geen plek meer op zijn introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. En ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang geweigerd tot het Witte Huis. Een verslaggever van de nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart moeten inleveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze het Witte Huis niet meer in. Een rechter zei daarop dat dat niet mocht. Het Radio 10 weer, vrij zonnig. De noordwestenwind neemt steeds verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen volop zon. 20 tot lokaal 24 graden.
1: Oh, heerlijk, ja. Dat zijn wel een beetje mijn temperaturen, hoor. Tussen de 20 en 24.
2: Heerlijk, ja. Ja, niet je lichaamstemperatuur, hoop ik, want dan is er iets mis.
1: Nee, zeker niet. Maar daarboven begin ik al vrij snel te zweten, eigenlijk.
2: Heerlijk, ja.
1: Dankjewel, Martijn. Tot over een uurtje bij Gijs op 10.

0: Vaanplein. En de A16 tenslotte Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 24 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Dennis Verheugd.

0: natuurlijk ook Frankie Valli. Jor de Kreeuw is hier bij 10.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, ondertussen heb ik Marcia hangen. Marcia, het is alweer donderdag.
2: Ja, beter.
0: Wat is het leukste wat je deze week al hebt meegemaakt?
2: Dat jij nu belt.
0: Maar naast dat.
2: Naast dat. Nou, gewoon dat ik bijna vakantie heb, nog één dag werken. Dus dat is het leukste.
0: Ga je nog weg?
2: Zeker. Zondag zit ik in het vliegtuig.
0: Heerlijk, waar naartoe?
2: Naar Kos, Griekenland.
0: Helemaal niet verkeerd dus, in deze periode.
2: Nee, zeker niet. Dat vond ik dus ook.
0: Nou, ga alvast lekker genieten daar. Ja, waarschijnlijk ben je al vaker naar concerten geweest. Maar wat maakt een concert voor jou een topavond?
2: Gewoon genieten van de muziek. Mensen om je heen en van de artiest die daar staat te shinen. Ik hou ervan.
0: Dus waarom moet jij naar Anouk?
2: Omdat ik dat allemaal mee wil maken.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Anouk met het Metropool Orkest op vrijdag 4 juni 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam.
2: Dat meen je niet. Gaat super vet.
0: Hey, lekker vooruitzicht, hè?
2: Nou, je maakt mijn dag helemaal goed.
0: Ja, duur nog even, maar ga vooral genieten.
2: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: En ook in Griekenland.
2: Dankjewel, hè.
0: Fijne dag.
2: Jij ook, doei.
3: De grootste hits aller tijden.
4: De grootste hits aller tijden.
3: Radio 10.

opletten dat ik echt Bryan Adams zeg. Wat anders? Bryan Adams dus. En Run to You bij Team. Want ja, we halen allemaal wel eens namen door elkaar, hè? Bryan, die heet, die weet daar eigenlijk alles van. Want hij wordt regelmatig verward met Ryan Adams. Ook een zanger. Maar Bryan, die maakte het zelf ook eens mee. Die ontmoette ooit zijn gitaarheld Eric Clapton backstage. En hij zei, doodleuk, hey Mick! Alleen Mick was de tourmanager en Eric Clapton die stond ernaast. Ja, als je zoiets doet bij een van je grootste helden, dan wil je waarschijnlijk toch wel even door de grond zakken. Nou, dat is bij Bryan denk ik wel gebeurd. Althans in zijn hoofd dan. Hè. Onderweg naar de leukste middagshow van Nederland. Gijs op 10. Zo dadelijk weer vanaf 4 uur. Eerst onder andere nog Ten Sharp. Dit is You. Yes.

0: Kink.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pakken.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Dennis Verheugd. 1971, dat is het jaar waarin een hele

0: En True.
1: Doorbraak.
0: Ja, er was eens een 16-jarige jongen die naar een jazzfestival ging. Daar ontmoette hij een vrouw die iets ouder was dan hij zelf. En jaren later bleek die ontmoeting zo'n indruk te hebben gemaakt dat hij er een liedje over schreef. Nou, dat liedje was eerst eigenlijk niet eens bedoeld als de grote hit van het album waar het op stond. Sterker nog, het stond op de achterkant van een andere single. Maar radio-dj's die draaiden juist dit liedje heel vaak, waardoor het alsnog uitgroeide tot zijn grote doorbraak. Ja, het leverde hem zijn eerste nummer 1 hit op en betekende het begin van een indrukwekkende solo-carrière die nog altijd voortduurt. De doorbraakhit van vandaag, Rod Stewart. Hier is Mackie May.

0: Gijs, kom er maar in.
1: Everywhere you go. Heerlijk.
0: Ja, fijn. De grootste is alle tijden en wij zingen ze achter de schermen gewoon mee.
1: Nou ja, maar we doen wat jij waarschijnlijk ook doet. Hè? Als je in de auto zit en je zit lekker mee te zingen. En ja, schaam je nergens voor. Doen wij namelijk ook niet.
0: Nee, wij zingen gewoon mee.
1: Wij schamen ons niet voor het feit dat wij niet altijd even goed kunnen zingen. Maar wat doet het ertoe?
0: Ja, maar daarom doen we het ook achter de schermen. Crowded House.
1: Ja, dat is
0: en Weather Review. Ja. Zo dadelijk weer, om 4 uur. Gijs op 10.
1: Ja, absoluut ja. Nou, jij doet het zelf de leukste middagshow. Dat kan ik zelf niet zeggen, maar ik vind het wel natuurlijk. Maar dat doe ik achter de schermen, zeg ik het wel tegen iedereen. We gaan straks even met Figo bellen, Figo Waas. Want ja, Nederland-Duitsland gaat voetballen. En ik weet nog, mijn vader zei vroeger altijd, nou, ik vind helemaal voetbal vind ik helemaal niks. Alleen Nederland-Duitsland, want dat, hè, dat zijn rivalen. Is dat nog wel zo? Nou ja, en hoe schat Figo de kans in van Nederland? Gaan we het zo direct over hebben. En het is allemaal heel vervelend, maar een van de neven van Dolly Parton, die is nu in een soort gewelddadige erftoestand terechtgekomen. Mensen die overlijden en dan gebeuren er allemaal de meest vreselijke dingen. Roland Bolendijk, die gaat er even wat meer over vertellen. Want ja, er is natuurlijk wel van alles te halen bij Dolly Parton. Tenminste, de erfenis die moet nu verdeeld worden. En wie krijgt wat? Dat is natuurlijk wel een, is wel een dingetje.
0: Ja, zeker een dingetje. Ik las het van de week ook. Ik dacht, ja. Nou, hoe gaan ze dat oplossen? Maar,
1: ik weet niet of Ronald precies het juiste antwoord heeft, maar ik denk wel dat hij ons wat meer licht in de duisternis kan bieden.
0: Nou, hartstikke leuk. Zo dadelijk dus om 4 uur de leukste middagshow van Nederland.
1: Ja, dat vind ik ook. En we hebben ook top 4040 seconden natuurlijk. En wie weet geven kaarten weg voor Anouk. Als je Anouk hoort, nou, dan moet je zo snel mogelijk, want Anouk horen is dik het scoren.
0: Ja, nou, dat

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.

0: Dus snel even bollen.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menfers Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Ja, goedemiddag. Het is alweer 1:04. Het gaat zo snel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zou hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt natuurlijk maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we bezoekers met de auto dan maar verbieden, zegt de organisatie. Max Verstappen heeft in de 2e training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de 3e tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes al snelst over straat en circuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. En ja hoor, er heeft iemand gelijk gekregen. Ik noem geen naam, hè?
14: Nou. Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen.
13: Volgende week zijn er nieuwe warmterecords mogelijk.
14: Ja.
13: Vooral dinsdag en woensdag, de laatste 2 dagen van september, verlopen opmerkelijk warm. Gemiddeld 25 tot 26 graden. In het zuiden kan de temperatuur zelfs oplopen tot zo'n 28 graden.
14: En even voor mijn beleving, hè, maar het duurt ook ongeveer een weekje.
13: Ik durf helemaal niets meer te zeggen over het weer. Ja. Nou, alleen voor vandaag dan.
14: Dit is heel frappant. Want ja, ik wist dit al, maar ja, om nou steeds mooi, maar mijn gelijk te halen, dat vind ik een beetje ver. Maar
13: fijn
14: dat
13: je samen de lotto invullen. Nee, heel goed.
14: Constateer.
13: Vanavond koelt het flink af, krijgen we een koude nacht, 3 tot 7 graden. Na een frisse start volgt morgen een warme en zonovergoten nazomerdag. En dan wordt het uiteindelijk al 19 tot 23 graden.
14: En vandaag is het

0: Nou, 55 plekken inmiddels al. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Nog steeds een half uur file tussen knooppunt Hofvliet en Delft. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. En op de A16 Breda richting Rotterdam 20 minuten tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso de hele file bij je met alleen maar de allergrootste hits die jij herkent. I got my mind set on you van George Michael. George Harrison, dat is die andere George. Die ga ik zo voor je draaien. Ring My Bell, niet te woord. Het zit in Stavemans Disco. En ik heb ook cabaret uitgezocht van Joep van het Hek. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: mobiliteitsnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Goed, dan gaan we door.
1: Ja! Goedemiddag.
2: Dan nu aandacht voor het volgende.
1: Oh, okay.
2: De politie is op zoek naar een man die voldoet aan het volgende signalement. Hij is ongeveer 2 meter lang. In de jaren 90 had hij een

Vroeger waren ze nog verliefd op elkaar. Shawn Mendes noemde Camilla Signorita. Tegenwoordig noemt hij haar Biatch. Nou ja, dat is toch zo? Die zijn niet leuk uit elkaar gegaan, hoor. Dat is echt wel een vechtscheiding geworden. Okay. Camilla Cabello en Shawn Mendes en James Brown, Living in America, die hoorde je daarvoor. Goedemiddag en wees welkom, het is kwart.

0: aflevering. De dag daarvoor de dinsdagaflevering. En morgen dan hebben we de vrijdagaflevering. Dan hebben we de vrijdagmiddagborrel. Twan Huis komt langs morgen. Dat is leuk, hè? Ja. En over Twan is gewoon nooit iets lulligs te vinden.
1: Nee.
0: Dat vind ik zo knap aan deze man. Hij doet al jaren college tour.
2: Hij doet ons uiterste best om iets lulligs te vinden. Ja, als precies, ja.
0: Nou ja, er is wel iemand. De neus, die kan wel misschien niet zo. Nee, ook niet, want die heeft gewoon een heel leuk interview bij hem gehad.
1: Dat was voor hem heel leuk, ja.
0: Ja, dat was ook.

0: gechipt? Nee, dat antwoord is allemaal nee. Jaarlijks raken in Nederland ongeveer 62.500 katten zoek.
1: Hè?
0: Jaarlijks dus, hè, in Nederland. 62.500 katten. Het lijkt alsof je erover struikelt. Het zijn er heel veel en dat vindt staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens ook. Alle huiskatten in Nederland moeten daarom vanaf 2028 verplicht worden gechipt. Het aantal zwerfkatten moet drastisch verminderen. Want ja, zwerfkatten die kunnen natuurlijk aangereden worden. Of misschien nog wel veel erger. Van een gebouw afvallen. Het is de grootste nachtmerrie van alle dierenliefhebbers. Maar er zijn verschillende categorieën dierenliefhebbers. En al helemaal verschillende groepen met kattenliefhebbers.
2: En dan heb je een groep. En dat is echt de allerergste. En dat zijn de mensen met één kat. Met de ballen eraf. Dan hebben zij een kat en halen hem de ballen eraf. En zeggen dan, hij is geholpen. Ik kwam laatst bij mensen thuis, die hadden ook de kat geholpen. Ik kreeg die gozer geschopt onder zijn ballen. Hij zei, wat doe je? Ik zeg, help je even. Vriendin van mij, kat, de ballen eraf. Ik zeg, waarom in godsnaam zijn ballen eraf? Ja, anders loopt hij weg. Ik zeg, had je bij je man moeten doen, hè?

0: Disco is allemaal zo simpel en het is allemaal zulke simpele muziek. Als je dit hoort, ja, je kan mijn belletje rinkelen. En ja, je kan het maar zo snel mogelijk...
1: Zou dat nou toch betekenen?
0: Ja, wat zou dat nou betekenen? Anita Ward, natuurlijk zat altijd een dubbele betekenis zat erin. En het zat in Stavermans Disco. George Harrison en Got My Mind Set On You, die hoorde je ook nog. En dat hoorde je daarvoor. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, we gaan het zo hebben over de opvolger van Stefan de Vallen. Jarenlang de beste vriend van Sinterklaas natuurlijk.
0: Ja.
1: Wie wordt de nieuwe vertegenwoordiger van de Sint? Dat hoor je zo. En
0: Even voor de duidelijkheid. Als je kleine kinderen hebt, dan kun je gewoon je radio aan laten staan. Want dat is allemaal kidsproof, toch?
1: Ja, zo goed om te zeggen.
0: We gaan geen dingen zeggen waar we later spijt van krijgen.
1: Ook wel eens leuk.
0: En dit hoor je ook zo.

0: radio10.nl.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zacht.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vraag je
2: wat?
1: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Heel veel plekken, lange files helaas. Op de A6 Muiden-Lelystad sta je tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad een uur stil door een ongeluk. Op de A12 richting de Duitse grens was het één ongeluk nog niet eens afgehandeld en er kwam een nieuw ongeluk bij. Huh? Je hebt ruim anderhalf uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En op de A16 Breda-Rotterdam is het ook druk. Daar sta je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum ook anderhalf uur stil.
1: Donderdag is wel de heftigste dag, hè? Altijd, toch?
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen als je dit allemaal zo achter elkaar volleest. Ja.
1: Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan het straks dus over Sinterklaas hebben. Dat is lekker. Dat is

0: plaatje radio aan. Wat is het nieuws, Martijn Nijhuis? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. De oppositiepartijen waarschuwen justitieminister Van Wil dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Wil moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden omdat er vanmorgen een school in Vlaardingen was bedreigd. Waarmee of waarom, dat is nog niet duidelijk. Volgens de regionale omroep werden leerlingen gefouilleerd. Journalisten die het Witte Huis weer in zouden mogen zijn toch tegengehouden.
0: Oh?
1: Ja, president Trump wil ze er niet meer zien. Die zegt, ze zeggen dingen waar ik het niet mee eens ben. Maar een rechter had dat verboden. Die zegt, je moet ze gewoon toelaten. Toch zijn ze dus weer tegengehouden.
0: Ja, vandaag. Omdat ze waren nog niet helemaal goed ingeseind, denk ik, de beveiligingsmensen.
1: Dit gaat zeker nog een staartje krijgen.
0: Dit krijgt nog wel een staartje, ja. Dat denk ik ook, ja.
1: Nou, dan het Sinterklaasnieuws. Ja. En ik zeg nog maar even, het is kidsproof voor de kinderen op de achterbank.
0: Maar we hebben gewoon Sinterklaasnieuws.
1: Ja, het is hartstikke leuk Sinterklaasnieuws. Ja. Er komt namelijk een opvolger voor Stefan de Wallen.
0: Wie is dat?
1: De beste vriend van Sinterklaas.
0: Ah,
1: zeg maar zijn ambassadeur.
0: Mm-hmm.
1: Wie wordt de nieuwe beste vriend van de Sint? Het wordt acteur Ramzi Nasser. Ja, onder meer bekend van Oogappels, hè, die hartstikke leuke serie.
0: Zeker, ja.
1: Het is een man met dat droevige gezicht, die ook dichter is. Die zegt bijvoorbeeld, ja, dan dit soort dingen.
2: Wiens hart voor volk

0: Maar het zal toch niet zo zijn dat onze collega Jeroen Kijkende Vechter dit gaat doen?
1: Als adviseur? Ja, ik weet één ding wel zeker.
0: Ja.
1: Als jij het was geweest, dan had het al lang geweten. Ja, nee, jij kan natuurlijk nooit je mond

als hij praat, dan is het al... maar neem in McDonald's. Zo praat zij, maar door een of andere zangles heeft ze toch geleerd om heel duidelijk en goed articulerend te kunnen zingen. Mr. Rock'n'Roll zong Amy McDonald.

0: Nederlands elftal weer een wedstrijd. Dus we gaan hem maar eens even openen.
1: Studio Staverman.
0: Studio Staverman. En het is een debutante bal. Want niet alleen onze bondscoach, Xavi Hernandez, begint. Maar ook die bij onze tegenstander Duitsland. Daar start Jurgen Klopp als Bundestrainer. Spreek het zo goed uit eigenlijk, Figo, of niet?
2: Ja, Figo.
0: Oké. Okay. Maar is Jurgen Klopp ook nog te kloppen? Hoe zit het met die andere interlands die in mijn Radio 10 schoolagenda staan? Ik ga het even voorleggen. Een man die al hoort schreeuwen op de achtergrond.
2: Zo blij dat jij me nu belt.
0: Wat dan?
2: Ja,
0: hoezo?
2: Kijk, onze tijd was Duitsland toch echt een speciale tegenstander, of niet?
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. En moet ik ook er even bij zeggen. Mijn vader die had helemaal niks met voetbal. Maar nee. Nederland-Duitsland, dat was echt... Ja, maar dan worden de mensen geslepen.
2: Je had de oorlog meegemaakt, Gijs.
0: Zeker.
2: Ik weet niet hoe jij het ziet, maar ik mis die rivaliteit, Gijs.
0: Ja.
2: Jij niet?
0: Ja.
2: Kijk, in 1974, dat was pas 30 jaar na de oorlog...
0: Mm-hmm.
2: Toen hebben we die finale verloren.
0: Ja.
2: Met een schwalbe van Bernd Hulzenbein.
0: Weet ik niet precies meer, maar als jij het zegt, dan geloof ik het meteen.
2: Ja, nou, ik weet waar ik was. Ik was op de camping in Zuid-Frankrijk met heel veel Duitsers.
0: Ja.
2: Nou, dat was niet fijn, Gijs. Waar was jij toen?
0: Ik was, ik geloof, met mijn Lego aan het spelen. Of ik was...
2: Maar toen kregen we die revanche in 1988, hè? Met die late goal van Van Basten.
0: Ja.
2: Ja, naar die heerlijke paas van Jan Wouters. Rinus Michels zei toen nog... de halve finale was de finale. Dat zei hij nog. Hè?
0: Ja, precies. Hè? Ja,
2: toen kregen we nog een rivaliteit, Gijs. Toen kregen we het Lama-incident met Rijkaard. Ken je die nog?
0: Ja, het spugen, toch?
2: Ja, een matje van Rudy Vuller.
0: Ja, klopt.
2: Van
0: de
2: graaf van Rudy Vuller. Nou, dat was een rivaliteit.
0: Ja.
2: Ik sprak Guus Hiddink nog laatst op een oude mannenlummel voetbal... De Rondo, stel ik altijd met Guus Hiddink.
0: Ja, dat doen jullie af en toe, hè? Dat weet niet iedereen, maar dat is wel leuk.
2: Ja, is leuk. Het is een soort oude mannenvoetbal. Maar daar heb ik dus mee gesproken. En die heeft nog nooit gewonnen van Duitsland.
0: Okay.
2: Die is er nog ziek van.
0: Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed. Maar eigenlijk, dus je kijkt wel uit naar de wedstrijd... maar je vindt dat er eigenlijk te weinig rivaliteit is. Dat moet weer terugkomen.
2: Die moet terugkomen. Ik pleit niet voor een derde wereldoorlog met Duitsland.
0: Nee, ik wil net zeggen, dat is niet verstandig. Nee,
2: dat
0: denk ik. Nee.
2: Wil ik niet. Maar ik pleit voor wel hernieuwde rivaliteit.
0: Mm-hmm.
2: Jurgen Klopp... die wil ook rivaliteit. Die heeft niet voor niets 44 spelers opgeroepen. Hij weet dat het doorsjaren 40, 45. Hij weet dus 44, dat is een eng getal van Nederland.
0: Hij heeft tussen de 40 en 45 spelers opgeroepen.
2: Precies. Ik pleit voor hem niet meer rivaliteit.
0: Ja.
2: Zo'n rivaliteit als tussen Virgil van Dijk en Valentijn Driesje van de Telegraaf. Zeg maar.
0: Ja, precies. Dus er moet meer gespuugd worden op het veld.
2: Ja,
0: er moet meer dat soort dingen moeten gebeuren. Zodat het eindelijk weer echt een wedstrijd wordt Nederland-Duitsland. Tot slot, een voorspelling voor Nederland-Duitsland. Wat gaat het worden?
2: Ik denk, we missen rivaliteit, daarom missen we de wil om te winnen. En daarom wordt het waarschijnlijk het gelijkspel vanavond.
0: Okay.
2: Maar ik hoop op een kleine win met een doelpunt in de tweede helft... gescoord tussen minuut 40 en 45. Dat zal ze leren, die Duitsers.
0: We zullen het meemaken.

0: te luisteren naar Harry Styles. En bekijk ik hem af en toe even. Dan denk ik, nou, die jongen, dat zou wel eens wat kunnen worden. Dat zou wel eens een hit kunnen worden. Ja, dat is echt niet normaal. Hij heeft ooit met James Gordon heeft hij een filmpje opgenomen. En dan, ik weet niet of je dat gezien hebt,
1: ja, Martijn. Zeker.
0: Ja, en dan kwam hij bij de deur. En dan wat was het? Studentenmeisjes. Oh, James Gordon! En dan kwam Harry Styles, die kwam erachter. Ja. En dan gilden ze dus harder voor Harry Styles dan voor James Gordon. Ja. Ja, dat was wel leuk. Nou, het is een laatst verschenen single. Het staat op het laatst verschenen album ook van Harry Styles. American Girls en ABBA. Take a chance on me. Die hoorde je daarvoor. Wat zit zo in het nieuws, Martijn?
1: Ja, het wordt een zware avond voor justitieminister Van Weel. En in vrouwengevangenissen kunnen gedetineerden sinds kort iets heel bijzonders kopen.
0: Oh.
1: Iets wat ze kunnen gebruiken als ze in hun eentje in bed liggen.
0: Ze liggen toch altijd in hun eentje in bed, of niet?
1: Ja, dan hebben ze dus iets om te gebruiken.
0: Oké.

0: 10.
1: Gijs op 10.
0: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren. Zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten.
1: Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Goedemiddag, het is 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag Gijs. België doet net als ons land toch mee aan het Songfestival. Maar omroepmedewerkers van de Vlaamse VRT zijn daar niet allemaal blij mee. Sommigen willen gaan staken op de dagen dat de halve finales en de finales zijn. Zij vinden meedoen niet oké, omdat Israël meedoet. Voor het bedreigen van de middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Die komt uit Schiedam. Wat die precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd toen. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Wil een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Wil wegsturen met een motie. En in een aantal Nederlandse vrouwengevangenissen kunnen gedetineerden voortaan iets intiems kopen. Nou, voor veel mensen een vertrouwd geluid. Het is een Satisfyer. Maar ze kunnen ook een transparante dildo kopen. En dan tegen het kostprijs ook nog.
19: Waarom transparant?
20: Ja, dat zou goed
19: zijn. Oh, dan kun je er niks in verstoppen natuurlijk.
20: Oh ja, dat is een goeie.
19: Dat is de reden, ja.
20: Ik ben er niet zo in thuis. Het gaat om een proef. Volgens onderzoek kan het leiden tot meer ontspanning, beter slapen en minder frustratie onder de gedetineerden.
19: Okay.
20: In totaal kunnen bijna 300 vrouwen meedoen aan die proef. Die duurt een jaar. Het is niet duidelijk hoeveel vrouwen al een speeltje hebben besteld. Ja, en meteen mijn vraag. Ook niet of ze voor mannen beschikbaar komen.
19: Ik weet niet of de Satisfyer ook voor mannen beschikbaar is.
20: Nou, je hebt ook seksspeeltjes voor mannen, denk ik. Heb ik wel eens gehoord.
19: Nee, maar, dat weet
20: je. Je kan ook wel wat ontspanning gebruiken, denk ik, toch?
19: Ik ken die sites ook allemaal waar je ze bestelt.
20: Het radioteam weer. Vanavond snel koeler en ook vannacht fris. 3 tot 7 graden. Morgen uiteindelijk veel zon en warm. 19 tot 38, nee, 23 graden.
19: Maar dat glijdje is toch... Zoiets, toch? Tenminste, dat heb ik me ook wel eens laten vertellen.
20: De verkeerde informatie.
19: Oké. Lijkt wel 1945. Ook verkeersinformatie. Dames en heren, we gaan naar Robin van de regie, want die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, daar heb ik heel veel verstand van inderdaad. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een half uur vertraging tussen Hoogemade en knooppunt Prins Klausplein. Op de A6 Muiden-Lelystad is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog tussen Almere-Regenboogbuurt en Lelystad een uur vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam een half uur tussen Breda-Noord en Dordrecht.
19: Oké, nou, wij hebben verstand in ieder geval van heel veel muziek. En heel veel goede muziek ook. En muziek waar je allemaal meezingt en ook die jouw werkdag zomaar kan afsluiten. We gaan zo de werkdag afsluiten met Frank Stallone. Je weet wel, broertje van en Far From Over binnen een paar minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis.
25: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
26: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
27: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
28: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
29: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei!
0: Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kruidvat.

0: of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

zou zeggen, ja, ik zei het je gisteren al, we zijn elke dag toch ietsjes later. Op een of andere manier, ja, dat kan wel eens tijd-wise kan dat gebeuren. Het is nu 5:08. Maar ja, het grote moment is weer daar, hoor. Zeker als je dit hoort, dan is ook jouw werkdag voorbij.

staande zijn van alle tijden. Maar zo heftig zoals bij de families van Dolly Parton en ook bij Ben Sanders gaat. Nou, dat gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. En dat heeft dan allemaal weer met royalties te maken en met muziek en geld. Ronald Molendijk die vertelt je zo hoeveel geld en geweld daarbij komt kijken. I haven't ever really found a place that I call home.

0: drijfkracht heeft. Pilot, Magic en Dido, Life for Rent, dat hoor je daar weer voor. Ja, bijna een maand geleden verscheen er een video op social media van Dolly Parton, waarin haar neef het overlijden van de countryzangeres bekend maakte. Maar diezelfde neef is nu verwikkeld in een gewelddadige ruzie rondom de erfenis van de vredelievende Dolly. Ja, en ook nabestaanden van de Voice of Holland winnaar Ben Sanders, die gooien het openbaar met modder. Nou, laat ik het allemaal even bespreken met mijn muzikaal geweten Ronald Maldendijk. Ronald, goedemiddag.
1: Hey man, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Laten we meteen maar even beginnen met Dolly Parton.
2: Ja.
0: Waarom gaat het er nou gewelddadig aan toe bij de erfgenaam? Want ik dacht namelijk, nou, die hele, niet alleen Dolly is lief en leuk en die gaan gezellig met elkaar om, maar die hele familie. Maar blijkbaar niet dus.
1: Ja, dat zou je wel denken, maar het is vrij simpel eigenlijk. Zodra er een beetje geld is, dan valt het allemaal wel mee. Maar waar hebben we het over?
0: Ja.
1: De erfenis van Dolly Parton, gewoon even wat er in de kluis lag, was $450 miljoen.
0: Huppakee. Ja.
1: Dat is, en dan gaan mensen toch al snel rechtop zitten. Denken, goh, ik heb een nieuwe auto nodig. En dat zijn er veel.
0: Ja, ja. Maar heeft ze zo'n grote familie ook?
1: Ze heeft ook een redelijk grote familie. En daar los daarvan zijn er ook allemaal mensen. Je had het net bijvoorbeeld over haar neef.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft 20 jaar lang de beveiliging van Dolly op zich genomen.
0: Okay.
1: Maar zij, de neef lief, ik moet echt oppassen wat ik zeg, want misschien luistert hij wel mee.
0: Ja.
1: Is ook, zoals hij zelf zegt, extreem militair.
0: Oh.
1: En is niet vies van mensen. Op een onnatuurlijke manier laten overlijden, zeg ik dat netjes.
0: Oh, ja, ik ben niet zo goed. Ja, want hoe kun je het anders zeggen ook?
1: Maar, ja, vermoorden.
0: Maar is hij nu ook dan de mensen die bijvoorbeeld met deze erfenis bezig zijn, is hij die aan het bedreigen? Of hoe werkt dat dan? Oh.
1: Ja, nou, er is een oud manager. Die is overigens door Dolly en consorten bij leven gewoon aangesteld als degene die het dan moet gaan doen. En wat moet hij dan doen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, de muziek van Dolly levert voor Dolly elk jaar alleen al €10 miljoen op aan muziekstreams.
0: Ja, ja, ja,
1: dat is
0: ja,
1: nog
0: ja.
1: even los van of dat het in een film zit of waar dan ook. Hè?
0: Uh-huh.
1: Dus laten jij en ik nou eens heel relaxed zeggen en zeggen van, joh, er komt $20 tot $25 miljoen per jaar vrij.
0: Ja.
1: Ja, again, dan denkt veel mensen toch van, joh, daar wil ik ook wat van hebben.
0: Ja, precies.
1: En het verrare van dit verhaal is dus eigenlijk dat die neef was nou juist die persoon, zoals je net al aangaf, die gewoon duidelijk zei van, jongens, Dolly is overleden.
0: Ja.
1: Dat klinkt toch als heel dichtbij.
0: Ja, ik wil het zeggen, want dat is dan het eerste contact met de buitenwereld. En dat moet dan wel dichtbij zijn. En uiteindelijk is het zo, wie op papier de erfgenaam is en de rechten heeft, die heeft ook wel een beetje de macht. Maar wie heeft nu op papier dan de rechten?
1: Dat is de manager. En die moet, alle rechten van Dolly zijn in een bedrijf gestopt. Dat gebeurt vaker met artiesten.
0: Mm-hmm.
1: En die gaat dat beheren. Ja, en die gaat het ook uitkeren. En let wel, hè, Dolly heeft alles geregeld. Als Dolly 100 is, komt er een nieuwe plaat van haar uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus die heeft letterlijk ook over haar graf vastgelegd hoe dit gaat.
0: Ja. Ja,
1: die had hier denk ik geen rekening mee gehouden. En om het nou nog een andere twist te geven, want goede tijden, slechte tijden is hier niks bij.
0: Nee.
1: De zus van Dolly heeft weer een statement erbuiten gebracht en zegt, jongens, niks aan de hand, je kunt gewoon doorlopen.
0: Oké. Goed. Nou, een soortgelijke situaties hadden we, want ik heb het van de week ook met Shownieuws over Ben Sanders gehad. Ja, en de weduwe van Ben, die heeft gezegd, ja, er ligt nog heel veel muziek van Ben in de la.
1: Ja.
0: Hoe zit dat dan, denk jij?
1: Nou, dat ligt er maar net aan wat zij, de weduwe en Ben, bij leven hadden afgesproken. Kijk, als zij gewoon een contract hebben gemaakt waarin dat nieuwe werk, en misschien ook wel zijn oude werk, hè, dus de opbrengsten van Buma Stemra enzovoort, bij de weduwe terechtkomt, ja, dan staat de rest gewoon eigenlijk min of meer buitenspel.
0: Ja.
1: Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het er dan mee eens hoeven te zijn.
0: Nee. Maar daar liggen de rechten bijvoorbeeld niet bij de manager. Liggen de rechten, maar dat weet ik ook niet, hè, waar die rechten dan liggen.
1: Nee, de rechten schijnen dus bij de weduwe te liggen.
0: En die mag dat gewoon uitbrengen natuurlijk.
1: Ja, kijk, en daar heb ik het wel vaker over gehad. Mijn innige mening, en die zal ik met hand en tand verdedigen, is dat als een artiest dood is, is die dood. Punt. Dan zitten we er gewoon een hele mooie streep onder.
0: Ja.
1: Kijk wat er met Prince gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Er komen nu best veel muziekstukken uit. En die zijn gewoon niet prinswaardig. Ze lagen niet voor niks in de kluis.
0: Nee, dus jij vindt onuitgebrachte muziek van overleden artiesten niet uitbrengen?
1: Nee, niet doen. Gewoon niet doen. Ik weet dan ook niet wat, nou in dit geval Ben.
0: Mm-hmm.
1: ervan had gevonden dat het uitkomt.
0: Nee, precies, ja. En dat, als de muziek nog niet af is, nou, dat snap ik ook wel. Oké, nou, zullen we de artiesten maar gewoon draaien?
1: Ja, magic.
0: Dat lijkt me het beste. Dolly Parton.

0: dat dus familieleden van Dolly Parton, deze hele vredelievende familie, dat zij gewoon ruzie met elkaar aan het maken. En die neef, dat zei Ralle Molendijk natuurlijk net ook, dat hij zegt, ja, die heeft een militaire achtergrond. Dat je gewoon dat je wordt bedreigd door een van de neven van Dolly Parton. Dat kan toch bijna niet?
1: Ja, een beetje eng wel.
0: Nou ja, goed, we draaien nog steeds de fijne muziek. En we herdenken haar natuurlijk zoals ze was, een bijzondere vrouw. Dolly Parton, 9 to 5, dat hoorde je bij Gijs op 10. Het is de meeste muziek in de middagshow, maar wat zit er zo in het nieuws? Van het hebben we ook. Wat zit erin?
1: De Tweede Kamer wil een duidelijk verbod op camerabrillen. Oh. Dat is zo'n bril die jij ook hebt. En in Duitsland begint een bizarre datingshow, Maison Taboe. Ik ga niet zeggen wat het is. Dit is een beetje hoe dat klinkt in die show. Nou, wat voor datingshow het is, dat hoor je dus zometeen.
0: Het is weer een van die dagen.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: radio13.nl.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: heel veel plekken 15 files langer dan een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 3 kwartier vertraging door een defecte bus tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein een half uur ook. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je tussen Rotterdam-Zuidplein en Oud-Beijerland ook een half uur file door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn al dicht.
1: Oké, nou heel veel sterkte daar ook. En kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij je. We gaan straks top 4000 in 40 seconden spelen. Gisteren, het was geen enkel probleem. Gisteren ging dat gewoon... het ging heen en weer. Ja, hij als een warm mes in een pakje boter sneed hij doorheen. Nou, misschien ga jij dat ook wel meemaken. €100 aan thuisbezorgde goed kun je vanavond meteen besteden. Dat kun je ermee winnen. Gaan we zo spelen. Maar eerst het nieuws. Want het is alweer 6:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. Dat meldt de NOS. Het kabinet vindt dat er al genoeg regels zijn voor de privacy.
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja, want je hebt zo'n bril. Maar de Kamer is daar niet mee eens. Waarschijnlijk ook omdat mensen nu speciale dopjes kunnen kopen, waardoor je niet meer ziet dat iemand jou aan het opnemen is. Een jongen van 17 uit Schiedam is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Wat hij zou hebben gezegd of verstuurd is niet bekend. Agenten bewaakten die school vanmorgen een tijdje. En opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis, net als vorige week. Van de rechter mocht dat niet meer. Maar onder meer CNN mocht er toch niet in. En dus stappen ze nu nog een keer naar de rechter. Ja.
1: Wat ik overigens wel goed vind, is dat alle zenders die komen voor elkaar op, hè, in Amerika.
2: Ze hebben nu ook, bijzonder hoor, in
1: ja, dat is echt bijzonder. Zelfs Fox News die doet eraan mee.
2: Maar die denkt ook anders dan wij de volgende misschien.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Je kan je toch niet voorstellen, dat Obama heeft dat nu gezegd. Dat hij zegt, Fox News, jullie mogen niet meer in het Witte Huis. Nou, dan zal de wereld te klein geweest zijn. Precies. Maar goed.
2: Nou, okay. Over bizar gesproken, Gijs. In Duitsland begint over een week een bizarre datingshow. We kennen al Married at First Sight. Mm-hmm. Dan ga je dus eerst trouwen en daarna kijken of je elkaar leuk vindt.
1: Ja.
2: Dat heb ik ook gedaan, beviel slecht. Maar in Duitsland gaan ze een stapje verder in het programma Maison Taboe.
1: Oh.
2: Ja, dat is een spelshow waarbij je dus in een hotel
1: helemaal
2: zit.
1: Je gaat helemaal zo praten?
2: Nou, ik vond het bijzonder. Je gaat eerst met iemand naar bed.
1: Ja.
2: En daarna kijk je of het meer kan worden.
1: Oh.
2: Nou, de opnames lopen al en het gaat lekker, zeggen de mensen van het programma zelf.
3: Erotische en spannende dates.
4: En ook kleine love stories.
2: Ja, spannende dates, erotisch, maar
1: ik vind het wel een soort turndown, hoor. Zo'n Duitse erotische...
2: Ik zal dat hebben.
5: Waarom? Zacht, die mag... Hendrik,
2: hoor. Mag bijten.
1: Ja, het is niet echt... maar,
2: zij zeggen dus erotische dates. Ja. Nou, geloof me, daar is niks erotisch aan. Het is keiharde seks.
1: Maar is daar camera daarbij? Of is het,
2: 6 camera's. Het mag alleen worden uitgezonden op RTL Plus. Dus niet op de echte televisie, zou ik maar zeggen. Productie heeft een schaal met 40 condooms klaargezet.
1: Wacht, stop even. Dus dat zij seks hebben, wordt gefilmd?
2: Ja.
1: En dat zie je dus vol en...
5: Dan ben je ook gewoon bij Ex on the Beach en Temptation Island. Oh, ja. En dat is zo bijzonder.
1: Ja, en dus hadden we in mijn tijd niet, hoor.
2: Nee, zeker niet. Ze hebben glijmiddel klaargezet, massageolie, potten,

0: kies in Nederland. Welke
1: dan zou ik een first date doen. Dan kan je tenminste nog lekker eten.
0: En dan mag je bestellen
1: wat je wil. Dat is ook wel lekker ook.
2: Ja, jij laat de ander betalen. Ja. Maar lang levende liefde of zo. Die hebben toch dat je een gratis hotelovernachting krijgt.
0: Oh, ja, maar dat moet gratis hoor.
1: Ja. Oh ja, zijn we alle twee natuurlijk.
0: Ja, moet een paar dagen volhouden. Ja.
1: Okay. Ja. En jij, wat doe jij? Waar kies jij voor?
0: Ja, daar moet ik even over nadenken.
2: Nou, jij kiest voor het Duitse seksprogramma.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat heeft hij zelf bedacht ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Hij is een gek idee.

4000 van afgelopen jaar. Maar op nummer 3730 staat nog een Valerie. Het is een nummer dat heet ook Valerie. En de vraag is, van wie is dat nummer? Oh, nou, als je dat weet, heb dan jouw antwoord.

geweldig nummer is. Why Tell Me Why. Ja, speel mee met de top 4000 in 40 seconden. 10 nummers in 40 seconden tijd moet je raden. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. En je kunt je kwalificeren, als je het aandurft om met mij mee te spelen, door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik ga zo Valerie van Amy Winehouse draaien. Dat is de nummer 621 in de top.

0: is niet meer onder ons, maar er zijn ook vele miljoenen mee gemoeid. En ja, volgens mij, die vader van haar, die heeft daar ook een hele dubieuze rol in gespeeld.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En hoe dat gegaan is met de erfenis. Valerie was een geweldige plaat die geproduceerd werd door Mark Ronson en ingezongen door Amy Winehouse. Goed, en de vraag is, welke artiest is naast Amy Winehouse ook te vinden in de top 4000 met een nummer dat ook Valerie heet? En dat ga ik vragen aan Brian Swaans uit Nijmegen. Dag Brian, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dat wist jij, hè? Het antwoord wist je meteen.
2: Ja, John Winwood.
0: Ja, Steve Winwood bedoel je. Steve Winwood. Ja,
2: sorry.
0: Ja, het is John de Mol en Steve Winwood. Dat is het.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. Goed. Nou, je had het goed naar ons toegestuurd, hoor. Dus niet dat mensen denken van, oh ja, maar geef het goede antwoord, verkeerde antwoord. Nou, je weet hoe dat werkt. Maar Brian, ja. Fijn dat je meedoet. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Okay. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, past dan. Zetten we de tijd even stil. En okay. Dan gaan we door naar het volgende fragment. Maar als het lukt binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou mooi, hè? Want je hebt nog niks gegeten, denk ik?
2: Nee, ik wil zelf op een dag naar huis toe. Ik denk, ik hoorde de vraag eigenlijk. Ik denk, nou, voor mij is het Steve Winwood.
0: Ja,
2: nou. En ik werd gebeld. Ik denk, gelijk de auto aan de kant.
0: Ja, nou, kijk. En zo werkt het, hè? Interactief radioprogramma.
2: Ja,
0: dus dat betekent dat je die 100 euro vanavond ook meteen kunt gaan besteden. Maar we moeten eerst nog het spel spelen. Zullen we het gaan doen?
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, zet je schrap. Hier is fragment nummer 1.
2: Linda.
0: Linda van de Frank Boeien groep. Dat is hartstikke goed. Oké, wacht even hoor. Ik moet nog even een ander fragment erbij pakken. Je hebt nog wel even, hè? De tijd die hebben we stilgezet. Dus dan komt het goed. We hebben er nog één.
2: Valerie.
0: Ja, heel goed. Hartstikke goed. Van Steve Winwood. Ja. Ja. Ja, daar hadden we het net toevallig over. Ik heb er nog één.
3: Ja, als ik terugkom in de tijd.
0: Oh. Je hebt gepast voor Yves Berendsen.
2: Ik ben niet zo van mijn Nederlandse muziek als ik
0: eerlijk
2: ben.
0: Oh, serieus? Oké. Okay. Ja. Terug in de tijd. Dat is wel. Dat is geen Nederlandse muziek meer. Dat is gewoon. Dat is traditie in Nederland nu. Dat is.
2: Ja, dat
0: zit in ons DNA. Oké, Yves Berendsen, terug in de tijd. Niks aan de hand. Je hebt er in ieder geval al 2 geraden. Ik heb de volgende voor je.
2: Pas.
0: Oh.
2: Good times.
0: Ja, het is Good Times van Chic. En je bent ook niet zo van de disco, of wel?
2: Ik moest al antwoorden en ik kreeg gewoon even een blackout.
0: Ja, oké. niks aan de hand. Ik heb er nog één.
2: Duncan Lawrence.
0: Duncan Lawrence is hartstikke goed in Arcade. Oké, let goed op. Hier is de volgende.
2: Summer's Magic.
0: Ja, heel goed. Van Playa Haiti. Kijk, zie je, zo doen we zaken. 4 heb je er geraden, 6 moet je er nog. Ik heb er nog één.
2: Linda.
0: Nou, die computer. Dat hebben we al als eerste, hebben we dat ook al. Heel goed. Frank Boeien, eens even kijken of je deze ook herkent.
2: Abba,
0: natuurlijk een SOS. Heel goed. Even kijken, 6 heb je er geraden, 4 moet je er nog. 24 seconden heb je nog over. Nou, dit is super comfortabel. Dit is hartstikke.
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je, want die 100 euro is binnen handbereik. Oké, let goed op, hier is de volgende.
2: Anastasia
0: en I'm Out of Love. Nou, ik heb er nog één.
2: YMCA
0: van de Village People. Het zijn allemaal grote hits uit de top 4000 van afgelopen jaar. Of misschien wel hebben ze daarvoor in gestaan. Ze hebben in ieder geval ooit in de top 4000 gestaan. 8 heb je er, 2 moet je er nog. 20 seconden heb je nog over. 20 seconden, dat is 10 seconden, 10 seconden per fragment. Nou, daar kun je heel goed nadenken. En lang ook.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, let op, hier is de volgende. Dat is Redbox en For America.
2: Oké.
0: Ja, dat zeg je niet zoveel. Oké, ik heb er nog eentje. Let goed op.
2: Kylie Minogue
0: en Can't Get You Out of My Head. 14 seconden over voor het laatste fragment. En de hele middagcrew.
4: Hallo!
2: Hoi.
0: Ik had ze wel niet laten horen. Maar ja, we leven wel heel erg met je mee, hoor. Zou dit jouw laatste fragmentje zijn? No
2: sunshine when she's gone. Bill
0: Withers. Dit wordt een appeltje eitje, Brian.
2: Ja, ik begon wel een beetje
0: te
2: zweten, moet ik zeggen.
0: Ja, serieus, maar waarom? Want je hebt nog 12 seconden over. Je hebt er gewoon 10 graden in 40 seconden tijd. Nou, in nog geen 30 seconden tijd. 28 seconden heb je erover gedaan.
2: Ja, zo.
0: Nou, ik vind dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Dat betekent dat je de 100 euro aan thuisbezorgde goed zo snel mogelijk toegestuurd krijgt. Je moet even blijven hangen voor al je gegevens. En dan gaat Robin het zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Dat is helemaal goed, dankjewel.
0: Nou ja, wij zijn allemaal heel blij.
2: Nou, gelukkig, dankjewel.
0: Ja, ik denk dat zat in de plaat ook, dus dan kon je dat eventjes horen.

0: bijzondere manier van deze week glijden mensen gewoon door dit spel heen. En dat is, de andere week is dat wel weer anders.
1: Ja, maar ze haperen even dat je denkt, oh, dit wordt niks meer. Ja. En dan gaat het hoppakee.
0: Nee, het is echt geweldig. Nou ja, het is alweer dag 4 dat ik nog steeds geen toegang heb gekregen tot de Hives. En dat is heel vervelend.
1: Is bekend genoeg? Ik weet het ook niet.
0: Nee, ja, ik heb toch echt mijn naam met kapitale letters heb ik geschreven. Misschien dat het, dat ook niet helpt of zo. Er zijn waarschijnlijk meerdere mensen die dat geprobeerd hebben. Goed. Nou, wie weet word ik volgende week wel toegelaten. Ik weet wel één ding zeker is dat we straks het nieuws hebben. Wat zit erin, Martijn?
1: NAVO-chef Rutte deelt dat we anders gaan reageren op acties van Rusland. En naast de buienradar hebben we nu ook de bietenradar.
0: Oh, wat dat is interessant.
1: Dat hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook wel.

0: komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: Goedenavond, bijna al 40 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond.
14: Goedenavond Gijs. Jan G. van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat die zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. Word je als land aangevallen door Rusland? Reageer dan door de steun aan Oekraïne verder op te voeren. Dat heeft de NAVO-chef Mark Rutte gezegd in New York. Rusland probeert met sabotage en andere aanvallen NAVO-landen zover te krijgen dat ze Oekraïne laten vallen. Door het tegenovergestelde te doen, pak je de Russen volgens Rutte het hardst. Na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is Max Verstappen best tevreden. Hij wist de tweede en de derde tijd neer te zetten. Max noemt het ook best een goede dag, hij is blij met zijn auto. De race in Azerbeidzjan is zaterdag al, een dag eerder dan normaal, omdat het er in het land op zondag een nationale herdenking is. En na de bijenradar en de muggenradar hebben we nu ook de bietenradar.
15: Bieten, dikke bad met bieten!
14: Ja, het is september en dat betekent dat suikerbieten weer van het land worden gehaald en die kunnen een flinke geur met zich meebrengen.
12: Ja.
14: Ja, de een vindt het lekker zoet ruiken, de ander vindt het weeg en zuur. Een AI-model gebruikt weersinformatie zoals de windkracht, de windrichting, om te berekenen waar die suikerbietengeur te ruiken is. En op de radar is dan ook de intensiteit van de geur te zien, van vaag zoet tot raamdicht, uitroepteken. Er staat ook aangegeven waar de geur op dat moment het sterkst is.
13: En wordt dat ook gebruikt in dat Duitse tv-programma of niet?
14: Wat Duitse tv-programma?
13: Nou, waar je het net over had.
14: Oh, het Duitse seksprogramma.
13: Ja. Nou ja, ik bedoel, want potten honing en dat soort dingen. Misschien ook de geur van bieten, dat ze dat ook kunnen gebruiken.
14: Ik sluit het niet uit, Gijs. Okay. Nee, zeker niet. Het ruikt niet weer. Vanavond koelt het flink af, krijgen we een koude nacht, 3 tot 7 graden. Morgenochtend ook nog fris, daarna schijnt de zon volop. 20 tot lokaal 24 graden.
13: Ongelooflijk. Ongelooflijk.
14: Ah, jij wist het al.
13: Ja, ik wist het al. Maar ja, wat fijn dat ik het nu ook daadwerkelijk met jullie kan delen. Want nu is het ook daadwerkelijk zover. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken waar het allemaal stilstaat. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het staat nog stil op de A4 richting Den Haag. 3 kwartier vertraging tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. Op de A12 Arnhem-Den Haag sta je ook stil. 1/2 uur tussen Driebergen en Woerden. En op de A16 Rotterdam-Breda sta je 1/2 uur stil tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk.
13: Ja, super vervelend. Maar kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. Maak je niet te druk. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. 1, 2, 3. Ga ik zo direct voor je draaien. En denk ook even na over jouw vergepenietje, hè. Dat kun je bij mij achterlaten. En die ga ik dan met ook heel veel liefde voor je draaien. Allemaal binnen een paar minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

politieagenten. En die hebben hem dan ontmaskerd als homo. En later heeft hij een videoclip uitgebracht. George Michael, daar heb ik het over. En toen had hij zoiets. Nou, weet je, krijg ook allemaal wat. Ik denk dat jullie ook een beetje boter op je hoofd hebben. En

0: over 6. Dit is Gijs op 10, hier bij Radio 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman, en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew zit wel lekker bij je op de achterbank. We rijden nog steeds.

0: squishies vol met giftige rommel bleek te zitten. Nou, het was een schattig speelgoed, verpakt in een soort stoommandje. Was het dankzij sociale media razend populair, maar de NVBA die waarschuwde dat het een gevaar voor de gezondheid was. Maar wat blijkt nu? Geen enkele reden tot paniek, want na uitgebreid onderzoek blijken de squishies helemaal niet gevaarlijk. Zoals de NVBA zegt, al zou een kind 10 uur per dag tussen een vrachtlading squishies slapen en de plastic geur inademen, zelfs dan is er niks aan de hand. Dus ik weet niet waar ze dan boodschap vandaan hebben dat het wel slecht was of schadelijk. Maar ja, het is wel gelukkig, want het sprak van mijn hart. Zo'n hippe squishy is natuurlijk veel leuker dan dat ouderwetse houten speelgoed. Toch, Ronald?
1: Ik zie het altijd als ze een spelletje aan het spelen zijn, lijkt op Hamertje Tik. Dan hebben ze zo'n kunststof kubus met verschillende vormen gaten erin. En dan moeten ze staafjes met de passende vorm met het hamertje in het goede gat tikken. En er is er altijd één kind bij dat een cilinder met de ronde doorsnede keihard door dat driehoekige gat aan het timmeren is. En net zo lang doorgaat met timmeren tot de hele scheidstaafje in de kubus zit, of niet? En als je later volwassen bent, dan snap je in één keer met terugwerkende kracht, oh, het zijn dat soort kinderen die later opgroeien tot vrouw. Want

0: veel gestreamd wordt op Spotify. En ook Sam Fender, die weet het. Nou, bij elkaar scoren ze een enorme hit. Meer dan 20 weken heeft hij al op nummer 1 gestaan in Engeland. En het is een geweldige single. Remy in. Kiki die hoorde je ook nog. I've got the music in me.
1: Vergeet me nietjes.
0: Ja, vergeet me nietjes. Ook al, er zitten zoveel goede platen zitten daarbij. Van die platen waarvan je zegt, van, ja, dat zou ik heel, heel vervelend.

0: 34. Je hoort dat bij de meeste muziek in de middagshow. Vergeten nietjes kun je bij mij achterlaten. Hè. Er komen nog een hoop binnen. Maar kunnen we alvast even een keuze maken. En dan gaan we dat straks binnen een half uurtje voor je draaien. Maar we hebben ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ken jij die mop van Donald Trump die de journalisten weigerde?
0: Ja, dat ging niet door. En toch weer wel of zo?
1: Ja, of niet. Nou, en zie je op tegen de herfst en de winter, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Maar ook als je juist houdt van dit weer.
0: Oké. Okay.
2: Je zingt ze allemaal mee.

0: 0800 10 op radio10.nl. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij

0: op radioteam.nl. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: lekker onder het wolletje. Dat is ook wel leuk. Dan gaan we meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Het was vanmiddag hartstikke druk, maar hoe is het nu? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog steeds wel druk hoor. Nog 170 kilometer aan files totaal. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld heb je een uur vertraging tussen Kerkdriel en knooppunt Del door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag sta je tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein 3 kwartier stil door bergingswerkzaamheden. En op de A16 vanuit Rotterdam heb je tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging.
0: Oh, dat is wel nog steeds een beetje zuur. En vooral als je nu ontzettende trek in eten hebt, toch?
2: Want dan, fijn dat je het nog even noemt dan, hè, Gijs?
0: Nou ja, nee, maar ik heb dus nu echt een beetje trek. Ja, dat het ook de tijd is. Maar ik moet nog, 50 minuten rijden zo.
2: Tjonge.
0: Ja, nou ja, dat is niet erg. Vandaar dat ik er ook zo fantastisch uitzie natuurlijk.
2: Jij hebt wat reserve inderdaad.
0: Ja. Ja. Goed. Het is 6:03, hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs. Jan G. uit Overasselt, die naar Duitsland was gevlucht, kan binnen een paar dagen aan ons land worden overgeleverd. Dat schrijft de Telegraaf. Begin deze maand trok een bende naar zijn boerderij en zijn lijfwacht overleefde dat niet. Journalisten van CNN en MS Now mogen alsnog het Witte Huis in.
0: Nou.
2: Eerder

0: kregen ze horen dat ze niet naar binnen mochten. Ook had de rechter gezegd dat dat verbod nergens op sloeg. Nu mogen ze dus alsnog weer bij de persconferentie zijn.
1: Maar er is de briefing al voorbij. Dan mogen ze naar binnen.
0: Dat is het wel een beetje, de president
1: heeft net gesproken.
0: Nou, die persconferenties duren niet heel kort, hoor. Dus,
1: nee, dat is waar.
0: Dit najaar komt er voor het eerste 9 jaar weer een album uit van U2. Daar staat ook een duet op van Bono met Dolly Parton.
1: Oh.
0: Dat is een van de laatste nummers die ze voor haar dood opnam.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is helemaal langs mij gegaan.
0: En dat is het hele concept van nieuws, hè? Dat je het nog niet eerder hebt gehoord.
1: Daar staat ook dat nummer op van Dolly Parton. Dus waarschijnlijk is dit bekend.
0: Nee, dat was nog niet bekend.
1: Oh, dat was nog niet bekend.
0: Dit is een nieuw. Okay. En het U2-album heeft ook Martijn Garretsen meegewerkt.
1: Ja.
0: Martin Garrix, dus.
1: Oh, wat heerlijk. Wat goed. Nou, dat weet ik wel, want Martin Garrix...

0: heel groot worden.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, het is niks aan de hand.
1: Gijs, even een onderwerpje. Daar heb jij het denk ik nooit last van als we positief over zijn. Bij Omroep Brabant gaat het namelijk over de bekende herfstdip.
0: Och, ja.
1: De herfst is natuurlijk weer begonnen en voor veel mensen is dat juist een heerlijke tijd. Ja, natuurlijk. Meer regelmaat. Grote vakanties voorbij bijvoorbeeld, zegt deze psycholoog.
2: En veel mensen vinden het ook wel prettig dat er wat minder sociale verplichtingen buiten de deur zijn.
1: Ja, wat is jullie favoriete seizoen?
0: Ik heb lente. Ik vind lente. Lente vind
3: lente
0: ik.
3: Lente is heerlijk.
0: Ja, en dan vooral als het dan het steeds onder nul was. En dan opeens wordt het 12 of 13 of 15 graden. En dan ruik je het ook gewoon. En dan is de zon die komt weer naar buiten toe. En dat lammetjes. Want ik woon in een gebied waar veel lammetjes rondwandelen. Ja, ik vind dat vind ik leuk.
1: Ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. Ik ben vooral blij met de herfst. Weet je wel. Dat van val en alles is donker. En weet je wel, het waait en het regent. Ja, dat is gewoon helemaal mijn seizoen.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En dat is dus een bepaald type mens dat leuk vindt, zegt de psycholoog.
3: Dat zijn hele nare mensen blijkbaar.
1: Nee.
2: Je ziet dat mensen die wat introverter zijn, de herfst- en winterperiode over het algemeen net wat prettiger vinden.
1: Ja, het zijn dus van die verlegen en heel rustige types zoals ik.
0: Mm-hmm.
1: Die houden dus meer van herfst.
0: Okay.
1: Psycholoog heeft ook nog een goede tip voor mensen die snel in een winterdip of herfstdip schieten. Ga tegen je gevoel in. Blijf niet met je dekentje op de bank zitten. Ga erop uit. Dus net zo actief blijven als in de zomer.
2: Dus tegen de mensen die gevoelig zijn voor zo'n dip, zeg ik wel altijd, probeer ook in die donkere maanden die dingen nog te ondernemen.
1: Ja, ik werd helemaal enthousiast van die reportage, want ik herkende me natuurlijk helemaal in dat verhaal van mensen die juist van de herfst houden. Mm-hmm. Bij alles wat die vrouw zei, dacht ik, dit ben ik gewoon.
0: Maar jij komt toch niet in een dip? Jij komt toch niet. Jij wordt een beetje opgewonden van dit weer.
1: Ja, die
0: toch? Dag
1: van houden. En daar ging het de hele tijd over daarna. En dus toen dacht ik, alles wat ze noemde, dacht ik, dit is gewoon Martijn. Toen zei ze ook nog even wat voor soort mensen dat zijn, die echte liefhebbers.
2: Mensen die ik in de behandelkamer zie met een autisme.
1: Ja, precies.
0: Nee, oké. Okay, nou,
1: ouders toch gelijk gekregen.
0: Ja, nee, het is toch

0: belangrijke band, de Coors, omdat zij ooit ook gezongen hebben van You Better Listen to the Radio's. En het bestaat uit meisjes en uit een jongen. Dat zijn broer en zussen.
1: Het vergeet me nietje.
0: En ik heb het over de Coors en Breathless Prince. Hoorde je daarvoor 1982 op een of andere manier. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, Martijn. Maar op een of andere manier, als ik nu YouTube kijk, ik krijg heel veel dingen van Prince op mijn feed.
2: Ik ook. En ook de samenwerking die hij heeft gedaan.
0: Wat is er gebeurd? Hoe kan dat dan?
2: Of wij zijn net als vrouwen. Dan gaat de ongesteldheid gelijk lopen. En bij ons gaat dan de video gelijk lopen.
0: Dat zou best kunnen, ja.
2: Dat is best kunnen,
0: ja, precies,
2: toch?
0: Ja. Bij ons is ongesteldheid ongeveer hetzelfde als de muziek van Prince.
2: Dat
0: toch?
2: Hebben we niet gezegd.
0: Oké, okay, Ans, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Je bent lekker aan het koken?
3: Ik ben aan het koken.
0: Oké, okay. En wat ben je aan het koken? Wat ben je aan het maken?
3: Ik was tagliatella aan het maken.
0: Tagliatella, wat gezellig.
3: En toen ging de telefoon ja. En toen heb ik gelijk alle... Ja, ik de gaspit uitgezet, maar ja. Het is elektrisch.
0: Oh, maar dus, de elektrische gaspit heb je uitgezet als
3: de
0: daar.
3: Elektrische gaspit heb ik uitgezet. Ja. Dus ik denk, ik maak hier even tijd voor.
0: Ja, ja, oké. Okay. En tagliatella, wat doe je er allemaal in? Wat zijn de ingrediënten?
3: Spekkies, kipfilet.
0: Oh, lekker.
3: Champignons.
0: Oh. Lekker.
3: Uitje.
0: We hadden het net over...
3: En tagliatella.
0: En ja, natuurlijk. Ja, ja, want anders noem je het anders natuurlijk. Hè? Dan noem je het spaghetti. Of iets anders. Of, hoe noem je die andere?
2: Vervallen.
0: Vervallen?
2: Ja.
0: Hé, hey, dat is een huis waar heel lang niets aan gedaan is. Dat is vervallen. Dat is... hoe heet dat nou? De Lex is hier, die weet ook alles.
3: Geen flauw idee.
0: Nee, ik weet het ook niet.
4: Farioli?
0: Farioli?
4: Nee, dat is die oud-trainer van Ajax. Nee,
0: het maakt ook niet uit. Je kan zo weer lekker verder gaan koken, Ans. Okay. Maar je had een geweldig vergeepnietje. Jij wil meezingen tijdens het koken, hè, natuurlijk.
3: Jazeker.
0: Ja, dat snap ik. Waarom is dit nummer zo belangrijk voor je?
3: Nou, dat nummer, dat was een hit toen mijn man en ik verkering hadden.
0: Oh.
3: En dat is 47 jaar geleden.
0: Oh, wat lief.
3: En we gingen daar eigenlijk altijd op dansen.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was leuk.
0: En jullie spraken ook de titel van dit nummer uit tegen elkaar, of niet?
3: Zeker wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, over welke plaat hebben we het? Waar hebben jullie verkering op gekregen?
3: Doe met Peter
0: Maffay. Nou, hartstikke goed. Ik vind het geweldig. En ik vind het mooi dat je dit verhaal ook even met mij wilde delen. Dat vind ik heel fijn. Veel plezier met de pasta, hè, straks.
3: Oké,
0: okay,
3: dankjewel.
0: Oké, okay, fijne avond, Ans. Hoi.
3: Da.
0: Mooi vergeven nietje dit. Dit is ook zo'n plaat die je mee kan gillen. Peter Maffay, Undo.

haar man gebeld en die heeft gewoon gezegd van... luister, 47 jaar, 46 jaar geleden hebben wij verkering gehad. En nu ga je gewoon naar de radio luisteren, want dat gaat, hè, nou, na 47 jaar. Nu ga je naar de radio luisteren.

0: Nou, we hebben dus een half uur geleden hadden wij het dus over mensen die dus in de file staan. En die dus nog een half uur moeten wachten. Die kunnen dus niet naar huis toe. En dat is vervelend, vooral als je trek hebt.
1: Nou, en als mensen het dan over lekker eten gaan hebben, dat is ook dat is een uitdaging.
0: Super irritant,
1: dan.
0: Ja. Nou, vooral als je dan geluiden hoort van lekker eten. Dus dan dat aardappeltjes bijvoorbeeld die dan gebakken worden.
1: Spekjes die worden opgebakken in zo'n
0: ja, nee. Dan begin je het bijna te ruiken, hè. Dat doe ik in de hersenen. Nou, dames en heren, je hoort het al. Lex Gaarthuis.
1: Ja, Casey. Ja. En de hele middagcrew natuurlijk ook.
0: Ja. Ja, nee, de middagcrew is Robin. En, Robin.
1: Robin zit vrij alleen wel vandaag.
0: Maar ja, Robin zit vrij alleen.
1: Misschien voor de concentratie
0: maar
1: wel
0: beter. Dat wil ik graag, hè? Dat heeft hij ja, aangevraagd.
1: Ja, ik ken hem.
0: Dat, mijn team mag af en toe een beetje...
1: Een Robin-vrije dag.
0: Vrij alleen. De dag
1: aan. Een prikkeldagje. Nou, ja.
0: Gisteren was het, ging het fijn. We hadden toen... we hadden een...
1: Dat weet je
0: een
1: toch?
0: Nummer goed. Wat hadden we ook weer
1: Stevie
0: gedaan?
1: Wonder met
0: oh, Stevie Wonder met één S. En vandaag heb je er weer één.
1: Ja, het staat 2-1 voor Team Luisteraar tot nu toe in de Cryptoknijter. Ik heb hier een plaat die ik na 7 uur ga draaien cryptisch omschreven. Als jullie hem raden, heb je punt voor Team Gijs, wordt 2-2.
0: Ja.
1: Maar Team Luisteraar kan ook uitlopen als jullie het niet weten. Nou, ja, dat, klinkende 3-1. Ja.
0: En je weet het, wij gunnen onze luisteraar alles. Behalve dit ene kleine itempje, want daar gunnen wij het onszelf het meest. Natuurlijk.
1: Maar ik denk dat je deze wel binnenkomt.
0: Och, gaat u weer.
1: Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving?
0: Kom erop.
1: Maar hij is eigenlijk hem te makkelijk. Maar daar komt hij. Het juiste voorwerp heeft gemakshalve maar één kleur.
2: The right thing?
3: Pink.
2: The right thing van?
1: Maar één kleur. Gemakshalve.
0: The right thing. Simply red.
2: Ja.
1: Yeah. Oh ja. Yeah. Yeah. Nou ja. Ja, ik ben ook alleen als waar publiek aan het applaudisseren.
0: Ja, vind ik.
1: Allemaal, hè? Nou hoor, 2-2.
0: Ik had het zo aan de luisteraar gegund.
1: Ja, tuurlijk, zo ben je.
0: Maar 2-2. Maandag beginnen we met een schone lijst. Ja.

0: Het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij...
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: download de app en start met vinden.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Zonder goedenavond. Gezellig dat je er bent. Leven na 7, zometeen lachen, winnen en meezingen. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
13: Goedenavond Lex. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jetten de president van Iran. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS. En ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde. Maar die 100 plekken zijn nu ook vol. Als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen, heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen, omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommigen gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Het Radio 10 weer. Vanavond droog, weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24.
12: Heerlijk. Martijn, dankjewel. Joep. Dan Radio 10 verkeer. Nog 5 vertragingen gemeld. Op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Culemborg 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 3 kwartier door een auto met pech. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam 26 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht 9. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 6 minuutjes.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen. 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!

0: afwasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey. In de Ziggo Dome. Radio 10.
2: Lex Gaarthuis.
3: Oh, misschien heb ik wel tickets voor Anouk.
4: Niet doorvertellen.
3: Dit is eerst Shania Twain.

waarvan je denkt, ja, ik kan er niks aan doen, maar ik word er vrolijk van. Ja. Al ben je nog zo chagrijnig, heb je nog zo'n zware dag gehad, dat je denkt, daar ga ik. Ja, vrolijk. Heb ik met deze. Herken je dat? Dire Straits. En The Walk of Life. Het is 7:15. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich bij deze voor een kakeltje verse leven na 7.

0: 24e van september 2026. Wat onwijs gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Dat is de dag waarop Trump zijn Chinese collega Xi flink in de watten legde in het Witte Huis tijdens zijn eerste bezoek aan Washington in ruim 10 jaar. Waarop Oranje zich opmaakte voor de eerste wedstrijd onder Xavi. Vanavond, hè, spannend. Nederland-Duitsland in de arena. Kraken. En de dag waarop ook acteur Ramzi Nasser niet de nieuwe hulp van Sinterklaas werd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Net als Johan Derksen, Catharine Keil en ik heb het voor je uitgezocht. Pino wordt het ook niet. Nee, Pino wordt het ook niet. Dat beleefde zij vandaag. De vraag is, wat hield jou bezig?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Weer heel veel. Horis, daar sla ik ze weer om. Lege bladzijden te vullen met jouw meemaaksels, verhalen, gebeurtenissen. Wat hield je bezig? Wat heb je gedaan vandaag? Iets leuks, iets kleins, iets grappigs dat je hebt meegemaakt. Vertrouw het toe aan ons zeer discrete, lieve Radio 10 Dagboek. Dat doe je door een berichtje te sturen of in te spreken. Begin het met Lief Radio 10 Dagboek. En verras me met jouw leuke, lieve, mooie, ontroerende verhalen. Hoeft niet groots. Het mag ook klein zijn. Alsof ik mijn vrouw hoor praten. Nou, kom maar door. Via de Radio 10 app. Zing je nu mee met Train. Dit is Drops of Jupiter. That's

0: Pots.com. Begin je bericht met Lief Radio Dagboek. En ik ben benieuwd naar jouw verhalen. Eerste pagina vandaag is voor Sandra. Ze zegt, Lief Radio 10 Dagboek. Ik gaf vandaag voor het eerst een presentatie voor bijna 100 mensen. Knieën van pudding, maar niemand liep weg. En achteraf kreeg ik zelfs applaus. Hey, krijg je nog een keer? Hallo, lekker bezig, Sanna. Jens zegt, Lief Radio 10 Dagboek. Vandaag een heerlijk dagje vrij om uitgebreid van het nazomerweer te genieten. Dat is toch ook fijn. En ik krijg een intrigerend spraakberichtje van Maria. Even luisteren.
1: Hey, Lief Radio 10 Dagboek. Ik heb vandaag 12 lederhozen besteld. En dat was echt heel grappig. Ja. En ik denk dat ik wel maandag nog 15 ga bestellen. Dus
0: lederhozen.
1: Groetjes, Maria. Ja, hoi.
0: Die moeten we toch even achteraan bellen, zou je zeggen. Want Maria, even te kijken.
2: Ja. Met Maria, goedemiddag.
0: Maria, Lex, Radio 10, hallo.
2: Hey Lex.
0: Jouw berichtje intrigeert mij mateloos, moet ik zeggen.
2: Ja, dat begrijp ik. Dat vind ik heel grappig.
0: Ja, waarom bestelt een mens 12 lederhozen op een dag en maandag misschien nog 15?
2: Ik werk bij het leukste bedrijf van Den Haag. En wij zijn heel goed in de feestjes. En wij hebben 8 oktober een Oktoberfest op kantoor.
0: Aha.
2: En ik heb een aantal collega's die een journal in de kast hebben, waaronder ik zelf. En ik dacht, ja, die mannen moeten echt wel in een lederhozen. Maar dat was best wel een dingetje. Toen heb ik er gewoon eergisteren een paar besteld. En die kwamen vanochtend binnen. En iedereen ging passen. En iedereen ging echt helemaal, ik wil ook zo'n ding. Dus ik belde die meneer in Brabant. Ik zeg, ik wilde graag 12. En ik denk maandag nog 15. En die man die viel echt helemaal stil. Zo van, wat ga je dan doen? Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik echt niet zeggen.
0: Die heeft nu hele spannende dingen in zijn hoofd, die man.
2: Ja, dat hoop ik. Dus ik zeg, nou ja, ik zeg iets met bier en met dirndels en met braadworst en met schnitzels.
0: Ja, ja.
2: Oh. En nou ja, dat is een beetje... Ik heb met collega's nog even een wijntje gedronken en we vinden het allemaal zo leuk dat iedereen... In het begin dachten we, niemand wil. En nu is het een beetje dat iedereen denkt, ja, maak ik het niet aan en van de rest wel. Dat ik juist degene die opvalt.
0: Ja, wat zweep jij dat goed op de zaak, Maria?
2: Ja, daar ben je optimistisch voor, hè? Weet dat?
0: Ja, niet te geloven. Ja. Ja, ik denk dat iedereen die nu luistert, die denkt, nou, ik zou ook wel een beetje Maria op de werkvloer kunnen gebruiken. Maar jij bent niet over te halen, hè?
2: Nee, ik heb echt ik mag vast niet zeggen bij Waakwerk, maar...
0: Ah, joh, doe.
2: Ik werk bij Munthypotheken. En work hard, play hard, zeg ik altijd. We zijn heel goed in feestjes.
0: Nou, Maria, vandaag hoef je helemaal nergens anders te solliciteren. Want het is gewoon opslag morgen. Dat kan niet anders, hè?
2: Helemaal niet nodig, ik heb het naar mijn zin, dus helemaal leuk.
0: Ja, ja, wat goed. Wat heerlijke positieve vibe krijg ik hiervan aan het eind van de donderdag. Ik wens jou een heerlijke avond en dankjewel voor het schrijven in ons Radio 10 Dagboek, Maria.
2: En heel graag gedaan, dag Lex.
0: Fiespas! Tjus!
2: Hoi!
3: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
4: Leven na 7.
3: Radio 10.

0: Radio10.nl. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Thuis. Zometeen speel je mee in Hoi'nem, dan scoor je hem voor die Radio 10 paraplu. En hou een hit van Anouk in de gaten. Pot.

I know. Jessica stelde de vraag en ik mag hem beantwoorden. Gewoon luisteren. Radio 10 start op. Staat op zelfs. Met Jan-Willem en Jeroen. En daar start je de dag mee op voor het laatste nieuws. Grootste hits alle tijden. En je speelt lekker mee met de intro rally. Altijd leuk. Altijd leuk. Dat en meer morgenochtend vanaf 5 uur. Radio 10 staat op. Jan-Willem, Jeroen en de hele ochtendploeg. Drukke maand september voor Queen. Volop in het nieuws. Freddie Mercury zou 80 zijn geworden deze maand. Bij Wembley verscheen daarom een gigantisch kunstwerk van Freddie, bijna 9 meter hoog. Nog steeds relevant, Queen. We are the champions.

0: En terwijl net bekend wordt dat ons oranje bijna ongewijzigd begint ten opzichte van de laatste opstelling van bondscoach Ronald Koeman, maar dan nu onder bondscoach Xavi, hoorde je geen oranje, maar Simply Red op de radio. Radio 10 met The Right Thing.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, een driegangenmenu van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. Dat is eigenlijk de meest poëtische manier om dit spelletje te omschrijven. Hoor je hem? Dan scoor je hem. Drie hele korte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar ook op deze donderdagavond in Leven aan 7 is de vraag: welke artiest? Goedemiddag, mag ik dat nog één keer horen, meneer Schilperhorst? Tuurlijk, ja. Ja. En dit is jouw moment. Die ene artiestennaam. Kom maar door via de app van 10. En oh ja, had ik al gezegd dat je Anouk in de gaten moest houden?
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Kledingkast klaar voor de herfst?

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: de textielbak.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Hits van Anouk in de gaten, want misschien heb ik wel tickets voor haar concert. Volgend jaar, zometeen. Maar eerst het nieuws. Oscar van Oorschot.
11: De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk! And give you a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Scully. Kassa. Als je tenminste het spelletje tot een goed einde weet te brengen.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Dan scoor je hem. Die Radio 10 Paraplu Edition 2026-2027. Geheel klaar voor de herfst. Dat is hij straks. Ronelle uit Forstenbosch. Ronelle.
2: Hi.
0: Hoe is het?
2: Sorry?
0: Hoe het is?
2: Nou, het is hartstikke goed.
0: Het is hartstikke goed. Had jij een leuke donderdag vandaag?
2: Ja, ik had wel een leuke donderdag.
0: Ja, wat was het absolute hoogtepunt?
2: Het absolute hoogtepunt. Uh-huh. Nou, dus denk nou toch mijn bakje koffie even.
0: Och, wat kan dat lekker zijn, hè?
2: Ja, precies.
0: Het zijn de kleine dingen die het doen. Die het doen.
2: Ja, zeker.
0: Het zijn de kleine... Hey, Forstenbosch, dat ligt in de meierij van Den Bosch, heb ik altijd geleerd.
2: Ja, een stukje eronder.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar voordat mensen nu gaan denken, de meierij is dat het liedje van de kast? Nee, dat is een Nijedijk. De meierij is zeg maar de wijde omgeving, hè?
2: Ja, precies. Juist, beetje vrek al en omgeving. Ja.
0: Kan je daar gezien worden met een Radio 10 paraplu, denk je?
2: Nou, zeker weten.
0: Zeker weten, hè? Maak je het blad. Ja. Maak je helemaal het blad.
2: Ja, precies.
0: Moet je mij wel even vertellen wie je hier nou hoort? Want ja. Het was weer heel kort allemaal, maar jij denkt te horen welke top 4000 artiest er hier drie keer door je oortjes schalde.
2: Ik denk de Dijk te horen.
0: De Dijk, ja natuurlijk wel. Huppie huppie van de Lubbe en zijn maten. Zeg Ronelle, het gaat gebeuren. Binnenkort flaneer jij door de meierij met die Radio 10 paraplu. Gefeliciteerd.
2: Nou, laat de regen maar komen.
0: Dat dacht ik, weg met die nazomer. Precies. Nou, doe hè. Fijne avond.
2: Hetzelfde.

0: zangeres uit Den Haag. Die volgend jaar voornemens is om de Ziggo Dome aan te doen met het Metropool. Oké, is dat die?
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, nou. Mag een puntje van mijn tong. Maar blij dat jij het zegt, Erik. Anouk, wij hebben tickets van 10. Als je Anouk hoort, dan app je tickets via de Radio 10 app.
2: Met Mandy.
0: Mandy. Hallo.
2: Hallo.
0: Zet eerst de radio even uit, lieverd. Dan wacht ik hier wel even.
2: Ik ben even naar de woonkamer gegaan.
0: Ja, alle begrip. Is het gelukt?
2: Kun je me horen?
0: Ja, ik kan jou horen. Alsof je naast me zit, Mandy.
2: Ja, oh ja. Fijn.
0: Kon jij Anouk horen?
2: Ja, zeker kon ik die horen.
0: En kon jij het woord tickets appen?
2: Oh, uiteraard.
0: Ja, ik krijg dat hier allemaal bevestigd. Lieve Mandy.
2: Ja?
0: Het gaat gebeuren. Heel erg leuk. Gefeliciteerd, Mandy. Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Anouk op vrijdag 4 juni 2027 in de Ziggo Dome. En dat zal plaats hebben te Amsterdam.
2: Oh, geweldig. Super bedankt.
0: Wie ga je meenemen? Weet je dat al?
2: Ik moet nog even denken, maar ik heb al iemand in gedachten. Ik ben bij mijn moeder, maar
0: daar kan je nou niet meer ontzeggen natuurlijk. Nee. Nou, het wordt druk op je telefoon. Heel veel plezier daar.
2: Oh, super. Dankjewel.
0: Dag, Mandy. Doei.

0: 10 op radio10.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Alle verf super voordelig.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Lex Gaarthuis. Zometeen een enorm harde slinger aan die top 4000 tombola. En jij kiest waarmee je top 4000 classics avond begint. Eerst Katrina. Radio 10. Ja, en The Waves natuurlijk, hè? Want zonder The Waves is Katrina, nou ja,

0: Charles Barkley, sorry. Ik ben niet verkouden, maar zo heet die man. Crazy. Het is bijna 8:15. Hoogste tijd voor de slinger.
1: De top 4000 tombola.
0: Aan die enorme bingomolen die we de top 4000 tombola noemen. Daaruit rollen twee balletjes. Die staan voor liedjes uit de top 4000. En jij mag kiezen welke van die twee hits uit de top 4000 vormt de aftrap van jouw top 4000 classics avond. Met Woutertje Kooijman zometeen. Twee balletjes liggen voor me. Ik pak het eerste balletje en dat is bal
2: 1918.
0: En die staat voor de positie 1918 in de afgelopen top 4000. Wie stonden daar? Godverdorie. Ja, rustig. Jane Birkin. Sacha Gamble, je t'aime, moi non plus. De nummer 1918 uit de top 4000. Nou, wat voor dampens komt daar tegenover te staan? Want hier, ja, hier ga je bijna niet... Nou, overheen is misschien een ongelukkige term in deze. Balletje nummer 2.
2: 317.
0: Oh, dit is iets heel anders.
3: And the vision that was planted in my brain.
0: Valt er iets te kiezen?
3: Still remains.
0: Jazeker.
3: Within the sound of silence.
0: Ja, het is net welke stemming je bent, denk ik. Je t'aime,
4: moi non plus.
0: Of The Sound of Silence. Herken jij in een van die twee je huidige relatie?

weten. De meeste stemmen gelden. Stemmen doe je via de app van Radio 10. En het mooie is, helemaal gratis. Jazeker. Dit is Phil Collins, Radio 10, Leven na 7. I wish it would rain down.

0: Madness, Nightbo to Cairo. Bij Radio 10, het is bijna 9 uur, dus bijna tijd voor de Top 4000 Classics. En dus gaven wij een slinger aan.
1: De Top 4000 Tombola.
0: En daar kwamen wel weer wat keuzes uit, zeg. Twee balletjes, twee keuzes, twee platen uit de Top 4000 tegenover elkaar. Je mocht stemmen via de Radio 10 app. Dat is massaal gedaan, dankjewel daarvoor. Je t'aime, moi non plus. Was de enige keuze, of de ene keuze en de andere, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Nou, Claudia, kon het verder uit elkaar liggen?
2: Hey, Lex. Ja, moet ik het zeggen?
0: Nou, ik wilde eerst eigenlijk het antwoord op de vraag. Kon het verder uit elkaar liggen? De twee liedjes.
2: Ja, heel ver uit elkaar.
0: Het was krankzinnig ver uit elkaar. Hè? Maar ja, het maakt het kiezen makkelijker. Want waar ben je voor in de stemming op zo'n avond? Je t'aime, moi non plus. Of The Sound of Silence. Het zegt ook veel over hoe je avond is, denk ik, hoor.
2: Ja. Keuze 2, Sound of Silence.
0: The Sound of Silence. Er is nergens in jouw nabijschap iets wat je t'aime, moi non plus ademt.
2: Nee. No way.
0: No way. Aan mijn leef en geen mayonaise. Nou, Claudia, je hebt gelijk ook. De meeste mensen stemden namelijk op Simon & Garfunkel in The Sound of Silence. 64% gaat voor optie 2. We gaan hem draaien. Claudia, ik wens je een fijne avond.
2: Jij ook. Hoi, hoi.
0: En veel plezier met Wouter. Zometeen in de Top 4000 Classics.

0: met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro pas aan.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: voor 13,59.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Waar je zo een classic hoort die veel op bruiloften gedraaid wordt. En een mega classic van Supertramp staat voor je klaar. Eerst het nieuws van 9 uur met Martijn Richters.
9: Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden.
8: Radio 10 verkeer met nog 2 vertragingen. De A12, Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar 5. En de A27, Gorinchem-Utrecht bij Houtenserbrug. Daar is de oprit afgesloten. De vertraging 10 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

dit was hem, hè. Die classic die nog veel gedraaid wordt op bruiloften. Ja, Just Say Yes natuurlijk. Iets wat je hoopt dat gebeurt op je bruiloft. En yes, zei zanger Gary Lightbody van Snow Patrol overigens niet meteen tegen het liedje. Hij gaf de song namelijk in eerste instantie weg. Ja, als een vader op een bruiloft zou je wel kunnen zeggen. Totdat de platenmaatschappij hem opbelde met de vraag: hey knakker, waarom heb je zo'n goede track zomaar weggegeven? Nou, gelukkig kon hij de deal nog terugdraaien en het liedje opnemen met Snow Patrol, zijn eigen band. Goedenavond, je bent bij Radio 10. Ik ben Wouter en de komende drie uur heb ik ontzettend veel classics voor je uit de top 4000 van afgelopen jaar. Maar mocht je toch een muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom

erin zometeen de Amerikaanse singer-songwriter die door goede tijden, slechte tijden hits in Nederland begon te scoren. Ik heb een Amsterdamse punkband zometeen voor je. Eerst het liedje dat Paul McCartney van de Beatles graag zelf had willen schrijven. Hij vindt het een van de prachtigste nummers en de geweldige melodie. Dat is een mooi compliment voor Billy Joel. Just the way you are. Don't go.

Het waren echte punkers, deze gasten van Truckin' & Keks. En vonden dat ze hun muziek met hart en ziel moesten maken, anders was het zinloos. Grappig genoeg zit er een verwijzing in naar een liedje van Elvis Presley. En wel de zin, one for the money, two for the show. Hè? Eén voor het geld, twee voor de show. Wat fijn dat je Radio 10 hebt aangezet trouwens vanavond. Ik ben Wouter en tot middernacht heb ik het beste voor je uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. En deze classic werd geschreven door Prince. Dat is best knap, want hij had nou niet bepaald de lifestyle die hij beschrijft in dit liedje. Prince hoefde namelijk nooit te stressen om op tijd op zijn werk te zijn. Hij had zijn studio gewoon aan huizen. Daarom gaf hij de track maar aan de Bengals, die het liedje in 1986 de hitlijst inzongen. Dit is Manic Monday.

0: Het is die heerlijke donderdagavond van Radio 10. Matt Simon hoorde je. En Catch and Release. Hij werd in Nederland ontzettend populair door het nummer With You. Omdat hij onder een scène in goede tijden, slechte tijden werd gebruikt. En ja, dat werd de bom. In de top 4000 classics hoor je zo meteen een liedje dat centraal stond tijdens het WK voetbal 8 jaar geleden in Rusland. Ja, dat hoor je goed, in Rusland. En Cheap Trick heeft een vraag en een opdracht. Dat is inderdaad 2-in-1, hè? Je hoort het zo helemaal.
1: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR-salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a war! And give you all!
11: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: De WK voetbalclassic van Shepard hoor je zometeen. Eerst die rammer van Cheap Trick.
18: Top 4000 classics, Radio 10.
19: I want you to want me.

bekendheid tijdens het WK voetbal in Rusland in 2018. Nadat de NOS Coming Home gebruikte als afsluitnummer van het programma Studio Rusland. Wow! Het kun je je achteraar later ook niet meer voorstellen, hè, dat het WK voetbal in Rusland gehouden wordt. Goedenavond, het zijn de Top 4000 Classics. Nou, de bazen van de Power Ballads ga ik zo meteen voor je draaien. Foreigner. Eerst de zusjes van Toni Braxton. Ze scoorden halverwege de 90's zomaar een klein hitje met een cover van Diana Ross. De Bas. En die hoor je nu in de Top 4000 Classics op Radio 10.

simpelweg het pijnlijke verhaal van een verbroken relatie. That Was Yesterday. Het wordt ook wel de ultieme radioplaat genoemd. Omdat het een pijnlijk onderwerp is, ligt hij... Maar hij ligt wel zo lekker in het gehoor, zeg maar, ja. Na 10 uur hoor je zo meteen een classic die je zeker kent... uit een van de armste wijken van Nieuw-Zeeland. En je hoort een classic van twee grote namen uit de nederpopscene... die onverwacht een liedje samen opnamen. Nou, maar eerst de classic van Elvis... die hij in eerste instantie met lichte tegenzin opnam... omdat hij zelf midden in een scheiding zat met Priscilla. Ja, en liever een emotionele balladsong. Toch werd het uiteindelijk een van zijn meest iconische rocksongs. Dit is Burning Love.

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Met zometeen muziek van een miljonairsclub uit Nieuw-Zeeland. En Toto hoor je zometeen in de Classics. Eerst het nieuws van 10 uur met Martijn Richters.
12: In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden.
11: Radioteam verkeer met 2 vertragingen. Allebei op de A27. Gorinchem-Utrecht, Houtensebrug. De vertraging daar is 5 minuten. En Utrecht-Breda bij Gorinchem, daar is de vertraging 16 minuten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei doei!

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome.

En Otara ligt in Nieuw-Zeeland. Je moet weten dat er helemaal geen miljonairs wonen. Het is namelijk een van de gevaarlijkste en armste wijken van Nieuw-Zeeland. Maar frontman Polly die groeide daarop. En daarom vond hij het ontzettend grappig om de naam OMC te gebruiken.

Ik heb nog een kleine waarschuwing voor je, want vannacht daalt de temperatuur flink. 4 tot 7 graden. En dus mogelijk wat vorst aan de grond. Wel is het droog. En morgen is er vrij zomerweer. Dus. Van 4000 classics. Dat maakt weer een hoop goed, hè? In die classics zometeen twee grote namen uit de Nederpop die samen een classic opnamen, maar dat zelf niet zo bijzonder vonden. En een DJ uit Australië die een hit scoorde met het oppoetsen van een oude classic. Eerst Fleetwood Mac, die vandaag met deze classic precies 49 jaar geleden de hitlijsten binnenkwam. Dreams hoor je nu in de top 4000 classics op Radio 10.

was Cyril. Hij komt uit Australië, staat bekend om zijn kenmerkende mix van oudere popnummers, die hij dan combineert met een moderne en zonnige house track. Dit was Stumbling In. Anouk Hore is deze week ticketscorer. Ze staat volgend jaar 4 juni in Ziggo Dome Amsterdam met het Metropoolorkest. En jij zou daarbij kunnen zijn met de tickets van 10. Hoor je een liedje van Anouk helemaal voorbij komen op Radio 10? Heb dan tickets naar de app van 10. Ja, wie weet wie jij 2 tickets voor het concert volgend jaar in Amsterdam samen met het Metropoolorkest. In de top 4000 Classics hoor je zometeen 2 grote...

0: Ondanks het feit dat Danny Vera en Cressip voor het eerst een nummer uitbrachten samen, speelden ze op deze track niet voor het eerst samen. Ze kennen elkaar al lange tijd. 26 jaar geleden zaten ze namelijk bij elkaar in de klas op de Rockacademie. Als je een liedje covert, dan is het altijd spannend wat de originele artiest daarvan vindt. A.H. kreeg een stel gitaren aangeboden als bedankje. Je hoort zelf voor welk liedje dat was. En Kim Wilde. Staat voor je klaar.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

is een cover van de Everly Brothers, die er in 1961 al een hit mee scoorde, zoals je hoort. Crying in the Rain. Maar die Everly Brothers waren blijkbaar wel heel blij met deze cover, want ze boden de leden van AHA een stel gitaar aan als bedankje. Hey, dat is toch leuk, hè? Tot middernacht hoor je hier op Radio 10 het beste uit de top 4000. De hitlijst die Radio 10 elk jaar in december uitzendt. En zometeen heb ik een star die zong op bruiloften, cruises en lokale evenementen, maar tegenwoordig een echte wereldster is. Eerst Billy Ocean met de hit die ervoor zorgde dat hij niet meer als kleermaker hoefde te werken. Dit is Love Really Hurts Without You.

Eerste liedje van Whitney Houston, dat ze bijna niet had opgenomen. Ja, ze was 22 jaar toen ze dit lied over een onbeantwoorde liefde voor haar neus kreeg. Haar moeder Sissy vond de tekst te volwassen, probeerde het uit haar hoofd te praten, maar dat is dus niet gelukt, want je hoort er nu in de top 4000 classics. Saving All My Love For You is dit.

0: Odido met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
18: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje2Go.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een mega-hit uit 2001 die een paar jaar geleden weer helemaal hot was, hoor je zometeen. En een rockclassic van Bryan Adams. Eerst het nieuws van 11 uur met Mario Kwartaal.
7: Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voorrust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
6: Radio 10 verkeer met nog één vertraging. Een hardnekkige op de A27, Utrecht Breda, voor Gorinchem. De vertraging is 9 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Centraalbeheer.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen, 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt, 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

door de film Saltburn, waarin het nummer onder een dansscène zat. Dat ging onmiddellijk viraal op social media. Miljoenen gebruikers begonnen die dansscene na te bootsen. En ja, dat nummer werd massaal gestreamd daardoor. Dus ja, een succes had ze opeens weer. Nog tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics op Radio 10. Goedenavond, ik ben Wouter. Met toch een kleine waarschuwing, hè, want vannacht daalt de temperatuur flink. 4 tot 7 graden en mogelijk ook wat vorst aan de grond. Wel is het droog en het goede nieuws. Morgen hebben we nog mooi nazomerweer. Dat is lekker. Ik start hem zo meteen voor je op. De Tele10-machine. Neem je mee terug naar het jaar dat huisvuil in Nederland niet meer wordt opgehaald. En je hoort muziek van de band die, doordat ze een hit scoorden, opeens veel van hun vaste fans verloren. Nou, wie dat zijn, dat hoor je zo meteen. Maar maak het je eerst even lekker gemakkelijk. Pak er misschien even een drankje bij. Of misschien een klein knabbeltje. Dat is toch gezellig. Dan zorg ik voor de sfeer met Marvin Gaye.

0: Mr. Big. Op meerdere vlakken was het een breekpunt voor de band. Normaal maakten ze namelijk stevige rockmuziek. En nu opeens kwamen ze met een ballad. Ja, ze scoorden er hun eerste echte hit mee, maar verloren al hun hardcore fans die toch liever dat hardere werk hoorden.
1: De Teletien Machine.
0: Ik neem je 43 jaar mee terug in de tijd. Naar de tijd dat Nederland in november van dat jaar wordt getroffen door een ambtenarenstaking. Ja, wekenlang wordt het huisvuil niet opgehaald en wordt ook de post niet bezorgd. Dat gebeurde in 1983. Wat overigens ook het jaar is dat er een grote brand uitbrak in Amsterdam.
2: Dertien doden door een brand op de Wallen in Amsterdam, die volgens de politie is aangestoken in de amusementsclubs Casa Rosso en Cabala aan de ouderzijdse Achterburgwal. 25 mensen werden gewond, van wie 4 zeer ernstig.
0: Achteraf bleek dat een schoonmaakmedewerker de brand had aangestoken. Ja, die was flink de... In 1983 bracht Eurythmics een liedje uit dat ze een jaar daarvoor ook al hadden uitgebracht.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 net.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menverse Active Deo Sixpack voor 13,59.

Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hey, we gaan nog niet naar bed hoor.
2: Ik heb zometeen Robbie Williams voor je. Bij je status quo, whatever you...

Anouk maakte afgelopen maandag in onze ochtendshow Radio 10 staat op bekend dat ze terugkeert naar het podium van Ziggo Dome. Deze keer zelfs met het Metropoolorkest. En jij zou daarbij kunnen zijn met de tickets van 10. Hoor je deze week een hit van Anouk? App dan tickets naar de studio met de gratis app van Radio 10. Want Anouk horen is deze week tickets scoren. En als je teruggebeld wordt en live in de uitzending komt, dan zijn die 2 tickets voor Anouk in Ziggo Dome Amsterdam voor jou. Goedenavond, je luistert naar de top 4000 classics nog tot middernacht. Ik ben Wouter en ik draai Madonna zometeen voor je. Maar eerst neem ik je mee naar België. Fire, komt die!

Laat op de avond nog even meezingen met Stevie Wonder for Once in My Life. Over meer dan 5 uur begint de ochtendshow. Radio 10 staat op weer. Met Jan Willem, Jeroen, Alfred en Hannelore. En om middernacht start de Nacht van 10.

0: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobby, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.